0: Nederlandse overheid heeft beslist om twee zieke bemanningsleden te repatriëren die zich aan boord bevinden van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn ook overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: De Nederlandse overheid heeft ook bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. Een Spaans regeringsvliegtuig met premier Pedro Sanchez aan boord heeft onverwacht een noodlanding moeten uitvoeren in Turkije. Sanchez was met het vliegtuig op weg naar een Europese top in Armenië. Er zou aan boord een technisch probleem vastgesteld zijn, maar meer details daarover zijn er voorlopig niet. En de pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer een grote impact hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerps schepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat er in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio 2.
1: Vlaamse 30.
2: We minder geloven.
0: 25.
2: Gisteren ging ik naar de cinema.
3: Olé, olé.
2: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
3: Olé, olé.
2: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
3: Olé, olé.
2: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
3: Olé.
2: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
3: Olé, olé.
2: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
3: Olé, olé.
2: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
3: Olé.
2: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En de meest bezetene stond van voor.
3: Olé, olé.
2: En ik bezweer je, beminde gelovige.

0: Toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levens

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met

Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30, hier

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om de blokkade van de straat van Hormuz te doorbreken. Geblokkeerde schepen in de straat zullen geëscorteerd worden door marineschepen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De straat van Hormuz wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De zeestraat is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Het Iraanse regime heeft intussen al gereageerd op de aankondiging van Trump en waarschuwt dat de Amerikaanse operatie een schending is van het huidige staakt het vuren. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich aan boord bevinden van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het Hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus,

0: zijn er dus 3 gestorven. Een 4e is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
1: De Nederlandse overheid heeft intussen bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. De pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten door werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat er in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
1: En de brandweer heeft de blusoperatie stopgezet op het militaire domein van Beverlo in Limburg. Vrijdag brak daar een hevige natuurbrand uit. Door de droogte toen en de wind kon het vuur zich snel verspreiden. Zo'n 20 hectare natuurgebied raakte vernield. De brandweer bleef het voorbije weekend nog aanwezig om na te blussen en opflakkeringen tegen te gaan. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 2.
1: Radio 2, Vlaamse 30.
2: Geen kille nacht die me bevriezen kan. Geen heimwee meer, ik hou me aan een plan. Want jij...
1: 15.

0: 2. Radio 2 Vlaamse 30.
1: Sterren in hun ogen, te scoren in haar maag. Ze zou er voor hen zijn, maar niet vandaag.
0: 9.
1: Ogen.

Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Bree je mee terug in de tijd, in de prehistorie,

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om de blokkade van de straat van Hormuz te doorbreken. Geblokkeerde schepen in de straat zullen geëscorteerd worden door marineschepen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De straat van Hormuz wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De zeestraat is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Het Iraanse regime heeft intussen al gereageerd op de aankondiging van Trump en waarschuwt dat de Amerikaanse operatie een schending is van het huidige staakt het vuren. In de Verenigde Staten is Rudy Giuliani in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Giuliani is de vroegere burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september 2001. Maar hij was ook de voormalige advocaat van de Amerikaanse president Trump. Als advocaat beschuldigde hij onterecht enkele ambtenaren van verkiezingsfraude bij de presidentsverkiezingen van 2020. Daar werd hij later voor veroordeeld. Giuliani is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand zijn er voorlopig niet. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich bevinden aan boord van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken.

0: veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
1: De Amerikaanse computerspelketen GameStop heeft een bod uitgebracht, of wil liever, zo is het, de online veilingsite eBay overnemen voor $56 miljard. GameStop heeft daarvoor een ongevraagd overnamebod uitgebracht. De CEO van GameStop zei in een interview dat hij van eBay een grotere concurrent van Amazon wil maken. En de pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat er in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
1: En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog even overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 2.
4: What we're gonna do right here is go back, back into time.
5: Sunday. De prehistorie.
3: Guy de Pre.
6: Hele goedemorgen, welkom in de prehistorie. Ik nodig je nu al uit op zondag 17 mei voor een heel speciale aflevering van dit programma. Naar aanleiding van 70 jaar Eurovisie Songfestival. Belooft een goed gevulde uitzending te worden met de mooiste songfestivalliedjes, met opvallende gebeurtenissen op dat songfestival en nieuwsfeiten die zich in de wereld en in ons land afspeelden tijdens diverse edities van dat liedjesfestival. Zondag 17 mei om 10 uur op Radio 2. En zaterdag 23 mei op Radio BNE ook om 10 uur te beluisteren. En vandaag neem ik je mee naar de eerste week van mei 1965, 75, 85 en 1995. En het zijn niemand minder dan de legendarische Rolling Stones die vandaag de spits afbijten met hun eerste zelfgeschreven single van 61 jaar geleden, begin mei 1965. The Last Time.
3: Radio 2.
5: De prehistorie.
3: Guy de Pre.

0: 2 mei 1965 brak Ed Sullivan een dure eed die hij het jaar daarvoor gezworen had en nodigde hij deze Rolling Stones toch weer opnieuw uit in zijn legendarische Ed Sullivan Show op het Amerikaanse netwerk CBS. Ze speelden er The Last Time, hun derde Britse nummer 1 hit. Bij ons bereikte het de top 10 van de hitparade in het tijdschrift Jukebox en in Nederland bleef het steken op nummer 2 in de Veronica Top 40. Enkele gespreksonderwerpen 61 jaar geleden in de eerste week van mei 1965. In Brussel gingen de graafwerken voor de aanleg van de metro van start. Die militaire junta die in de Dominicaanse Republiek de macht had gegrepen, werd niet erkend door de Verenigde Staten. Enkele kranten publiceerden de eerste foto's van de Nederlandse kroonprinses Beatrix samen met de jonge Duitse diplomaat Klaus von Amsberg. En Cambodja verbrak 61 jaar geleden alle diplomatieke betrekkingen met de VS.
1: De prehistorie.
2: Nostalgie met Guy de Prehistorie.

0: Deze Amerikaanse drifters kenden in 1964 een ferme tegenslag toen hun leadzanger Ruby Lewis overleed. Oud-groepslid Johnny Moore keerde daarop terug en nam de leadzang over. Hun Saturday Night at the Movies kwam begin mei 1965 nieuw binnen in de Britse charts. Eind april 1965 hadden enkele legerofficieren de macht gegrepen in de Dominicaanse Republiek. Op 3 mei werd de militaire leider van de opstand aangeduid als voorlopige president. Die regering werd door de Verenigde Staten niet erkend. Amerikaanse troepen vormden zelfs een soort van veiligheidszone om de vestiging van een communistisch bewind in de Dominicaanse Republiek te verhinderen. VS-president Lyndon B. Johnson noemde de nieuwe machtshebbers dan ook communistische samenzweerders.
1: What began as a popular democratic revolution committed to democracy and social justice very shortly moved and was taken over and really seized and placed into the hands of a band of communist conspirators.

0: Wat is het verband tussen de wereldhits Born to be Alive van Patrick Hernandez, Sexual Healing van Marvin Gaye en deze Frans-Belgische zanger Marc Arian? Die nummers werden zomaar opgenomen in de bekende studio Cathy van Arian. Marc Arian was een self-made man die zich met alle facetten van zijn eigen muziek inliet. Uit de beginperiode van zijn carrière kwam dit succes Cathy, naar wie zijn latere studio in Ohain werd genoemd, omdat hij die had gebouwd met de opbrengst van de verkoop van dit nummer. Op 30 november 1985 kwam er vroegtijdig een einde aan zijn hectisch leven. We doen het allemaal wel eens, want commentaar geven op andere weggebruikers is van alle tijden. Ook 61 jaar geleden stonden de beste stuurlui blijkbaar aan wal. Een fragmentje uit het radioprogramma Trammeland van woensdag 5 mei 1965.
1: Ik heb hier van een Stoosplaats. Dat hem minstens, geloof dat hem 72 jaar is. Uit hem in de week een kabinet gekocht, al geleerd, een parotter, een aneke. Ze hadden nog mij bestond.
2: Ik heb me verlest dat zelf ook nog gezien. Dat dus een vrouw er ontpoeieren was en ontmakiëren, juist als ze verder het licht stond verstoord. En dan moeten ze nog alle gakens dat allemaal wegbergen als het licht groen werd. Dat zou niet mogen zijn, toch niet, hè? Ik vind dat de mensen nogal onverdroogzaam zijn op de boon, hè? Dat ze gemakkelijk krikkel zijn, hè? En een vinger maken en een vest maken en zo. Wel zo precies, laat de meester in school, hè. Wat er een aanweg gedaan, zo.
3: Ze zijn er zelfs nou voor een rood licht of eten. Het gewoon hier op, dan is dat tuut.
1: Dan zijn de naaien, zijn een keer van de stummerik.
3: Ze willen en ze kunnen niet.
4: Als jij...

Daarnet wilt u dat met een walsje uit zijn allereerste album Lach ermee. En nu de Beatles met een cover van Chuck Berry. Rock and Roll Music, begin mei 1965. Goed voor nummer 1 in Nederland en in Australië. De derde James Bond-film, Goldfinger, brak 61 jaar geleden alle bioscooprecords en ontketende een heuse Bond-manie met Sean Connery, die opnieuw aantrad als de held 007. Het verhaal was gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1959. De film was een van de invloedrijkste, waarin veel typische elementen, die later nog zouden opduiken in andere Bond-films, werden geïntroduceerd. Voor de lange carrière van zangeres Dame Shirley Bassey waren de liefst 3 James Bond-songs die ze mocht zingen superbelangrijk. En natuurlijk deze strafst van allemaal. Goldfinger! Go.

0: Shirley Bassey in mei 1965 met het thema van de James Bond film Goldfinger. Tijdens de Week van het Rode Kruis vertelde deze jongeman 61 jaar geleden op vrijdag 7 mei 1965 waarom hij ambulancier wilde worden.
1: Het verzorgen van gekwetsten en het werken in de hulppost en ook de autotechniek. Het is nu het derde jaar dat ik deze cursus volg en we kwamen nu voor het brevet van ambulancier. Ja, we mogen enkele inspuitingen geven op bevel van een dokter of in opdracht dus, anders niet. Mijn bedoelingen zijn eigenlijk het helpen van mensen bij ongevallen en zoals men pijn heeft. Maar verder ben ik niet van plan van mijn beroep ervan te maken.
2: Hello.

0: Scorpions, een Britse band uit Manchester, en dus niet te verwarren met hun latere Duitse naamgenoten uit Hannover, konden in hun eigen land geen platencontract versieren, maar ze hadden in de Benelux wel succes. Met deze rockende Fats Domino cover, Hello Josephine. 61 jaar geleden onthulde de Britse Queen Elizabeth in Runnymede in Surrey een monument ter nagedachtenis van de vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy. JFK leefde als jonge kerel een tijd in Londen toen zijn vader daar Amerikaans ambassadeur was.
1: With all our hearts, my people shared his triumphs, grieved at his reverses, and wept at his death. The unprecedented intensity of that wave of grief which swept over our people at the news of President Kennedy's assassination was a measure of the extent to which we recognized what he had already accomplished and of the high hopes that rode with him in a future that

0: Martha Reeves en de Vandellas waren in mei 1965 als koninginnen van Motown al ontroond door de Supremes. Songschrijvers Eddie Holland, Lamont Dozier en Brian Holland bleven wel instaan voor een aantal hits van de second class damesgroep. Nowhere to Run behoorde tot die categorie. Terwijl de Supremes nummer 1 hit scoorden, waren Martha Reeves en de Vandellas in de VS goed voor een 8e plaats. En daarmee hebben we zowat alles gehad voor de eerste week van mei 1965. En is het dus nu tijd voor de 70s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: De prehistorie.
1: Terug naar de gouden jaren 70.
3: Radio 2.

Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Van de drie zangeressen van La Belle was 51 jaar geleden een van de meest vrijpostige vragen uit de popgeschiedenis. Geschreven door Kenny Nolan en Bob Crew bleek deze song een echte goudmijn, want in 1998 werd het opnieuw een hit voor All Saints en daarna was het de beurt aan Christina Aguilera samen met onder meer Pink en Lil' Kim, die het in 2001 met veel succes zongen in de film Moulin Rouge. In de eerste week van mei 1975 hadden de mensen het over deze dingen. Onze regering bevroor voor een periode van 2 maanden de kleinhandelsprijzen als remedie tegen de voorthollende inflatie. Een Belgisch Mirage gevechtsvliegtuig stortte neer op woningen in het Duitse plaatsje met de toepasselijke naam Vechta. 7 mensen kwamen daarbij om het leven. En de Amerikaanse soulzangeres Minnie Riperton scoorde 51 jaar geleden met het wondermooie Lovin' You dat ze zelf had geschreven en dat door Stevie Wonder werd geproduceerd.

0: Deze Rubettes waren in de afdeling Teeny Bopper Bands met hun witte pakken en dito petten veruit het succesvolst. En uit hun rijke hitcatalogus was dit I Can Do It van 51 jaar geleden. Wayne Bickerton en Tony Waddington waren toen hun songleveranciers. Traditioneel vieren de socialisten in ons land ook hun feestdag op 1 mei. En dat was ook al zo in 1975.
1: In Antwerpen stapten duizenden deelnemers gedurende 2 uur voorbij de tribune. Op de spandoeken werden vooral economische eisen meegedragen. Fel opgemerkt werd een groepje Portugese socialisten die uitbundig de overwinning van hun partij bij de verkiezingen van vorige week vierden. Ook in Gent stond de economische problematiek centraal. Naast het behoud van de werkgelegenheid werden ook gelijke rechten voor de vrouw geëist en de democratisering van het onderwijs. Op de tonen van een klinkende internationale, uitgevoerd door de lochte Gentenaars van Walter de Buk, stapte een kleurrijke stoet door de stad.

0: Helen Two Saints schreef dit Shura Shura voor Frankie Miller. De Amerikaanse zangeres Betty Wright voorzag Shura Shura in 1975 van een disco-sausje en ze had er een overzeese hit mee. Later was Betty stemcoach van zangeressen zoals Gloria Estefan, Jennifer Lopez en Joss Stone. In mei 2020 overleed Betty Wright aan de gevolgen van kanker. Theaterman en gevierd acteur Nant Buyl was 51 jaar geleden directeur van de Brusselse KVS. Op vrijdag 2 mei 1975 stelde Nant het seizoen 75-76 voor in zijn schouwburg.
1: Goede comedies bijvoorbeeld, die zijn vandaag de dag zeer moeilijk te vinden. Als je in Londen of Parijs gaat kijken, dan kom je meestal voor dat soort blijspelen te staan, van wat wij in onze theatertaal noemen, het doek gaat op en de broek gaat af. Daar willen wij ons natuurlijk niet aan begeven, daarom zoeken wij naar stukken, als het dan over comedie gaat, op een hoger niveau. En die lopen natuurlijk niet zo dik. Daarom grijpen wij soms eens terug in de tijd en zetten wij stukken op die inderdaad gevestigde waarden zijn, die van een bepaald pijl zijn, die wij dus zonder blozen kunnen voorstellen aan ons publiek.

Dingedong dat geschreven werd door Eddie Owens, Dick Bakker en Will Luikinga, wonnen deze Nederlandse teach-in het Eurovisie Songfestival van 1975, één jaar na ABBA dus. Vandaar ook de gelijkenis met die Zweedse band. Zondag 17 mei nodig ik je hier in de prehistorie uit voor een reis doorheen 70 jaar Eurovisie Songfestival met de opvallendste gebeurtenissen en de mooiste liedjes van 7 decennia Songfestival. En nu, na het nieuws, ben je welkom in week 1 van mei 1985 met hits van onder andere Talking Heads, Pat Benatar en twee Belgen. Afspraak daarvoor over enkele minuten hier in de prehistorie.

0: Maximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Antwerpen is de Premetro-tunnel onder de Schelde van linker naar rechteroever dicht voor een grondige renovatie. De werkzaamheden gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er geen trams door de tunnel rijden. De lijn, de NMBS en de stad Antwerpen hebben een zogenoemd minder hinderplan opgesteld dat duizenden reizigers een alternatief biedt voor de tram. Antwerps schepen van mobiliteit Koen Kennis is ervan overtuigd dat het zal werken.
1: We hebben dat dan massaal gecommuniceerd, dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn, maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz aan de Perzische Golf wegleiden. Dat heeft president Trump gezegd op sociale media. Sinds de oorlog uitbrak tussen de VS en Iran is de straat van Hormuz geblokkeerd. En die is erg belangrijk voor transport van olie en gas uit de Golfstaten. Trump waarschuwde Iran al om er zich niet mee te bemoeien. Iran kwam zelf snel daarna met een reactie en zegt dat de Amerikaanse operatie beschouwd zal worden als een schending van het huidige staakt het vuren. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. Bij hen 2 Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus. Dat is een virus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Een van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En bij hem is ook echt het hantavirus vastgesteld. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met anderen mijden. In de Champions Playoffs heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 bij Anderlecht gewonnen. Club wipte daardoor over Union naar de eerste plaats in het klassement. Aanvoerder Hans van Aken zag toch nog een werkpunt voor Club.
2: Ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter moeten managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je na 80 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog 2 open kansen met Christos en Romeo. Die moet gewoon afmaken, want nu zie je dat je in de 80e minuut denk ik die goal tegenkrijgt en dat toch een beetje nerveus wordt. En dat was totaal niet nodig.
0: Club Brugge heeft nu 1 punt voorsprong op Union.

0: Anderlecht staat vierde na 3 nederlagen op rij. Het weer. Vanmorgen kan er nevel of mist hangen. De rest van de dag wordt wisselvallig en grijs. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2.
2: What we're gonna do right here is go back into time.
3: Sunday. De Pri.

0: Welkom terug in de prehistorie. 41 jaar geleden in de eerste week van mei 1985 met Pat Benatar, die er nu 73 is. In lang vervlogen tijden werkte Pat in een bank en als serveerster, maar ze werd als zangeres ontdekt tijdens een talentenjacht en ze scoorde met Love is a Battlefield haar grootste hit. Die nummer 1 was bij ons al in april 1984 een feit, maar in Groot-Brittannië liet het succes langer op zich wachten en daar stond Pat pas in mei 85 genoteerd. In week 1 van mei 1985 gebeurde er dit. De terreurbeweging CCC pleegde een bomaanslag op het VBO-gebouw in het centrum van Brussel. In de Poolse hoofdstad Warschau werd een grote betoging van de vakbond Solidarność door de politie uiteengeranseld. In heel wat Europese landen werd 40 jaar vrede gevierd en het einde van Wereldoorlog 2 werd uitgebreid herdacht. In Bonn hielden de 7 rijkste landen 41 jaar geleden een economische top. Die ging vooral over het handelstekort van de VS. Radio
1: 2. Terug naar de gouden jaren 80.

0: Een van de allereerste successen van songschrijfster Diane Warren was 41 jaar geleden Rhythm of the Night voor deze Amerikaanse familie-funkband DeBarge. Rhythm of the Night werd een grote hit en het werd gelabeld met het keurmerk van Funky Town, ons funk, soul en disco-programma in die jaren 80. Er vielen op 1 mei 1985 twee doden bij een CCC-aanslag met een bomauto aan het kantoor van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, in het centrum van Brussel. De slachtoffers waren twee brandweermannen die de waarschuwingen van de CCC niet hadden gelezen. CCC stond voor Cellule Communiste Combattante en was een extreem linkse terreurorganisatie. Reporter Danny Huet was kort na de aanslag al ter plaatse.
1: Iets na middernacht is het hoofdpolitiecommissariaat van de Brusselse politie opgebeld door een bewaker van een van de kantoorgebouwen in de Stuiverstraat. Een smalle straat die vertrekt op het Kantersteen aan het Centraal Station en doorloopt op de achterkant van het gebouw van het Verbond van Belgische Ondernemingen. De bewaker meldt dat er onbekenden op straat staan met CCC-pamfletten. Enkele minuten later is er een politiepatrouille ter plaatse, maar de verdachten zijn al verdwenen. Een van de politiemannen ziet dat er rook uit een auto komt en waarschuwt de brandweer.

0: Vanuit Gent maakten de inmiddels allebei overleden Rembert de Smet en Herman Seelis als twee Belgen 41 jaar geleden de podia onveilig met een mayo, een elektrische gitaar en een drumkit. Tijdens zomerhit van 1985 vielen ze in de prijzen. Lena was hun grootste hit, die ook werd opgepikt in onze buurlanden en die mij toch altijd doet denken aan Leila van de Kreuners. Hoe reageerde premier Wilfried Martens 41 jaar geleden op de CCC-aanslag met een bomauto aan het VBO-gebouw in Hartje, Brussel?
1: We zijn ervan overtuigd dat deze aanslagen mede voorbereid zijn in een internationale samenwerking. En dus ik geloof dat na de beslissingen die we reeds maanden geleden hebben genomen tot meer samenwerking en het ter beschikking stellen van meer mensen, we alle mogelijke doelwitten nu voor nieuwe aanslagen nog sterker moeten beschermen dan in het verleden.

0: Daarnet voor de break de nu 71-jarige musicalster en later directeur van de musicalafdeling van het Ballet van Vlaanderen, Linda Lepom, met wie ik samen de prehistorie van de musical heb mogen maken. Mooie tijd. Linda zong in 85 op het Eurovisie Songfestival voor ons land Laat Me Nu Gaan en ze werd laatste met 7 punten van Turkije. En nu speelde ik de live versie van Slippery People van Talking Heads met de opvallende frontman David Byrne, die enkel in Vlaanderen en in Nederland een hit was, die live versie, 41 jaar geleden. In mei 1985 ontstond er in ons land een politieke polemiek tussen christendemocraten en socialisten. Volgens CVP-voorzitter Frank Swalen droeg zijn partij daarvoor mee de verantwoordelijkheid.
1: Ja, dat is juist. Ik denk dat wij een collectieve verantwoordelijkheid dragen in dit land, en trouwens in heel West-Europa, voor hetgeen tijdens de jaren 70 gebeurd is. Dus het komt er niet op aan te zeggen dat ons geen schuld treft. Maar het komt er wel op aan om te zeggen dat wij tijdig hebben ingezien dat het zo niet voort kon zoals het toen in die welvaartsjaren bezig was. En premier Martens heeft in maart 1981 eigenlijk een zeer drastisch noodplan, een reddingsplan, voorgelegd aan onze toenmalige socialistische regeringspartners. En daar is de breuk ontstaan. Want toen hebben de socialisten ofwel uit onmacht ofwel uit onwil geweigerd aan dit herstelbeleid te gaan meewerken.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Zelfs in de Verenigde Staten, waar songs met kritiek op de Vietnamoorlog doorgaans op weerstand konden rekenen, werd dit 19 van Paul Hardcastle een hit. Hardcastle verwerkte samples uit de documentaire Vietnam Requiem in een elektronische productie met vocoders en gesyncopeerde beats. De documentairemakers kregen een groot deel van de opbrengst, waardoor Hardcastle er niet zoveel zelf aan overhield. De titel 19 verwees naar de gemiddelde leeftijd van Amerikaanse soldaten tijdens die Vietnamoorlog. Slechts 19 jaar dus. Paul Hardcastle was 41 jaar geleden ook een keer te gast op de Funky Town Party in het casino-cursaal van Oostende. Ook 41 jaar geleden werd er in Vlaanderen strijd geleverd tegen doping in de sport. Volgens professor Michel de Bakkere van de Gentse Unif werd er in 1985 doping gebruikt in zowat alle sporten en op alle niveaus.
1: Spijtig is dat hoe amateuristisch die sport ook is en die recreatiesport ook is, dat onmiddellijk daar een geest binnenkomt van competitie. En de gebuur X wil niet onderdoen voor de gebuur Y. En niettegenstaande dat dus de gebuur X 40 jaar is en de gebuur Y 25 jaar, wil hij toch nog even goed meepeddelen in dat korps of in die ploeg van die zondagtoeristen of in de een of andere sportdiscipline. En wanneer hij dat kan bereiken door het gebruik van, dan ben ik overtuigd dat heel wat mensen niet zich daartegen kunnen afzetten en de naam en ook de reputatie hoger houden dan eventuele risico's.

0: Glenn Frey schreef muziekgeschiedenis als lid van de Eagles en hij was verantwoordelijk voor een aantal van hun grootste hits. In 1980 startte Frey een solo carrière op. In 1985 scoorde hij solo met The Heat Is On uit de film Beverly Hills Cop, een stevige hit bij ons ook. Frey overleed op 18 januari 2016 op 67-jarige leeftijd in New York. De eerste week van mei 1985 is gepasseerd en dan komen de 90's eraan.
1: Je luistert naar

Hola Pola, 31 jaar geleden stond er nogal wat discotheekmateriaal in de hitlijsten. Twee danseressen slash zangeressen en een rapper, MC Saar, vormde in 1993 in Berlijn het dance trio The Real McCoy. Ze hadden hits in Europese danceclubs met nummers zoals dit, Love and Devotion. Enkele onderwerpen waarover werd gepraat in de eerste week van mei 1995. De Antwerpse politie werd doorgelicht, maar de vakbond was het niet eens met de conclusies. Jacques Chirac won nipt de Franse presidentsverkiezingen. In Japan werd dodelijk gifgas in de metro ontdekt. In de Amerikaanse staat Alabama werd begin mei 1995 de beruchte Chain Gang opnieuw ingevoerd voor gedetineerden. En de eerste boysband Boyzone scoorde 31 jaar geleden met deze cover van een toen 20 jaar oude hit van The Osmonds. Love Me For A Reason, geschreven door Johnny Bristol.

0: Hit 74-75 van het album Ring maakte Van de Connells in Europa een one-hit wonder. Op 6 mei 1995 stonden ze al voor de tweede week in de Nederlandse top 40 en bij ons zouden ze de nummer 2 bereiken. In hun thuisland Amerika was dit geen succes. Het Nederlandse adviesbureau Berenschot, niet te verwarren met de Antwerpse voetbalclub Beerschot, lichtte 31 jaar geleden de Antwerpse politie door. Gerard Geurtjens van Berenschot met de conclusies van die doorlichting.
1: Het nieuwe is dat wij in ons advies hebben aangegeven niet meer politie op straat te willen door extra agenten aan te stellen, dus door nog meer agenten te willen in Antwerpen, maar door de politiewerking te veranderen. En dat houdt in dat er een beweging zou moeten ontstaan van agenten van het centrale niveau naar het decentrale niveau, naar de wijken toe. En daarnaast adviseren wij om officieren minder een binnenfunctie te geven, maar ze meer op straat hun werk te laten doen. Dus leiding geven op straat.

0: is Amerikaanse zanger Joshua Caddison. Is inmiddels 63 en maakte in de 90s furoren. Caddison is bekend geworden met Jesse en door zijn relatie met Sarah Jessica Parker uit de populaire televisieserie Sex and the City. En naar verluidt zou deze wereldhit over haar gaan, maar dan wel geschreven toen het vuur tussen die twee al was uitgedoofd. In het consumentenprogramma Op de Koop Toe van Emiel Goele ging het op maandag 1 mei 1995 over Ardeense ham, of hesp, zoals wij hier in Vlaanderen zeggen. Wat vonden deze klanten bij de slager 31 jaar geleden van die Ardeense ham?
1: Als ik visite krijg, zeker en vast komt die hesp op de tafel. Die Ardeense heeft zeker en vast. He.
2: Niet te veel vet aan, maar wel wat vet aan. Want anders is ze niet zappig.
3: Ja, ik koop liever de Italiaanse charcuterie, die vind ik veel beter.
4: Ik verkies de echte Ardeense ham. Als ik dan toch ham koop, ik vind die Parma ham, dat is allemaal wat overroepen. Er wordt wel veel reclame voor gemaakt, maar ik vind de echte Ardeense toch lekker.
5: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

bijgaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Borsato heeft er moeilijke jaren op zitten, maar inmiddels wordt zijn muziek ook in Nederland weer gespeeld. En gaf hij het eerste tv-interview na zijn vrijspraak en wel aan zijn vriend Sergio Herman op een Vlaamse zender. In 1995 was Waarom Nou Jij de tweede grote hit van Borsato. Het was een bewerking van een nummer van de Italiaan Riccardo Cocciante. Voor meer de prehistorie kun je op maandagochtend vroeg terecht op Radio 2 om 4 uur 's morgens, zaterdags wat later om 10 uur op Radio Bene en elke zondag ook om 10 uur natuurlijk op Radio 2. Bedankt om te luisteren vandaag, geniet van je dag en graag tot in de volgende De Prehistorie.

0: De kinderen kunnen er spelen. En je kan er zelf heerlijk genieten. Gun jezelf de ruimte met De Mazure in Anzegem. Veranda's, woonuitbreidingen en modern outdoors. Kijk op demazure.be. Een innovatief familiebedrijf met eigen productie en oog voor vakmanschap. De Mazure.
1: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Oost-Vlaanderen slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
2: Met onder andere een duurzame varkenshouderij in Kruisem. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
1: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
3: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
4: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
3: Ook open op zondagnamiddag.
5: Die soep is nog koud.
6: Ja, jongen, vanaf vandaag eten we enkel nog koude soep.
7: Waarom?
6: We moeten meer energie besparen, hè, schat. Dus gamen, enkel nog in het weekend. Oeh. En Lucas, jij mocht het gras knippen met een schaar.
7: Oh.
6: Ja, heeft iemand een beter idee?
7: Ja, jij die je energie in iets anders steekt.
6: Wat, hè?
8: Er zijn makkelijkere manieren om op je energiekosten te besparen. Zo is er de groepsaankoop Groene Stroom en Gas van provincie Oost-Vlaanderen. Schrijf je nu vrijblijvend in via oostvlaanderen.be/groenestroom.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: En hopelijk heb je de woordbreuken van dit weekend een beetje verteerd. Dat ging hard, zeg. Klaar voor een nieuwe week? Goeie week. Het is een maandag. Goedemorgen.
10: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
9: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
11: Een heel goedemorgen. In Antwerpen is de Bremetro-tunnel onder de Schelde van de linker naar de rechteroever dicht voor een grondige renovatie. De werken gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er geen trams door de tunnel rijden. Er zijn nu duizenden mensen die daar elke dag doorgingen en voor hen is er wel een alternatief plan van de lijn, de NMBS en de stad Antwerpen. Zij kunnen bijvoorbeeld bussen en treinen gebruiken. En ze krijgen nog een paar maanden hulp, zegt Frederik Witok van de lijn.
12: De folder is op 450.000 exemplaren verspreid. Blijkt bij de mensen toch binnengekomen te zijn, letterlijk en figuurlijk. Er blijft begeleiding tot en met juli. Er gaan stewards aanwezig zijn. Dat is een groep gemotiveerde mensen die duidelijk herkenbaar zal wegwijs maken en de mensen zal helpen waar nodig.
11: Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. 2 van hen zijn Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. 3 andere mensen op de cruise zijn ziek geworden. 1 van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En bij hem is ook het hantavirus gevonden. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met andere meiden. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen van Anderlecht. Club springt daardoor over Union naar de eerste plaats in het klassement. Anderlecht staat 4e, maar heeft nu wel 3 nederlagen op een rij. Ze blijven er wel in geloven, zegt verdediger Marco Cana.
13: We spelen zondag tegen Gent. Voor die 4e plek blijft ook een doel. Europees voetbal is superbelangrijk voor de club. Dus ja, de komende dagen, weken worden superbelangrijk. En we zullen snel onze lessen moeten leren om klaar te zijn. Voor mij het is heel simpel. Anderlecht zijn, dan moet je altijd gaan voor de winst.
11: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
14: Wie vanuit het Waasland naar Antwerpen wil of in de omgekeerde richting, kan zoals Shema zei de Bremetro niet gebruiken. Die ligt door werken 11 maanden stil. Je kan wel een bus nemen, het veer nemen of de trein. En het openingsweekend van de Floralie in Gent lokte 20.000 bezoekers. Dat is het bloemenfestival dat maar eens om de 4 jaar plaatsvindt. Vanochtend op veel plaatsen nog droog. In de namiddag kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima tot 20 graden. Meer nieuws in de app.
15: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: Ja, goedemorgen lieve luisteraar. Goedemorgen Schema.
11: Goedemorgen Peter.
9: Heb je wolkbreuken gehad van het weekend?
11: Ja, maar ik was altijd op het juiste moment buiten. Dus ik heb het zelf niet meegemaakt.
9: Ah, niet om ze mee te maken, maar je was net op tijd binnen.
11: Ja, op tijd binnen en dan gebeurde het. En dan moesten we naar huis en dan was het weer rustig. Dus ja.
9: Het rare was, waren heel veel mensen die geen regen gehad hebben.
11: Ja, is het echt?
9: Ja, dat is heel bijzonder. Ja, het was...

0: heeft me 2 weken getoeterd dat we zaterdag een feestje hadden. Gelukkig. Effectief ook. S'morgens regen. Springkasteel volledig onder regen. De voormiddag was prachtig. Het heeft helemaal opgedroogd. En in de namiddag kwamen de mensen. Was het mooi weer.
1: Ah, dus dan was het niet meer zo nat.
0: En het moment dat alle mensen weg waren, is beginnen te regenen.
1: Maar kijk, goede timing.
0: Maar werkelijk goed
1: gedaan. Speciaal voor jou, Peter.
0: Ja, dat gaan we niet zo houden deze week, heb ik de indruk. Maar kijk, niet erg. De muziek zit altijd mee. Als je de dag mag beginnen met de stem van George Michael en Wham, dan heb je toch klaar. Ja.

0: Een van de dikste hits op dit moment. Shakira en Zoo. Goedemorgen, morgen, de maandag begint. Maandag 4 mei, dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat er een paar mensen vastzitten op een cruise door een virus. Weet wel welk virus dat is?
1: Het Hantavirus.
0: Dat is niet goed, hè?
1: Nee, dat krijg je alleen door contact met uitwerpselen van ratten en muizen. Dus dat cruiseschip zit nu wel in diepere problemen dan alleen de zieken.
0: Die kunnen dan toch niet gewoon aan land gaan?
1: Nee, nee, die staan nu wel ergens aangemeerd, maar die mogen zoveel, die moeten eigenlijk zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact mijden. Een beetje corona-lockdown. En
0: ja, dan boek je
1: dat er nog zieken wel.
0: Boek je zo'n dure cruise, zeg. Beetje minder lekker weer dan vorige week. Beetje wolken en misschien ergens een druppel. Maar welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit de Wetteren ten Ede in Oost-Vlaanderen. Wat is daar gebeurd, Shema?
1: Christiana en Jean-Pierre zijn allebei... Jean-Pierre zijn allebei 93 jaar en die hebben elkaar dit weekend eeuwige trouw beloofd. Ze hebben elkaar anderhalf jaar geleden ontmoet aan de afvalcontainers van hun assistentiewoningen. En Jean-Pierre zag haar een beetje sukkelen en zei, kom, laat mij dat maar doen, dat is mannenwerk. En Christiana was dan ook meteen gecharmeerd natuurlijk door Jean-Pierre, de held, zeg maar, de redder in nood.
0: Een mooi liefdesverhaal.
1: En zaterdag was ze jarig en dan werd ze verrast door haar vrienden die een ceremonie hadden voorbereid met een pastoor en de burgemeester die hen dan trouwde. Maar dan niet officieel. Dus gewoon voor de liefde.
0: Voor de jolzo.
1: Ja.
0: Dat is nooit gebeurd bij jou. Van, in de kleuterklas deden ze dat toch ook? Dat er een trouwfeest werd georganiseerd?
1: Ja, ja, ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
0: Toch, ben jij nooit getrouwd?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Nee, ja, ik wel.
1: Ja, met wie?
0: Met Isabel.
1: Ja, is dat jouw allereerste vrouw?
0: Ja, ja, dat was echt allereerst een vrouw eigenlijk. Dus zijn we wel al een jaar of 45 gescheiden. Maar mocht je aan het luisteren, goedemorgen.

0: Dat is de zomers hier uit Slover. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Anderlecht en Club Brugge, daar moeten we toch nog even over hebben. Backstage Baven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vooral vriend van de sterren en natuurlijk ook vriend van...
1: Ja, Anderlecht, ja, zeg Anderlecht, het maar.
0: Hè. Ja, ik durf het zeggen, ja. Maar goed, ja, wat moeten we daar nu van denken van dat weekend?
1: Ja, dat was weer zeer triest, hè, Peter. En ik stond er gisteren, ik stond er in de gietende regen... En ik heb ze weer 1-3 zien verliezen van de Club Brugge. Maar ja, verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Het doet pijn om te vertellen, maar het was echt wel verdiend. En dan de enige goal die Anderlecht scoort, ongeveer 5 minuutjes voor het einde, die werd nog gemist, omdat ik niet aan het kijken was. Dus...
0: Was dat nu ook niet met een own goal? Hebben die geen own goal?
1: Ja, de eerste was een own goal. Ja.
0: Dus eigenlijk hebben ze
1: van een debutant ook.
0: Toch 2 keer gescoord, dat is wel goed.
1: Ja, en die lach van Shema daar dan bij het ongeloof, dat is toch niet grappig?
0: Is gewoon,
2: maar je blijft fan voor altijd, toch?
1: Mm. Dat is waar, het zit in je bloed. Ja. Hè?
0: En dat is zo mooi, dat jij dat je blijft daarbij, je blijft ze vasthouden.
1: Zoals een huwelijk, hè? In goede en kwade dagen.
0: Maar dit is geen goede trouwens, kameraad. Oh, la, la, la, la, la. Maar goed, dan ook de vraag natuurlijk. In welke buurt woon jij? Ik herhaal, in welke buurt woon jij? Pak dat even vast, want straks hebben we jou nog even nodig. En leuk zeg, over 6 minuten doen we hier een trio. Maar echt.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle. Knaldi.
6: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
8: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
11: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
11: Ja, dat is duidelijk.
10: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.

0: Better the Devil You Know van Kylie Minogue. Binnenkort maken ze een Netflix-documentaire over Kylie Minogue, over het pop-icoon. Het is 22 over 6. Goedemorgen.
1: Platenpoets.
0: Ja, ik poets elke dag een plaat die je nooit zou mogen vergeten. Vandaag van de band Trio, of een band Trio tenminste. Een heerlijke jaren 80 groep uit Duitsland, toen nog West-Duitsland. Trio, want ja, ze waren met drie, vandaar eigenlijk, die enorme hit hebben gehad. Er waren niet genoeg potten om ervan gerukt te zijn. Zo lekker onnozel was het. De song heet Da Da Da. En je hoort de zanger twijfelen of zijn lief hem nu graag ziet of niet. Trio, intussen bestaan ze niet meer. Beetje moeilijk, want dan zou het solo zijn. Twee van de drie zijn al overleden. Maar de muziek blijft goed. En dat klonk als volgt, was van je.
2: Aha, aha, aha.
0: Het is behoorlijk meezingbaar.
2: Aha.
0: Ja.
2: Aha.
0: De tekst is wel degelijk...
3: diepzinnig.
2: Aha.
0: Ja. Maar vooral dit zo. De da, da, da.
2: What you do and what you don't.

0: Janssen en Amy Winehouse. Welkom bij de maandag en het wordt hier. Ja.
1: Goedemorgen.
0: Het wordt toch wel een enorm belangrijke week, want nu vrijdag hoor je hier heel straf nieuws.
2: Oh my god.
0: Ja, minstens. Wordt goed. Maar dat is voor vrijdag. Dus nog even, hè. Het is exact 6:30.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Met zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Shema op Radio 2.
3: Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. 2 van hen zijn Nederlanders. Ze waren mogelijk besmet met het hantavirus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. 3 andere mensen op de cruise zijn ook ziek geworden. En Club Brugge is de nieuwe leider in het voetbal. Club won met 1-3 bij Anderlecht en springt daardoor over Union naar de eerste plaats in de Champions Playoffs. Anderlecht staat 4e met 3 nederlagen op een rij.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
5: Een heel goedemorgen. Ik ben Sam de Mulder. Pendelaars die vanuit het Waasland naar Antwerpen moeten, kunnen vanaf vandaag de pre-metro niet meer gebruiken. De tunnel is voor 11 maanden dicht door werken. Er zijn alternatieven uitgewerkt, dat zegt Frederik Witox van de Lijn.
6: Ruggengraat van die alternatieven is de P5 pendelbus tussen Frederik van Eden en Opera. Alles samen gaat dat ongeveer 45 minuten duren, heen en terug. En er is om de 7,5 minuten in de spits een bus. Daarnaast is er het veer, de wandel- en fietswegen. En kan u ook gebruik maken van de trein op het nieuwe station Linkeroever.
5: Nog tot eind juli zullen stewards van de lijn reizigers begeleiden en helpen om het meest geschikte alternatief voor hun tram te vinden. De spoorwegtunnel in Aalter sluit vandaag tot en met volgende week vrijdag. De afvoergoten in de tunnel worden vernieuwd en tijdens de werken laat de gemeente ook in de buurt nog andere werken uitvoeren aan het wegdek. Zo gebeuren alle werken in dezelfde periode. Auto's moeten een omleiding volgen. Fietsers kunnen nog door de tunnel, maar moeten wel afstappen en te voet gaan. In Gent hebben zo'n 20.000 mensen het openingsweekend van de Floralië bezocht. Dat is het bloemenfestival in en rond het Citadelpark, dat maar eens om de 4 jaar plaatsvindt. Het is de plek waar sierteelers uit Gent en omstreken hun bloemen tonen aan het publiek. En er is veel belangstelling, maar de organisator streeft naar de optimale bezoekerservaring, zegt directeur Pieter Toebaert.
7: We hebben vooral het publiek zoveel mogelijk gespreid over de verschillende slots. Wat dan maakt dat het altijd gezellig druk blijft. Dat iedereen toch nog altijd alles kan zien. En eigenlijk iedereen is super tevreden over hetgeen wat ze zien. De florale kunst, de kwekers, de planten die ze zien, de opstellingen. Dus tot nu toe alleen positieve reacties.
5: De floraliën vinden nog plaats tot en met het volgende weekend. De vorige editie lokte 65.000 bezoekers. En bij het hockey in Gent was het gisteren 2 keer prijs. De Gantoise won de beker van België bij de mannen en de vrouwen. De mannen wonnen tegen Woluwe met 12-5. En de vrouwen versloegen Waterloo met 3-0. Voorzitter Fabrice Coffin blikt tevreden terug.
8: Ik ben heel gelukkig. Ik vind het heel belangrijk dat we die beker proberen te winnen. Het zijn cupmatchen, hè, dus het is alles of niets. Dat geeft wel wat extra stress mee. Maar ik denk dat onze staf bijzonder professioneel is en daarmee omgaat. En dan heb je die resultaten die volgen, dus heel gelukkig, voorzitter.
5: Het is nog maar het 2e jaar dat er opnieuw een beker is in het hockey. Alle titels sindsdien zijn voor Gantoise. Vanochtend op veel plaatsen nog droog. In de namiddag kans op buien, mogelijk met onweer. Maximaal tussen 14 en 20 graden. Morgen regen in het centrum en het oosten van het land. Het westen blijft droog en 16 graden. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, op een maandag kan het altijd een beetje drukker zijn. Goedemorgen, Hajo.
9: Goedemorgen.
0: Hoe gaat-ie?
9: Vanuit de Kempen naar Antwerpen momenteel vertragingen van zo'n 20 minuten op de E34 vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Dan op de Antwerpse ring richting Gent voorlopig 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Mensen die met het openbaar vervoer vanuit het Waasland, Oost-Vlaanderen naar rechteroever Antwerpen willen opletten. Dus er rijden sinds vanmorgen geen trams meer tussen Park en Rijt Melzele en het Centraal Station in Antwerpen. Je kan wel gebruik maken van een pendelbus tussen het Frederik van Edeplein of de Park en Rijt op Linkeroever. en dan zo naar het tramstation Opera op Rechteroever. Er zijn ook extra bussen tussen het Waasland en de veerdienst over de Schelde, altijd avontuurlijk. En via tijdelijk NMBS-station. Ja, dat is waar. Lekker
0: is...
9: bootje varen.
0: Dat is supergezellig.
9: Leuk,
0: ja,
9: hè?
0: Ja. Zeker wel.
9: En een tijdelijke NMBS-station is ook open. Linkeroever op de Katwilgeweg. En daar kan je met de trein op een kwartiertje richting Antwerpen Centraal. Voorlopig naar Brussel hebben we files van zo'n 10 minuten op de E40 vanaf Aalst. Dat is alles.
0: Je hebt heel veel van die overzetten op de Schelde, maar die zijn in de winter toch niet open?
9: Dat zou ik eens moeten checken. Ik denk bepaalde wel, hoor.
0: Ja, maar niet allemaal.
9: Niet allemaal, dat
0: maar bon, deze ja. Dus wel. Dat is belangrijk. Dankjewel, Hajo. Ja, goedemorgen, Ferdy Baaiens. Deze morgen aan heel de Radio 2 Crew de groeten. Jullie muziek geeft me weer kracht om de dag aan te vatten. Ferdy, jij geeft me kracht om het volgende te vertellen. De beste buurt komt terug. De wie? De beste buurt. Belangrijk. Wat was dat ook alweer? En wel net daarom, blijf luisteren. En die goede muziek? Ja, straks.
10: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.

0: Goedemorgen, dag Margot van de Regio.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nog lekker thuis op dit moment, maar straks onderweg naar een bijzondere plek. Daar hoor je straks alles over. Shema. Die heeft alle nieuws bijgehouden. Shema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we zoeken mannen voor de kinderopvang. Wat is daar het verhaal?
2: Ja, er is een bevraging gedaan van ziekenfonds Helan. En daaruit blijkt dat 8 op de 10 Belgen meer mannen willen in de kinderopvang. Nu is nog maar 1,5% van alle kinderbegeleiders een man. En dat komt vaak door het beeld dat het een vrouwenberoep is, zegt de overheid. Maar heel wat ouders zeggen dat hun kinderen ook mannelijke rolmodellen nodig hebben.
0: Ja, dat is toch iets dat ook in het onderwijs zo is. Heel veel vrouwen en een pak minder mannen zo.
2: Ja, in onze school bijvoorbeeld is de directeur een man en al de rest zijn vrouwen.
0: Ja, dat heb je dan ook natuurlijk. Ja, laat je niet overrijden daar, Margot.
3: Nee.
0: Had jij nu... ja, katten heb jij gehad, maar honden, heb je er iets mee?
3: Nee, ik heb niks met honden. Nee, sorry. Maar,
0: ja, altijd opletten met die uitspraken. Voor je het weet heb je ruzie met mensen. Maar vorige week was Mathieu Terijn hier. Die had Louis. Louis de hond. Was nu een labrad? Nee. Maltiploe.
3: Een maltipoe.
0: Maltipoes. Een maltipoes is het. Ja. Maar er is dus een ding mee, want gekruiste honden bijten wel.
2: Ja, labradoodles en andere van die poedelkruisingen die worden eigenlijk vaak gezien als gemakkelijke honden. Dus ideaal voor een familie met jonge kinderen. Mm-hmm. Maar er is nu Brits onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat dat helemaal niet klopt. Die kruisingen worden ook wel designerrassen genoemd. Het zijn zo typisch honden met poe of doe in de naam. En die zijn ook een pak duurder dan andere honden. Ze zien er wel heel schattig uit en ze zouden dan minder vatbaar zijn voor erfelijke ziektes. Maar er wordt ook gezegd van, je kan je ook makkelijker trainen.
0: Ja.
2: Maar er werd dan gevraagd aan baasjes van gekruiste honden en ook van raszuivere honden om het gedrag van hun hond bij te houden. En daaruit blijkt dat die designerhonden zich toch wel minder goed gedragen dan de raszuivere honden. Ze zijn angstiger en ze bijten vaker.
0: Ja, ideale gezinshonden die bestaan waarschijnlijk inderdaad niet. Maar die ruiken ook niet.
2: Die kunnen zelf niet ruiken?
0: Die ruiken ook niet en die verliezen ook veel minder haar.
2: Ja, dat is wel.
0: Vandaar dat mensen die natuurlijk makkelijk in huis halen.
2: Ja.
0: Zeg, Margot van de Regio.
3: Ja.
0: In welke buurt woon jij intussen?
3: In mijn nieuwe buurt. Ik woon hier sinds september. Ik begin zo goed met de buren overeen te komen.
0: En je kent je buren ook?
3: Ja, de meeste wel.
0: Jij kan nu gewoon gaan aanbellen bij de buren om even te vragen van, zeg, eitje, beetje melk, ik heb er geen mee.
3: Ja, dat zou kunnen, maar ik ben wel onderweg naar Oudsbergen, dus ik ben eigenlijk niet meer in mijn eigen buurt.
0: Gaan we niet doen, dus ja. Gemakkelijk. Zometeen alles over de beste buurt, want dat komt terug. En kijk, over die Maltipoe gesproken. Dit was die zanger waarover spraken, Mathieu Terijn en

0: maanlicht en ze komt terug, jawel.
1: Goedemorgen.
2: De beste buurt.
0: Tuurlijk wel, met een nieuwe kans om de beste buurt van Vlaanderen te worden. De buurt waar je graag woont en vooral die buurt die ervoor zorgt dat je je thuis voelt. De beste buurt 2026. Het is zo'n buurt waar je weet dat die goede buurt beter is dan die verre vriend. Vorig jaar won Groenskuil, zo'n prachtige buurt, in Oudbergen in Limburg, waar Margot van de Regio dan een prachtig beste buurtbord onthuld heeft. En dat ging allemaal zo, kijk maar eens mee.
3: Beste buurt, zijn jullie klaar voor de onthulling? Ja, jullie mogen het doek vastpakken. En dan gaan we het onthullen in 3, 2, 1... Yes! Proficiat!
0: Prachtig toch allemaal. En staat er nog altijd, Margot van de Regio, de voorzitter van de beste buurtjury. Ja, het gaat weer gebeuren. Goedemorgen opnieuw, Margot.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wat wordt dat zeg?
3: Ja, we gaan inderdaad opnieuw op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen. Zoals je zelf al zei, een plek waar het zo leuk is om te wonen. Waar je buren eigenlijk eerder aanvoelen als vrienden. Waar je op elk moment van de dag kan aankloppen als je met iets zit. Als je iets nodig hebt, van een pak suiker tot een heggenschaar. Waar jullie samen dingen organiseren om de buurt beter te maken. Waar iedereen elkaar gewoon kent. Daar gaan we opnieuw naar op zoek. Naar de beste buurt van Vlaanderen 2026.
0: We hebben er intussen al een paar gehad natuurlijk. Wat is jou vooral bijgebleven?
3: Dat het gewoon in simpele dingen zit. Gewoon eens bij elkaar binnenspringen. Er altijd voor elkaar klaarstaan. Zit hem niet per se in grote dingen die de buurt organiseert, maar in de kleine gebaren. Dat onthoud ik vooral. En daar leer ik gewoon zelf heel veel uit of zo. Dat pak ik zelf mee naar mijn eigen buurt. Ja.
0: Over een uurtje ga je weer naar Limburg. Ja, neem ons nog even mee. Wat voor een buurt is dat daar, Groenskuil?
3: De Groenskuil, dat was een hele grote woonwijk. Dus daar wonen heel veel mensen samen. En toch zijn die erin geslaagd. Er woont een ouder generatie die de wijk echt heeft weten ontstaan. En nu heel wat jonge gezinnen die erbij komen wonen zijn. Die hebben een soort van minidorpje op zichzelf gebouwd. Die hebben een hele grote moestuin waar iedereen zijn groenten in kan komen uithalen. Ze zijn ook niet vies van een feestje daar in Limburg. Dat weet ik ook. En vooral, ze gaan jullie straks nog eens inspireren waarom zij de beste buurt zijn geworden, want ik ga inderdaad nog eens langs. Ik ben ook benieuwd of daar nog sporen van het buurtfeest met de Romeo's te vinden zijn, want dat was daar toch redelijk stevig, herinner ik mij. Vooral misschien ga je jezelf erin herkennen en ga je zoiets hebben van, die beste buurt, dat zouden wij ook wel eens kunnen zijn.
0: Mm-hmm. Als je het voelt, schrijf je buurt gerust al even in. Dat doe je op het Radio 2-kanaal van VRT Max. Of je scant de QR-code die je nu in beeld ziet op VRT Max of Canvas. Superhandig, gewoon even scannen. En dan ga je meteen naar het juiste kanaal. Jouw beste buurt 2026. Het begint vanaf nu. En dit is Alex Warren.

0: Het is 7:08 en er werd net in het nieuws was er dat 8 op de 10 Belgen meer mannen willen in de kinderopvang. Blijkt uit een bevraging van een ziekenfonds. Maar er zijn amper kinderbegeleiders die man zijn. Het is toch echt uitzonderlijk. Bij ons in de crash, een tijd geleden, was er de baas was een man, maar er was geen man in de kinderopvang.
1: Bij mij wel, bij mijn zoontje niet, maar toen ik dan met mijn dochtertje er ging, dan was er plots wel een mannelijke begeleider. Ik was daar wel eigenlijk blij verrast mee om die te zien, omdat die ook gewoon andere perspectieven kunnen bieden. En Wim van den Hoek uit Wervik, die heeft een appje gestuurd waarin hij zegt dat hij ook een van de weinige mannen is in de kinderopvang. Hij heeft een crash met zijn vrouw thuis. En het is een populaire crash, want de eerstvolgende plaats is pas in 2028.
0: Crazy. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen daar in de studio.
0: Ja, goedemorgen daar in de kinderopvang, zeg maar. Ja. Jullie hebben een crash. Met hoeveel kinderen zitten jullie?
2: Wij hebben er bewust voor gekozen voor heel kleinschalig, met maar 7 kinderen.
0: Ik denk
2: dat
0: we
2: in België heel zelden gaan vinden 7 kinderen met 2 personen.
0: Ah ja, want meestal is het toch, zitten we aan 10 de man, zeg maar, blijkbaar. Heb je vroeger al nog in een andere crash gewerkt, of is dit jullie eerste?
2: Ja, vroeger hadden we inderdaad ook een grote, maar wij vonden zelf dat je de kwaliteit niet kan bieden aan de kinderen en de ouders. En daarom bewust, dus wel ook minder verdienen, maar bewust voor de kwaliteit en de zorgen voor de kinderen.
0: Ja, en hoe anders is het om als man kinderopvanger te zijn, zeg maar, dan een vrouw?
2: Geen idee, want ik ben nog nooit een vrouw geweest.
0: Dat vind ik een perfect antwoord, Wim. Wim, zijn ze al aangekomen, de kinderen, of is het nog veel te vroeg?
2: Nee, tussen 7 en 7:15 komen de eerste 3 aan.
0: Oké, okay, kijk, over 5 minuten gaan de poorten van de crash open. Geniet ervan. Kijk, het kan geen toeval zijn.
3: Ik wil ook zo'n mok.
0: Ja, tuurlijk wel. Kan je natuurlijk ook meedoen. Wim, fijne ochtend.
2: Dankjewel. Prettige dag nog.
0: Punto, punto, appen naar de app van Radio 2. Op die manier kan je die mok nergens te verkrijgen. Exclusief winnen. Zet er je telefoonnummer bij. Dit is Stromae, Papa Hoed.

0: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
1: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
0: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
2: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
0: Ah, super. Allee.
2: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
0: Ah, dan is het gewoon.
2: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke...
0: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
1: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
0: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
2: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
0: Ah, super. Allee.
2: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
0: Ah, dan is het gewoon.
2: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh,

0: gewoon die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwend dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
0: Oh, zie die giraf daar.
1: Of Zoo Plankendaal.
0: Oh, zo schattig.
1: Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Ja, het weekend was intens. Niet alleen de hemel heeft een beetje gehuild. Er was iets enorm intens in het park van Herentals. Straks neem ik je even mee.
8: Elke dag. Radio 2.
7: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
9: Goedemorgen. Ons land pakt bloedvergiftiging aan. Er zijn 3 doden gevallen op een cruiseschip. En Club Brugge is de nieuwe leider in het voetbal. Ons land heeft voor de allereerste keer een sepsiscoördinator. Sepsis of bloedvergiftiging is een heftige reactie van je lichaam op een infectie die zware gevolgen kan hebben en ook dodelijk kan zijn. Het is daarom erg belangrijk om het snel te herkennen. 2 jaar geleden is er een reportage over sepsis uitgezonden door Pano en daarna is beslist om er een nationaal plan over uit te werken. Nu is Tom van Akker benoemd tot coördinator.
10: Een van de zaken waar we prioritair ook op willen werken is werken aan bewustwording en kennis over sepsis. Enerzijds de burgers, maar ook anderzijds de zorgverleners. En we weten dat ook bijvoorbeeld de opleiding van de artsen, van verpleegkundigen, dat we daar ook nog kunnen aan verbeteren. Dat, om maar één voorbeeld te geven.
9: In België zijn er elk jaar zeker 40.000 mensen die sepsis krijgen en meer dan 7.500 mensen sterven eraan. In Antwerpen is de pre-metro-tunnel onder de Schelde van de linker naar de rechteroever dicht voor een grondige renovatie. De werken gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er geen trams door de tunnel rijden. Er zijn duizenden mensen die daar elke dag doorgingen en voor hen is er een alternatief plan van de lijn, de NMBS en de stad Antwerpen. Zij kunnen bijvoorbeeld bussen en treinen gebruiken. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is ervan overtuigd dat het zal werken.
11: We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat er in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
9: De brandweer is gisteravond gestopt met het nablussen van de natuurbrand op het militaire domein van Beverlo in Limburg. Vrijdag brak daar een hevige natuurbrand uit. Door de droogte en de wind kon het vuur zich snel verspreiden. Zo'n 20 hectare natuurgebied raakte vernield. De brand was erg moeilijk om te blussen en de brandweer heeft het voorbije weekend nog aanwezig geweest om na te blussen en opflakkeringen tegen te gaan. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. 2 van hen zijn Nederlanders. Ze waren wellicht besmet met het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren, zoals muizen en ratten. 3 andere mensen op de cruise zijn ook ziek geworden. 1 van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En bij hem is ook het hantavirus gevonden. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met anderen vermijden. De Verenigde Staten willen vanaf vandaag schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om er weg te geraken. Dat heeft president Trump gezegd. De straat van Hormuz is erg belangrijk, vooral voor schepen die olie en gas vervoeren. Iran blokkeert die sinds de VS en Israël een oorlog zijn begonnen tegen Iran eind februari. En de Amerikanen blokkeren dan weer de Iraanse havens. Er is nu wel een staakt het vuren, maar Iran noemt de plannen van de VS een schending van het bestand. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen van Anderlecht. Club springt daardoor over Union naar de eerste plaats in het klassement. De ploeg is dus wel tevreden, al zag aanvoerder Hans van Aken toch nog een werkpunt voor Club.
12: Ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter

0: moet managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je na 80 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog twee open kansen. Die moet je gewoon afmaken. Want nu zie je dat je in de 80ste minuut denk ik die goal tegenkrijgt. En dat toch een beetje nerveus wordt. En dat was totaal niet nodig.
1: Anderlecht staat vierde, maar heeft nu wel 3 nederlagen op rij. En nog in het voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen van La Louvière in de degradatieplay-offs. Maar daar staat niets meer op het spel. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Wie vanuit het Waasland naar Antwerpen wil of in de omgekeerde richting, kan de Premetro niet meer nemen vanaf vandaag. Je hoorde het al van schema. 11 maanden lang wordt gewerkt aan de tunnel. Er zijn alternatieven. De trein vanuit het station Linkeroever, de bus of het veer. En Vlaanderen start de procedure om het kasteel van Moregem bij Wortegem-Petegem niet langer als monument te erkennen. Vanochtend op veel plaatsen het nog droog. In de namiddag kans op buien en onweer en zo'n 20 graden. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Bon, ha, joh. Ja, 135 kilometer. Ik dacht dat het meer ging zijn.
4: Nee, het valt redelijk mee. Maar toch opletten op de E40 naar de kust. Net binnengekomen melding. Voorbij Drongen is er een verloren lading op de weg terechtgekomen. Dus opletten daar. Er kan al wat vertraging zijn. Verder op de Antwerpse ring richting Nederland valt het dik tegen, vrees ik wel. Want er is een ongeval gebeurd in Deurne aan het begin van de zogenoemde bypass. Er is maar 1 rijstrook open. Dus dat gaat niet goed. Je verliest nu al bijna 1 uur vanaf Sint-Anna-Linkeroever. En daardoor staan er ook extra lange files vanuit de Kempen. Telkens 3 kwartier vanaf Oelichem op de E34 en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E17 vanuit het Waasland een kwartier geduld oefenen vanaf Haasdonk, zie ik. En verder naar en rond Brussel voorlopig geen al te grote problemen. Ik zie vertragingen van een kwartier op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ook op de E314 een kwartier van Rotselaar tot Herent. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.

0: En straks nog onze weerman even te even horen hoe het allemaal gaat deze week, want het ziet er wat minder uit. Inderdaad, de weerman bekend van deze geweldige uitdrukking.
1: Pijpen zonder broek aan.
0: Ja, zou het ook vandaag zo zijn. Straks, weerman Bram.

0: It's My Life van No Doubt. Het is 4 mei.
1: Goedemorgen, morgen, de maandag begint.
0: Ja, plots was er een nieuwe maand, zeg. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat er ergens een Hollandse cruise ronddobbert waar een virus is uitgebroken. Te maken met ratten en muizen. Lekker. En dus die mensen die moeten in een hut blijven. Niet aangenaam. Hopelijk kunnen ze Radio 2 een beetje volgen. Het wordt een beetje minder lekker weer dan vorige week. Beetje wolken, misschien ergens een druppel. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Is nog volle maan eigenlijk. Want het was donderdag en vrijdag was er een volle maan.
2: Ja, ja, ja.
0: Niet leuk.
2: Want je, ah ja, want jij slaapt dan slecht.
0: Verschrikkelijk.
2: Ja, nog altijd, vannacht?
0: Nee, vannacht goed geslapen. Dus
2: dan is het misschien al...
0: Dan is ze weg. Ja. Ik heb goed geslapen, want gisteren was er in Herentals. Daar zijn ze vrolijk geworden van iets heel moois. Een bank in het park van Herentals. Heeft alles te maken met de overleden radiomaker Christophe Lambrecht. Dat is morgen 7 jaar geleden.
2: Wauw.
0: Voor corona was dat nog. Ja. Christophe was jarenlang radio-dj bij Studio Brussel. Had een prachtige stem. Had vooral een prachtig mens. En morgen dus 7 jaar geleden. Dat zijn hart stopte met kloppen. Iemand noemde dat een gouden hart kan stoppen met kloppen. Dat is waanzin. Dus hebben we met een paar mensen hadden we het idee om iets blijvends te laten maken voor Christophe. Een plek waar je kan zitten, luisteren, praten en denken aan Christophe zelf. En dat is een bank geworden. Je kan die bank nu zien. Het is niet zomaar een bank. Het is echt,
2: ja, het is echt een kunstwerk eigenlijk.
0: Daar kan je bijna op wonen. Zo. Het is met 2, 3 verschillende verdiepingen. Mm-hmm. Ik denk dat je met 20 mensen op die bank kan gaan zitten ook. Het is met hout. Frans hout, dus van niet te ver. Mm-hmm. En ook met kort en staal, waar een hele mooie tekst op staat. Als je de beelden wil zien, ga even naar VRT Nieuws. En ook, je kan er gaan op zitten in het park van Herentals. De plaats waar Christophe heel zijn jeugd beleefd heeft. Met onder andere acteur Tom van Dijk, die was er ook. Goeie vriend van hem. Zijn ouders waren er. Ja. Felix en Nicole. Ja, die zijn 96 jaar is die vader. En nog zo fris en zo fruitig. En hij was ontzettend blij dat er een bank is.
2: Ja.
0: Waar hij kan gaan op zitten, zo. Onwaarschijnlijk. En gisteren is die officieel ingehuldigd met de familie en veel vrienden. En nu is die bank van Christophe van jou, van het publiek. Dus ga er even op zitten en denk nog eens wat voor een geweldige kerel dat was. En er is ook een QR-code.
2: Aha.
0: Je kan de QR-code scannen.
2: Ja.
0: En dan kom je op de Spotify-lijst terecht met allemaal muziek die hij mooi vond.
2: Wauw.
0: Dus heerlijk, hè. Hij was ook zot van Prince, was geen geheim. Dus als hij luistert, dit is er nog eentje voor jou en onkel. Een plezante Raspberry Beret van Prince. Het is met aftellen. Goedemorgen.

0: van Prince. Beetje voor Christophe Lambrecht toch, die gisteren officieel een bank kreeg in het park van Herentals.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Je kan ze gaan bekijken, je kan erop lezen, je kan erop luisteren, je kan er gewoon gaan op liggen allemaal. Maar dan, toch een belangrijke vraag. In welke buurt woon jij en waarom zou dat misschien de beste van 2026 kunnen worden? Deel het gerust even in de app van Radio 2. En een nieuwe week, een nieuwe doos, Goedemorgen Morgen Mokken. En misschien wel met een boemerang. Heb je al ooit een boemerang proberen weggooien?
2: Nee, eigenlijk nog nooit.
0: Dat komt nooit terug.
2: Nee?
0: Maar nee,
2: zeggen ze toch altijd?
0: Ja, nee, als je moet dat zo echt recht doorgooien. Bij mij blijft hij altijd doorvliegen.
2: Ai, en dat dan plant hij op iemand anders. En dat,
0: ja, het is het gedoe allemaal. Maar goed, boemerang, pak het even vast, je hebt het zo meteen even nodig.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Okie, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
7: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Ja, wie wint er vanmorgen de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Ingrid Leliaert uit Meulebeke in West-Vlaanderen. Ingrid, goedemorgen.
8: Goedemorgen iedereen.
0: Ja, zegt, je hebt 30 jaar lang een tervuurs herder gehad. Het ging vanmorgen over gekruiste honden. Maar een tervuurs herder, dat is een zuiver ras dan?
8: Dat was een zuiver ras. Dat was een hond met een stamboom.
0: Oké. Okay. Ah ja, dan mag je die ook niet zomaar gelijk welke naam geven, zeker?
8: Nee, nee, het moest met de Z zijn.
0: En hoe was het geworden?
8: Zara.
0: Ja, zoals uit de klerenwinkel.
8: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja, waarom niet Zorro bijvoorbeeld?
8: Oh nee, het was een meisje.
0: Ah ja, als het is 2026, Ingrid. Dat had ook al gekund hebben.
8: Ja, dat zou gekund hebben.
0: Ja, maar vooral een hele brave hond. Kijken of dit lukt vooral. Ingrid, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vraag, je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan, heb je 3 juiste antwoorden. Weet die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes met de letters B, C, D, E, F. Als je daar geraakt natuurlijk. Welke B verwijst naar een stuk hout dat terugkomt na het werpen?
8: Boomerang.
0: Welke C is het land met als hoofdstad Beijing?
8: Pas.
0: Welke D is een arts die zich specialiseert in huidziekten?
8: Dermatoloog.
0: En welke E stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen?
8: Een ezel.
0: Even overlopen. De B verwijst naar een stuk hout dat terugkomt na het werpen. Was inderdaad was een beetje twijfel, was gewoon boemerang. Welke C is het land met hoofdstad Beijing of Peking was China? Ja. Welke D is een arts die zich specialiseert in huidziekten, was een dermatoloog. Welke E stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen, was een ezel.
6: Punto, punto.
0: Ja, dat was nog net gelukt, Ingrid. Proficiat.
8: Dankjewel.
0: Ja, het wordt een mooie dag. Ik voel het nu al.
8: Het wordt een mooie dag.
0: Maar tuurlijk wel, het is oké, niet te veel zon. Maar ik hoor dat jij een goed middagmaal gaat klaarmaken. Wat wordt het?
8: Het wordt varkenshaasje met een mosterdsausje met tomaatjes.
0: Oh, tomaatjes, verse tomaatjes.
8: En nieuwe aardappeltjes.
0: Zijn er al nieuwe aardappelen?
8: Ja, ja, ja, ja.
0: Oké, maar goed, veel plezier daarmee en smakelijk.
6: Punto, punto, punto, punto.
9: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan...

0: morgen.
1: Van Suzanne en Freek.
0: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Ja jongens, de rest van mei zou wellicht warmer worden dan normaal. Er is maar één iemand die dat weet natuurlijk.
2: Pijpen zonder broek aan.
1: Ja, dat is hem inderdaad. Weerman Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Hoe is het met de pijpen zonder broek? Is die vandaag?
2: Wel, ik heb ze vandaag niet aan. Ik heb een gewone broek aan. Vandaag een lange.
1: Ja. Ja, wat is dat allemaal? Ook de rest van mei zou wellicht warmer worden dan normaal.
2: Ja, ja, maar de komende dagen wordt het toch net wat frisser dan normaal. En dan daarna gaat het inderdaad opnieuw wat warmer worden. Maar laten we misschien beginnen met het weer van vandaag. Hè, want ja, er is toch wel een best pittige weersituatie hoor. Niet overal, maar op vele plaatsen verwachten we de komende dagen toch wel behoorlijk wat regen. Vooral in het centrum en in het oosten van ons land. Nu, op dit moment hebben we wat nevel en mist. Lage wolkenvelden ook op vele plaatsen. Er gaan stilaan een paar opklaringen verschijnen. Maar toch, de wolken die blijven toch wel de bovenhand houden. En dan in het zuidoosten gaat het, het gaat niet zo heel lang meer duren, maar gaat het zo meteen beginnen regenen. En die regenzone die trekt dan in de loop van de namiddag ook over Vlaanderen. Vooral in het centrale gedeelte en in het oosten krijgen we periodes van regen of buien. En ja, tegen de latere namiddag kunnen dat ook felle buien zijn die maar weinig mobiel zijn. Dus die blijven lange tijd boven één regio hangen.
1: Ja,
2: Weinig mobiele buien noemen we het. Ja. Dus die blijven lange tijd boven één regio hangen, waardoor er vrij veel regen kan vallen op sommige plaatsen. Vooral dus in dat centrum en in het oosten. In het westen, daar blijft het toch wel wat droger. Kan ook wat onweer bij zitten. Bij temperaturen rond 14 graden aan zee. Dus best fris daar met een noordenwind. In het binnenland gaan we naar 19 tot 20 graden nog steeds met een zwak tot matige wind uit veranderlijke richtingen. Nu ook vanavond en vannacht toch wel regen op vele plaatsen. Lokaal dus veel regen. In het westen net ietsje droger, bij minima rond 11 graden. En ook morgen blijft die regenzone nog slepen over het centrum en het oosten van het land. Dus opnieuw wordt het een natte bedoening met regen en buien. Nog altijd kans op onweer. In het noordwesten, dus echt West-Vlaanderen, ook delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen, daar blijft het dan wel wat droger, met misschien ook een paar opklaringen. Temperaturen vallen terug, 14 of 15 graden maar morgen, en een gure noordoostenwind. Ook woensdag fris weer, 10, 11 graden maar door die noordoostenwind. En nog steeds regen en buien in het centrum en het oosten. In het westen nog altijd droog. En dan vanaf donderdag wordt het toch wel wat droger overal dan. Dus zowel donderdag als vrijdag droog weer met zon en wolkenvelden.
1: Oh, dat is mooi. Een beetje hoop gegeven. Dankjewel, Weerman Bram. Fijne ochtend.
2: Fijne ochtend.
1: Ja, het wordt dus vooral een enorm belangrijke week. Nu vrijdag hoor je hier heel straf nieuws. Wordt echt goed. Weet je al iets, Shema?
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Vriend van de Sterren, backstage...
4: Oh yeah, backstage Bravo.
1: Weet je al iets?
5: Nee, ik weet van toeten nog blazen, Peter.
1: Nee, maar je weet wel dat er iets aankomt.
5: Ja, ik hoop op een nieuwe Kastaar-nominatie. Of
1: Nee. Jongen.
3: Wordt Anderlecht wel kampioen.
5: Ja, nog beter, ja.
1: Dan maken we dat officieel. Nee, het heeft daar allemaal niks mee te maken. Ik herhaal, niks mee te maken. Maar het is voor vrijdag allemaal. Wie komt er woensdag?
5: Woensdag, mijn lieve vriend Sam Goris.
1: Dat is goed, met een nieuwe hit voor de zomer. En dan, ja, dat mogen we nog niet verklappen, Schema. Maar morgen komt er ook iemand... mag je nog niet zeggen?
5: Nee, ik mag er echt nog niks over zeggen.
1: Maar tof!
5: Ik kan misschien nog één tip geven, Shema. Ik zou de deur goed in de gaten houden.
1: De deur.
3: De deur.
1: Onze goeiemorgenmorgendeur, ja. Die komt hier morgen te staan. Dan staat er iemand achter die... gaat ze leuk
3: vinden. Ik kan toch wel iets zeggen. Is het een vriend of een vriendin?
1: Het zou een vriend of vriendin kunnen zijn van jou.
5: Zeker wel.
1: Oh, dat denk ik wel, hè.
5: Ja, toch wel.
1: Ja. Eye of the Tiger, Survivor.

0: kan misschien wel een tip geven voor morgen, voor de gast die, die morgen komt.
1: Dat is gewoon Samson.
0: Nee, dat is niet Samson. Ja, maar dat is voor morgen allemaal. Hou de Goeiemorgen Morgendeur in de gaten.
1: Spannend.
0: Wordt belangrijk. Het is 7:30. Goeiemorgen. Elke dag telt voor twee. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Chema op Radio 2.
1: Ons land heeft voor de allereerste keer een sepsiscoördinator. Sepsis of bloedvergiftiging is een heftige reactie van je lichaam op een infectie. Elk jaar sterven er meer dan 7500 mensen aan. Anderen moeten amputaties ondergaan of hebben nog jarenlang last van de gevolgen. En de Verenigde Staten willen vanaf vandaag schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om er weg te geraken. Die straat is erg belangrijk, vooral voor schepen die olie en gas vervoeren. Iran blokkeert die sinds de VS en Israël een oorlog begonnen tegen Iran.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Met al nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
3: Een heel goedemorgen. Ik ben Sam de Mulder. Vakbond ACV lanceert aan het station Beverwaas een meldpunt voor pendelaars nu de pre-metro-tunnel naar Antwerpen dicht is. Het station in Beveren zal veel drukker worden, want mensen die een busabonnement hebben kunnen tijdens de werken een treinabonnement naar Antwerpen krijgen. Bussen uit de regio stoppen er nu ook extra, onder meer na overleg met de vakbond. Het nieuwe meldpunt moet andere problemen in kaart helpen te brengen, zegt Caroline Verreken van het ACV.
4: We gaan nu ook een e-mailadres verspreiden vanaf vandaag. Sluiting premetro@gmail.com. En daarop willen we mensen vragen van kijk, als je problemen ondervindt, meld die daar. En dan kunnen we ook mee aan de kar trekken om oplossingen te vinden. Want het toont aan dat constructief overleg werkt in het verleden. En we willen echt dat mensen vlot van en naar hun werk geraken.
3: De vakbond is ook bezorgd over jongeren die binnenkort kiezen wat en waar ze studeren. Ze vrezen dat de werken daar mogelijk een impact op zouden kunnen hebben. Vlaanderen start de procedure om het kasteel van Moregem bij Wortegem-Petegem niet langer als monument te erkennen. Het kasteel brandde vorige lente uit. De brand werd vermoedelijk aangestoken. Het parket heeft het onderzoek afgesloten bij gebrek aan verdachten. Het kasteel was eerder ook al in erg slechte staat. Het was een plek waar mensen naartoe kwamen om er foto's van het vervallen gebouw te nemen, zegt burgemeester Luc van der Meren.
5: Het waren vooral de laatste jaren urban explorers die daar graag naartoe gingen. Ja, langs de ene zijde is dat jammer dat een stuk erfgoed mogelijk binnenkort gaat verdwijnen. Anderzijds moeten we ook realistisch zijn dat het in stand houden of het herstellen in de oorspronkelijke staat, dat dit gewoon financieel nog voor de eigenaars, nog voor de gemeente niet haalbaar is.
3: Het kasteel liever van Moregem dateert uit de 18e eeuw. Het was een voorbeeld van een gebouw in de Lodewijk de 16e stijl. En bij het hockey in Gent was het gisteren twee keer prijs. De Gantoise won de beker van België bij de mannen en de vrouwen. De mannen wonnen tegen Woluwe met 12-5. De vrouwen versloegen Waterloo met 3-0. Voorzitter Fabrice Goffin blikt tevreden terug.
6: Ik ben heel gelukkig. Ik vind het heel belangrijk dat we die beker proberen te winnen. Het zijn cupmatchen, hè, dus het is alles of niets. Dat geeft wel wat extra stress mee. Maar ik denk dat onze staf bijzonder professioneel is en daarmee omgaat. En dan heb je die resultaten die volgen, dus heel gelukkig voor.
3: Het is nog maar de tweede jaar liever dat er opnieuw een beker in het hockey is. Alle titels sindsdien zijn voor de Gantoise. Vanochtend op veel plaatsen nog droog. In de namiddag kans op buien, mogelijk met onweer. Maximaal tussen 14 en 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten. Wel droog in het westen en 16 graden. Meer nieuws vind je in de app van 14 Nieuws.
0: Goedemorgen, Hajo. Hoe druk is het?
7: Goedemorgen. Het is heel druk rond Antwerpen. En dat komt door een ongeval in Deurne op de Antwerpse ring richting Nederland. Volgens mij is het ongeval zelf wel opgeruimd, maar er is ook schade aan het wegdek ontstaan bij dat incident. Dus dat zal moeten opgelost worden. Je kan dus maar voorbij over één rijstrook. Leidt tot anderhalf uur vertraging, maar liefst al vanaf Sint-Anna-Linkeroever, dus helemaal tot in Deurne. En daardoor staan er ook lange files naar de Antwerpen uiteraard. Een klein half uur vanaf Kruibeke zie ik op de E34, een half uur vanaf Waaslandhaven Oost. 20 minuten vanaf Sint-Job op de E19. En dan vanuit de Kempen ook ja, ruim een uur hoor, vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. En het verkeer staat ook stil in de bevrijdingstunnel inderdaad, op de A12. Dus door die files op de ring. Ja, en dan moeten de bussen, die moeten de tram vervangen. Dus op Waasland, tussen het Waasland liever en Rechteroever. Die staan mee in die files, vrees ik, op de ring. Want dus door werken rijden er sinds vanmorgen geen trams tussen Park en Ride, Melzele en het Centraal Station in Antwerpen. Je kan dus wel gebruik maken van pendelbussen. En er zijn ook extra bussen tussen het Waasland en de veerdienst over de Schelde. Verder naar Brussel, voorlopig weinig te melden. Kwartier telkens aanschuiven vanaf Peuty op de E19 en van Rotselaar tot Herent op de E314. Het is wel druk op de binnenring rond Brussel, een half uur erbij daar, tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werken. Er staat een half uur file vanaf Montgomery. En op andere plaatsen gelukkig nergens meer dan 10 minuten vertraging.
8: Goedemorgen, morgen.
9: De beste buurt komt terug. Die wedstrijd waar we op zoek gaan naar de beste buurt van Vlaanderen 2026. Schema, je woont ook in een buurt. Heb jij bijvoorbeeld het telefoonnummer van je buren?
10: Van een aantal buren wel, ja. En ik heb één overbuurvrouw, Anne, en zij had mij een keer gewaarschuwd dat er parkeerverbodsborden stonden en dat ik dringend mijn auto moest verzetten. En ik was daar super blij mee.
9: Kijk, ja, dus toch handig om elkaars telefoonnummer te hebben. Dus deel jouw buurtverhaal gerust even. Welke buur maakt jou gelukkig? En hebben jullie inderdaad elkaars telefoonnummer? Wis jullie dolle berichten uit? Deel ze gerust even. Alleen niet die berichten hoef je niet te delen, maar deel gerust je verhaal in de app van Radio 2. We gaan er straks mee verder. Goedemorgen. Zeg, ja, iemand denkt dat dat Sergio is die morgen komt. Dat ik...
10: Met die grote stem.
9: Nee, dit is, dat is de tip.
10: Een andere hond dan Samson?
9: Nee, het is iets anders. Maar je gaat hem leuk vinden.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
16: Ik heb wel al een beetje geproefd.
17: Maar dat was echt maar de helft, hoor.
15: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Jackie Wilson en Reed Petit. Goedemorgen, morgen. Het is 21 voor 8. Schema vertelde net dat ze telefoonnummers heeft uitgewisseld met een overbuur. Die dan de zorgt dat je, als je verkeerd parkeert.
1: Absoluut.
0: Want je stond verkeerd.
1: Er stond een verbodsbord om er te parkeren. Mm. Nu, het ding is, ze had het ietsje te laat gestuurd, want ik had de boete daarna toch al gekregen. Ja,
0: tot zover een goede buurt. Maar Rudy Brouwens bijvoorbeeld laat me weten in de app van Radio 2, als mijn buurman Johan twee huizen verder of ikzelf het gras afrijden en de motor stopt, komt de andere spontaan iets drinken bij diegene die op dat moment het gras heeft afgereden.
1: Dat is de afspraak.
0: Wauw.
1: Oh, wat leuk.
0: Kijk, toch mooi zo'n dingen. Maar ja, dat komt terug allemaal, hè.
2: Radio 2.
3: De beste buurt.
0: Maar goed, was dat feestje bij de beste buurt van vorig jaar. Live in Limburg bij de buurt Groenskuil, daar in Limburg in Oudsbergen. Het beste buurtfeest met een enorm ontbijt en een concert van de Romeo's. Kan je nu beelden van zien hoe feestelijk het was. Mensen die gezellig stonden aan te schuiven. Koffietje erbij, heerlijk. En dan de onthulling van een prachtig beste buurtbord. En dan de Romeo's die werkelijk alles gaven. Het dakje ging eraf. Iedereen deed mee, jong en oud. Polonaise ook wel. Altijd goed, hè. Maar kijk, zo'n buurt zoeken we ook dit jaar natuurlijk. Free Verkouteren uit Lokeren. Goedemorgen, Free.
4: Goedemorgen.
0: Ja, jij wou ook even reageren. Twee jaar geleden is jouw echtgenoot overleden. En dan is er toch op een gekke manier toch een wereld opengegaan in de buurt. Vertel eens, Free.
4: Twee jaar geleden is mijn echtgenoot plots overleden te gevolgen van een fietsongeval. Ik ben rolstoelgebruiker en sedert het ongeval, wij hadden wel al contact met heel veel buren, maar ik ben zo warm onthaald. Ik heb maar te bellen naar buurvrouw, ik zie het even niet zitten. Ze komt een babbeltje doen, heb ik problemen. Mijn naaste buren die staan direct paraat om te komen helpen. Wij wonen nog in het centrum van Lokeren, in een kleine wijk. En het is hier, dankzij hen kan ik hier ook in mijn huis blijven wonen.
0: Oh, heerlijk. Hoe heet die wijk, Free?
4: Ik woon op Patershoft in Lokeren.
0: Kijk, misschien moeten we die dan, als mensen daar aan het luisteren zijn, of ik kan het ook zelf doen, Free, schrijf je in voor de beste buurt, want we gaan dat opnieuw doen. Een nieuwe kans om de beste buurt van Vlaanderen te worden. De buurt waar je graag woont en vooral die buurt die ervoor zorgt dat je je thuis voelt. Heel mooi. De beste buurt 2026. Bijvoorbeeld vrijdagavond zat er plots bij ons twee buren in huis.
1: Ja, wat kwamen ze doen?
0: Die kan me praten. Die hadden, ja, het was een beetje lastig geweest, een beetje een moeilijke week. En die hebben alles gedeeld dat we moesten delen. Want ja, ik was dan eten gaan halen, ik was te lui geweest om te koken. En dan hebben we gewoon het eten samen opgegeten. Supergezellig.
1: Gezellig.
0: Ja, dat soort dingen.
1: Heb je de problemen ook kunnen oplossen?
0: Nee, dat is...
1: Nee, oké. Maar je hebt wel kunnen luisteren.
0: Dat is toch altijd een deel van de oplossing.
1: Absoluut.
0: Dat soort kleine dingen. Vanmorgen gaat Margot van de Regio ook nog eens op bezoek in de beste buurt van vorig jaar, die dat enorme buurtfeest kregen met een hele concert van de Romeo's. Dat was Oudsbergen in de buurt Groenskuil in Limburg. Ze zijn er daar letterlijk nog niet goed van, want er ligt nog iets waarvan je denkt, maar dat kan toch niet? Jawel, dat ga je straks meemaken. Schrijf intussen jouw buurt in of deel het even in de app van Radio 2. Radio 2 kanaal van VRT Max staat open of je scant nu even de QR-code die in beeld zit op VRT Max of op Canvas. En hoe komt het dat je nog altijd kan zien dat daar een feest geweest is vorig jaar? Dat maak je straks mee, hoor. Ik weet niet of de vogeltjes daar zo gelukkig mee zijn, maar toch, top om te zien.

0: De beste buurt.
1: En hoe kun je nu nog altijd zien dat in de Groenskuilbuurt in Oudbergen in Limburg vorig jaar een goed feest hebben gehad? De beste buurt 2025 zijn die geworden. Wel, je maakt het nu mee, want Margot van de regio is daar. Margot is de juryvoorzitter van de beste buurtwedstrijd. En is nu bij die buurt die vorig jaar nog warmer werd na de doortocht van Radio 2. En goeiemorgen morgen. En je zal zien, daar is de zon wel aan het schijnen. Dat is ongelooflijk. Margot, neem ons even mee. Hoe is het daar intussen?
2: Maar keigoed, ik sta hier opnieuw op het pleintje in het hart van de Groenskuil, het hart van de buurt, waar we toen ook het beste buurtfeest georganiseerd hebben. En uiteraard is de beste buurt ook terug buiten gekomen. Goedemorgen iedereen! Ah, ik ben zo blij om jullie allemaal nog eens te zien. Ja, we zijn ongeveer een dik jaar na het beste buurtfeest. En ik zie dat er bij jullie op het gras hier en daar nog gouden confetti slingertjes liggen. Is dat bewust?
3: Nee, eigenlijk niet.
4: Ja? Goud, dat blinkt, dat moet blijven liggen.
2: Goud blinkt en moet blijven liggen. En het is vooral een herinnering aan die mooie ochtend. Hoe kijken jullie daarop terug op dat buurtfeest met de Romeo's?
5: Heel leuk. En zeker naar de generatie die daar echt... Ja, de diehards, fans van de Romeo's, die praten er nog altijd over. Ja,
2: die gaan daar nog jaren over spreken, dat is heel fijn om te horen. Maar ik ga mij hier nog eens tussen de andere buren mengen. Hoe is dat geweest om voor jullie die titel van de beste buurt te krijgen? Wat heeft dat met jullie, heeft dat jullie nog sterker gemaakt als buurt? Of hoe heb jij dat ervaren? Want jij woont hier zelf nog niet zo super lang, hè?
3: Klopt. Ja, dat hecht, hè, dat is enorm. Vanaf dag 1 tot de laatste dag werd dat steeds hechter. Dat was echt hartverwarmend. Heel fijn.
2: Heel fijn. Leuk om te horen. Jullie hebben toen ook dat beste buurtbord gekregen. Dat mooi bord dat hier nu ook op het plein hangt. Iedereen die hier binnenrijdt, die weet gewoon, jullie waren de beste buurt van Vlaanderen 2025. En ik heb gehoord dat dat ook niet één, maar zelfs twee keer feestelijk is ingewijd.
6: Ja, want we wilden iedereen de kans geven om deel te nemen. We hebben hapjes meegebracht, we hebben drankjes meegebracht, we hebben plezier gemaakt, gedanst en iedereen meegetrokken. En twee keer om iedereen dan te laten meegenieten. En met nieuwjaar hebben we dat nog eens overgedaan.
2: Dus jullie zijn met de buren niet vies van een goed feestje?
7: Nee.
2: Dat was dus een van de redenen waarom jullie ook die beste buurt zijn geworden. Omdat jullie heel hard aan elkaar hangen. Jullie organiseren dingen voor elkaar. Jullie hebben, dacht ik, ook een groentetuintje waar iedereen welkom is. En ik zag nu toch dat daar precies heel veel groene dingen klaarstaan om geplukt. Of, ja, mee.
6: Nog niet geplukt, dus het is een beetje te vroeg op het seizoen. Maar de tomaten staan klaar, de aardbeidjes, de plantjes groeien heel goed. Dus vanaf mei zal daar wel geoogst kunnen worden. De tomaten iets later, maar dat wordt een succes.
2: Alright, en jullie zorgen ook heel goed voor elkaar. Dat kunnen we hier vandaag echt zien. Wat ik sta hierbij.
3: Christel.
2: Christel, en jij zit, je bent eigenlijk compleet immobiel. Jouw voet zit in zo'n bot. Wat is er gebeurd?
3: Mijn voet omgeslagen en een barst erin.
2: Krijg jij veel hulp van de buren?
3: Ja, als er ergens iets is. Of ook, ze zeggen ook allemaal van als je iets moet, bellen, zeg het. Of als we ergens, gelijk nu naar hier, ze laten mij ook niet alleen komen.
2: Ja.
3: Komt altijd wel iemand mee.
2: Voilà, dat is belangrijk. Dat is belangrijk aan een goede buurt. Ik heb wel nog één, als ik nog even mag terugblikken op het beste buurtfeest van toen. Ik heb wel nog één vraag. Hier was toen een koe. Die zie ik hier vandaag niet staan. Martien, de koe, is alles daar oké mee?
8: Ja, prima. Heel goed. Ze maakt het heel goed. Ze is nu pas terug uit de stal. Ze heeft vorige week meegedaan aan de koeiendans op het Tevenshoeve. En ze huppelde. Ze vond het heel leuk om terug buiten te zijn.
2: Voilà. De koeien blij, de buren blij. En dat is heel fijn. Want de beste buurtwedstrijd, die komt terug. Je kan je vanaf nu inschrijven om mee te doen. Als jij denkt van, maar mijn buurt, die is ook geweldig, want wij helpen elkaar, wij organiseren van alles en nog wat. Schrijf je nu in en ik ga me hier nog even bij de mensen zetten die hier al heel lang wonen. Mevrouw, hoe lang woon jij al in de Groenskuil?
9: 55 jaar.
2: 55 jaar. En wat is voor u het, waarom zijn jullie de beste buurt? Of wat is voor jou belangrijk aan een beste buurt zijn?
9: Dat we allemaal samen alles overeen komen. Dat iedereen bij iedereen kan komen. Dat er nooit iets opstootjes of nooit niks zijn. Dus iedereen zorgt voor iedereen.
2: Hebben jullie nog een adviesje voor de mensen die willen meedoen aan de wedstrijd?
10: Van de langste.
2: Jij woont hier als langste, mevrouw.
10: Wat? Van 69.
2: Van 69. Wat is uw advies aan mensen die willen meedoen aan de beste buurtwedstrijd? Wat zou jij zeggen?
10: Vooral vriendelijk zijn tegen uw buren. En ook tegenover de andere mensen die op de wijk. Probeer altijd goeiedag tegen iedereen te zeggen. Dan krijg je ook altijd een goeiedag terug.
2: Voilà. En dan, ik zie aan uw gezicht dat jij een gelukkige vrouw bent.
10: Ben ik ook. Ik heb 4 kleinkinderen, 8 kleinkinderen bedoel ik. Dus het gaat goed vooruit. Hè?
2: Ja, je weet wat doen. Voilà, merci beste buurt dat we vanochtend nog eens mochten langskomen. Ik heb hier wat koffiekoeken mee. We gaan weer gezellig nog een beetje ontbijten, want het is hier zo leuk.
1: Kijk zeg, zo'n buurt, die zoeken we. Jouw buurt is dat misschien? Schrijf zien voor de beste buurt 2026. Scan de QR-code of ga naar het Radio 2-kanaal van VRT.

Nancy. Nancy Fontijn, vanaf het weer het toelaten app doen wij één keer per maand de stoel bij een vrijwilliger op de oprit. Iedereen brengt zijn eigen stoel mee en we zorgen voor een beetje frisdrank of andere drank. De roze stoel duidt aan bij wie het te doen is. Kijk, dat soort initiatieven hebben we.

0: toen Big Brother nog gewoon op televisie was. Ja, Walter Grootaerts en Mozaïek en Leef.
1: Vanavond op VRT1.
2: Mijn echtgenote, nu mijn echtgenote, toen nog niet, die speelde ook op de flipperkast en zo hebben wij elkaar leren kennen.
3: Maar dankzij deze flipperkast.
2: Dankzij deze flipperkast.
3: Wow, wow.
1: Op VRT1 heeft de flipperkast van Frank wat liefde nodig in The Repair Shop. Op VRT Canvas in Campus Cup strijden de studenten van UGent tegen die van UHasselt. En op VRT Max kan je de nieuwe serie The Deal met Veerle Baters al volledig bekijken. Alvast veel kijkplezier.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
10: En hier uw linkeroor.
9: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
10: Wat blief?
9: Zie je het wel?
10: Oh, amai, dat is ampetant.
9: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
10: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
9: Wat?
10: Aan halve prijs.
9: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
10: Wat blief?
9: Bij Hans.
10: Ja, ja, het kan anders.
11: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
12: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
11: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
12: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
11: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
12: Ja, dat is duidelijk.
11: Ja.
13: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro...
14: Jij hebt de power met de Eneco-app.
15: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
16: Hoe weet jij dat, papa?
15: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
16: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
15: Ja, en ook als jij een tablet...

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
3: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
4: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Het is vooral een spannende dag voor de restaurants in ons land. Houden ze hun Michelinsterren of net niet? We gaan voor 9 uur live naar Roeselare, want daar hebben ze toch de meeste.
7: Elke dag telt voor 2, WRT Radio 2.
6: 8 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
8: Goedemorgen. Elk jaar sterven duizenden mensen aan bloedvergiftiging, terwijl de ziekte amper bekend is. Er zijn 3 doden gevallen aan een virus op een cruiseschip en het Belgisch voetbal zal toch weer te zien zijn op tv. Ons land heeft voor de allereerste keer een sepsiscoördinator. Sepsis of bloedvergiftiging is een heftige reactie van je lichaam op een infectie die zware gevolgen kan hebben en ook dodelijk kan zijn. Het is daarom erg belangrijk om het snel te herkennen. 2 jaar geleden is er een reportage over sepsis uitgezonden door Pano, waaruit blijkt dat maar weinig mensen de ziekte kennen, ook in de zorg. Daarna is beslist om er een nationaal plan over uit te werken. Tom van Akker moet als coördinator sepsis beter bekendmaken.
9: Snelheid is alles in dit verhaal. Op het moment dat er vermoeden is van sepsis, moet het eigenlijk snel gaan. Moet er snel gealarmeerd worden. Moet ook heel snel het woord sepsis vallen. Zorgverleners moeten het doorgeven aan elkaar, zodat er nergens in de ketting onderbrekingen ontstaan, vertragingen, en dat de juiste acties op het juiste moment kunnen gebeuren.
8: In België zijn er elk jaar zeker 40.000 mensen die sepsis krijgen en meer dan 7.500 mensen sterven eraan. In Antwerpen is de Premetro-tunnel onder de Schelde van de linker naar de rechteroever dicht voor een grondige renovatie. De werken gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er geen trams door de tunnel rijden. Er zijn duizenden mensen die daar elke dag doorgingen en voor hen is er een alternatief plan van de lijn, de NMBS en de stad Antwerpen. Zij kunnen bijvoorbeeld bussen en treinen gebruiken. En ze krijgen nog een paar maanden hulp, zegt Frederik Witok van de lijn.
10: De folder is op 450.000 exemplaren verspreid. Blijkt bij de mensen toch binnengekomen te zijn, letterlijk en figuurlijk. Er blijft begeleiding tot en met juli. Er gaan stewards aanwezig zijn. Dat is een groep gemotiveerde mensen die duidelijk herkenbaar zal wegwijs maken en de mensen zal helpen waar nodig.
8: Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. 2 van hen zijn Nederlanders. Vermoedelijk waren ze besmet met het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. 3 andere mensen op de cruise zijn ziek geworden. 1 van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En bij hem is ook het hantavirus gevonden. Het is een zeldzaam virus met mogelijk ernstige gevolgen, zegt infectiologe Erika Vliegen.
11: Het is eigenlijk heel gevaarlijk, kan eigenlijk echt longinfectie veroorzaken. Dan heb je natuurlijk een heel aantal oudere mensen die natuurlijk ook kwetsbaar zijn. En zo'n virus kan erg snel gaan. En als je dan niet op tijd intensieve zorgen of medische ondersteuning kan krijgen, dan kan dat echt fataal aflopen. Er is geen kant-en-klare perfecte antivirale behandeling.
8: Het cruiseschip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met anderen vermijden. De Verenigde Staten willen vanaf vandaag schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om er weg te geraken. Dat heeft president Trump gezegd. De straat van Hormuz is erg belangrijk, vooral voor schepen die olie en gas vervoeren. Iran blokkeert die sinds de VS en Israël een oorlog begonnen tegen Iran eind februari. En de Amerikanen blokkeren dan weer de Iraanse havens. Er is nu wel een staakt het vuren, maar Iran noemt de plannen van de VS een schending van het bestand. Het Belgisch voetbal zal binnenkort toch weer op tv te zien zijn. Dit seizoen was het voetbal alleen te zien in de app van streamingdienst DAZN. Maar na lang onderhandelen heeft Telenet nu toch een akkoord gevonden met DAZN. Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 wedstrijden per speeldag op Telenet te zien zijn. En dan volgend seizoen alle wedstrijden van onder meer eerste en tweede klasse. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen van Anderlecht. Club springt daar

0: door Over Union naar de eerste plaats in het klassement. Anderlecht staat vierde, maar heeft nu wel al 3 nederlagen op een rij. Ze blijven er wel in geloven, zegt verdediger Marco Cana.
1: We spelen zondag tegen Gent. Voor die vierde plek blijft ook een doel. Europees voetbal is superbelangrijk voor de club. Dus ja, de komende dagen, weken worden superbelangrijk. En we zullen snel onze lessen moeten leren om klaar te zijn. Voor mij het is heel simpel. Anderlecht zijn, dan moet je altijd gaan voor de winst.
0: Dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: In Gent is er kritiek op een project waarbij verouderde leegstaande sociale woningen via een privaat bedrijf verhuurd worden om zo woonnood aan te pakken. En het opvangcentrum voor vogels in Merelbeke zoekt dringend extra vrijwilligers nu er voortdurend jonge vogeltjes binnenkomen. Vanochtend op veel plaatsen nog droog. In de namiddag kans op buien, maximaal tot 20 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je hier binnen een half uur.
3: Hoe is het met de maandag en de files? Hajo, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Heel slecht rond Antwerpen. Hè. Dus de Antwerpse ring richting Nederland. Daar was een ongeval gebeurd in Deurne. Dat is weg, maar het wegdek is daar beschadigd, zegt Wegen en Verkeer. Dat moet dus eerst hersteld worden. Dat betekent dat dus richting Nederland in Deurne aan het begin van die zogenoemde bypass nog altijd maar 1 rijstrook open is. Het verkeer zit volledig vast op die Antwerpse ring. Al van voor de Kennedy-tunnel hou rekening met wachttijden van bijna 2 uur. En daardoor staan er ook extra lange files natuurlijk vanuit het Waasland op de E17, ruim 1 uur nog vanaf Haasdonk. Ook vanaf Waaslandhaven Oost trouwens op de E34. Op de E34 vanuit Turnhout gaat het stapvoets vanaf Oelegem. Op de E313 even kijken, bijna 1,5 uur erbij zeg, vanaf Massenhoven. En op de A12 ook ruim 1 uur van voor de bevrijdingstunnel. Vanuit Breda ook 1,5 uur op de E19 vanaf Brecht. Dan tot overmaat van ramp is er ook nog eens een ongeval gebeurd op de N14 tussen Lier en Massenhoven. Dat is een belangrijke weg voor wie richting Mechelen wil vanuit de Kempen. Volledig afgesloten tussen Emblem en het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Inderdaad, opletten daar, dus je kan er niet voorbij. Verder naar Brussel valt het dan weer redelijk mee. Vanmorgen zie ik 1 kwartier erbij vanaf Zemst op de E19. Ook van Rotselaar tot Herent op de E314. En vanaf Heverlee op de E40 vanuit Leuven. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je 1,5 uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En opletten, in Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werken. Duren nog de hele week. Er staat 3 kwartier file vanaf Montgomery.
3: Je bent toch ook van de quizjes, hè, Hajo?
4: Soms,
3: dat
4: zou
3: een beetje raden en zo. Mm-hmm. Morgen weer een gast die achter onze Goeiemorgen Morgen deur zal staan. Mm-hmm. En ik had een tip gegeven, de tip was... En Shema heeft geen idee. Een klein gokje.
4: Het klinkt als Nonkel van Grauwel uit het Leugenpaleis van het jaren 90. Dat is Bart Peters dus, hè, dacht ik. Ja.
3: Nee, dat is, dat is een fout antwoord.
4: Helaas.
3: Sorry. Ja. We gaan dansen. Goedemorgen.

0: Ben jij niet Nonkel van Grauwen? Het zou wel een soort nonkel kunnen zijn, ja.
1: De burgemeester van Samson.
0: Nee.
2: Hoogstraten aardbeien.
0: Nou, was een goede gok wel, maar het is... Ja, het is voor straks allemaal.

0: de maandag. I'll be there for you van de Rembrandts. Het is 8:11.
1: Morgen, de maandag begint.
0: Het is vandaag 4 mei, dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat je toch weer voetbal zal kunnen kijken via Telenet. Er zijn dan toch een paar scheuren in het hele verhaal aan het komen. Ja, het wordt wel een
2: ding. Ja, er is heel lang over onderhandeld.
0: Eigenlijk
2: kon je het dan alleen zien bij DAZN, maar nu hebben ze dan toch een akkoordbrek. Ook over dit seizoen al deels en vanaf volgend seizoen volledig.
0: Alles daarover, VRT Nieuws, moet je maar daar even kijken. Een beetje minder lekker weer dan vorige week. Wolken en misschien ergens een druppel. Het is ook heel grijs op dit moment. Maar gelukkig, dit is de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het wordt een enorm belangrijke week. Nu vrijdag hoor je hier, maar werkelijk heel straf nieuws. Alleen idee wat dat zou kunnen zijn, Shema?
2: Nee.
0: Werkelijk dat je denkt van, maar dat kan...
2: Je had wel een tip gegeven, hè?
0: Ja, dat was nog iets anders. Nee. Vrijdag is...
2: Het is voor niks.
0: Het is echt huge.
2: Maar, allee.
0: Ja, en dus morgen ook weer, dan.
2: Ja, dat weet ik ook nog niet. Ja. Die mens moet natuurlijk wel zo dan komen praten, zoals jij nu hebt.
0: Woensdag komt Sam Goris met een nieuwe zomerhit. En dus morgen, ja, we zien het wel. Hè. Vanaf vandaag vooral die nieuwe kans om de beste buurt van Vlaanderen te worden. De buurt waar je graag woont. En Jurgen de Mortier uit Lombardzijde, deelgemeente van Middelkerken. Jurgen, goedemorgen.
3: Goedemorgen iedereen.
0: Je hebt een prachtige app gestuurd naar Radio 2. Vertel eens, want wat doen jullie daar?
3: Wij helpen elkaar. Wij hebben elkaars telefoonnummer, wij hebben een sleutel van elkaars woning, zelfs het code van het alarm als dat nodig blijkt. Dus echt een heel toffe familiale buurt eigenlijk.
0: Amai, hoe goed is dat. Heb je al ooit ingeschreven voor de beste buurt, Jurgen?
3: Nee, nog nooit.
0: Och, dat zijn foutjes, hè. Dus gelieve dat te doen. Kan op het Radio 2-kanaal van VRT Max. Of gewoon even de QR-code scannen die zo meteen in beeld komt. Jurgen, veel succes ermee. Fijne ochtend daar.
3: Ja, ook voor jullie een heel fijne ochtend. En aan iedereen heel veel succes.
0: Ja, succes met de maandag bedoel je.
3: Ja, klopt. Ja. De nieuwe werkweek.
0: Succes ermee, dag Jurgen. Maar we kregen ook veel vragen binnen over één ding. En daarom is Rosalie Legrand hier. Rosalie, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Rosalie, jij werkt voor Goedemorgen Morgen en woont in een appartement. En daar is iets mee.

0: Rosalie, wat is jouw gedacht?
1: Een appartement is ook een buurt.
0: Een appartement is ook een buurt. Leg eens uit, in welk appartement woon jij?
1: Ik woon in het centrum van Antwerpen in een appartement met 10, denk ik, 10 verschillende woningen.
0: Ja,
1: zoiets. Okay. Ja, en we hebben het hier al de hele ochtend over de beste buurt. En ik heb dat niet. Ik heb wel een buurt, want ik woon in een appartementgebouw.
0: Ja.
1: Maar ik heb totaal geen voeling met mijn buren. En ik vraag me af, hoe moet ik dat doen?
0: Ja, wat, heb je al eens contact gehad met iemand van de buren dan?
1: Ja, want we hebben een WhatsApp-groep, maar daar komt zo alleen iets in over... Ons pakketje ligt in de gang, het duurt wel langer om het op te halen. Willen jullie het laten liggen?
0: Jullie hebben wel elkaars nummer allemaal?
1: Ja, dat wel.
0: Oké.
1: Okay. Maar dat is het dan ook.
0: Maar er is niet iemand die even stuurt van... Ik ben een beetje droevig, kan ik met iemand praten of zo?
1: Nee, verder dan het pakketje in de gang komt het niet.
0: Mopjes en gekke memes?
1: Nee.
0: Die komen er ook niet in?
1: Nee, nee. Absoluut niet. Nee. Ik weet alleen, een van mijn buren heet Eddy. Dat is alles wat ik weet.
0: Dat wel. En weet je ook wat Eddy dan doet of zo?
1: Geen flauw idee. Nee, die heeft een koelkast laten leveren 2 weken geleden. Dat is alles wat ik weet.
2: En ook niet de buren op je eigen verdieping?
1: Nee, ik weet in de gang... als ik in de gang kom, dan hoor ik mijn buurman opera zingen. Dat weet ik wel. Ik weet dat er onder ons Oekraïners wonen. Dat weet ik ook, met een heel jong kindje. Boven ons hebben we de Gabers met een mooie kerstversiering. Maar het is nog nooit in me opgekomen om iets te gaan zeggen over wat een mooie sneeuwvlok hangt er aan jullie terras of zo.
0: Jij bent een sociale jonge vrouw, dat zou toch zomaar kunnen. Als je iemand opera hoort zingen, dan wil je toch weten van mama, waarom zing jij zo'n mooi opera? Kan het op die manier dan niet?
1: Ja, maar dan wil je die ook niet storen als hij in het midden van zijn serenade
0: zit. Nee. Zing je zo'n Ariane doen?
1: Ja,
0: dat wil je natuurlijk niet.
1: Zoiets.
0: Oké, goed, ja. We gaan er naar op zoek. Eén, vooral van hoe pak je dat dan aan in een appartementsgebouw?
1: Mm-hmm.
0: En vooral, hoe kan zo'n appartement ook een buurt zijn? Misschien zijn er wel mensen met heel goede ideeën of goede voorstellen of gewoon heel fijne buurten in een appartement. Deel het nu in de app van Radio 2. En dan, maar, Pommelien Thijs?
3: De stad wordt vaker.
0: Ah ja, dat is waar.
3: In het dorp.

0: gaan.
1: Rond deze tijd dan discussiëren we over een onderwerp. Vandaag heeft te maken met de beste buurt, want we zijn op zoek naar de beste buurt 2026. Rosalie van onze Goeiemorgen Morgenploeg, die heeft een gedachte en dat was Rosalie.
2: Een appartement is ook een buurt.
1: Want jij woont in een appartement. Jullie hebben wel een WhatsApp-groep.
2: Ja.
1: Wat is het laatste dat dan gestuurd is?
2: Heeft er nog iemand last van vliegen op het terras? En dan, nee, niemand had er last van.
1: Dat is het dan eigenlijk, daar kun je niks mee.
2: Ja, nee, ben je niks mee.
1: Heel veel mensen die dan feestjes organiseren, housewarming, groepsknuffels. Mm-hmm. Doet dat niemand bij jullie?
2: Wij hebben 3 jaar geleden, als we daar zijn komen wonen, wel een housewarming georganiseerd. En dan zaten we nog niet in een WhatsApp-groep. Dus dan hadden mijn roomie en ik, mijn appartementgenoot en ik, gewoon een briefje opgehangen in de hal. Hey, we doen een housewarming. Als het te luid is, laat maar iets weten.
1: Ja.
2: PS, onze deur staat open als je ook graag iets wilt komen drinken. Maar dat was voornamelijk voor onze vrienden.
3: Ja, als ik dan jouw buur zou zijn, zou ik denken, ja, dat is niet echt een uitnodiging. Dus ik zou mij dan toch niet op mijn gemak voelen om te komen. Misschien had je een apart buren feestje moeten doen.
1: Wij hebben dat gedaan in onze buurt. We hebben geen appartement natuurlijk, maar echt gewoon een uitnodiging aan onze naaste buren voor een feestje. En daarin iedereen is langsgekomen.
2: Ja, misschien moeten we dat eens doen. Misschien is dat wel een idee. Want we zitten ook...
1: Ik voel een experiment voor deze week, Rosalie.
2: Is goed, ik ga het eens testen.
1: Een koffietje of zo?
2: Ja, wel, dat is goed. Ik kan goed taart bakken, dus dat kan ik wel proberen. Ja.
1: Kijk, mensen met een goed appartementsverhaal, deel het gerust even in de app van Radio 2. Want ook daar kun je een beste buurt bouwen.
4: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Dovi Keuken.
6: Metimarket. Metimarket wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
10: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
11: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
10: Maar dank u.
9: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
12: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
13: Gelukzakken?
12: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
13: Ah, chansaars.
12: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.

0: ook mooi hoor. We hebben een berichtje binnengekregen bij de schoonouders van een luisteraar in een appartementsblok met 12 appartementen. Vieren ze samen altijd nieuwjaarsdrink in de garage. En onder het jaar doen ze ook samen een barbecue, samen drinken, elkaar helpen bij klusjes. Dus het kan allemaal.
1: Goedemorgen.
2: De beste buurt.
0: Ja, schrijf je in. Het kan op het Radio 2-kanaal van VRT Max. Misschien word jij wel, of jouw buurt, de beste van 2026. En bij ons Rosalie van ons Goeiemorgenmorgen-team. Die woont in een appartement met een helder gedacht. Jouw gedacht was...
3: Een appartement is ook een buurt.
0: Ja, heel veel reacties binnengekregen. Stijn Soete uit Vilvoorde. Stijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij woont er sinds een half jaar in een appartement. Hoe heb jij het aangepakt om je buurt te leren kennen?
4: Ja, wij zijn de enigen die op het gelijkvloers wonen en wij hebben een tuintje. En dus hebben wij gewoon, zodra dat we woonden, een briefje bij iedereen in de bus gestoken en uitgenodigd voor een avond in de week een drankje en een hapje te komen nuttigen bij ons en kennis te maken. Dat was superleuk.
0: En is iedereen geweest, Stijn?
4: Er waren er één die er niet was, want die was in Spanje, dus ja. Dat was een beetje moeilijk. En dan een ander koppel dat aan het werken was. En die zijn achteraf nog wel gekomen. Maar dus die konden daar toen ook niet bij zijn. Maar ondertussen hebben we iedereen al wel gezien. En is iedereen al bij ons langs geweest. En zijn wij ook al overal binnen geweest.
0: Kijk, wel, dat is belangrijk dat je weet wie er woont. Dank je wel voor je mooie reactie. Kijk, zo kan het dus. Wat denk je, Rosalie?
3: Ja, misschien dat ik zo wel mooie uitnodiging kan maken en zo. Hey, kom eens af.
0: Maar ja, een van de volgende weken. We kunnen live overgaan naar jouw koffiebrunch of wat dat ook wordt. Grete Kramer uit Oostende, goedemorgen.
5: Goedemorgen allemaal.
0: Jij woont in een gebouw met 5 appartementen. Jullie hebben ook een buurt. Leg eens uit.
5: Ja, wij hebben zelfs gezamenlijk een tafel en stoeltjes gekocht. En als het mooi weer is... Dan duwen wij even op elkaars bel en zeggen we, oké, de terras open vanavond. En dat kan soms heel lang duren. Ook helpen wij elkaar constant een keer elkaar voeren of de vuilzakken buiten zetten. Of, allee, het is hier super tof.
0: Het kan toch allemaal. Hè? Ik zie dat jullie de Hannelorenbende heten. Waarom de Hannelorenbende?
5: Ja. Omdat ons gebouwtje heet Hannelore.
0: Ah, vandaar. Oké, zo eenvoudig kan het leven zijn. Zeg, je kan je inschrijven voor de beste buurt, hè, Greet?
5: Ja, misschien doen we dat
0: wel. Ja, tuurlijk wel. Gewoon even doen met het hele appartementsblok. Goed idee. Dankjewel. Okay. Fijne ochtend, hè. Dag, Greet.
5: Ja.
0: We zijn al die andere mensen. Dankjewel voor je reactie. Dus, het plan.
3: Ik ga een briefje steken in alle brievenbussen van mijn buren.
0: Ja, en wordt het dan een avondfeestje, een middagfeestje?
3: Een avondfeestje is moeilijk, want ik moet vroeg opstaan voor de show natuurlijk.
0: Vooravondfeestje?
3: Een namiddagfeestje. After work.
0: Weekend? Kan
3: weekend,
0: allemaal.
3: U kan ook.
0: We volgen het op, Rosalie. Ik wens je er heel veel succes mee.
3: Dank u.

0: En zometeen hoor je wat er in jouw buurt gebeurt. Eerst Shame op Radio 2.
1: Ons land heeft voor de allereerste keer een sepsiscoördinator om de ziekte beter bekend te maken. Sepsis of bloedvergiftiging is een heftige reactie van je lichaam op een infectie. Elk jaar sterven meer dan 7500 mensen eraan. Anderen moeten amputaties ondergaan of hebben nog jarenlang last van de gevolgen. En het Belgische voetbal zal binnenkort toch weer op tv te zien zijn. Dit seizoen was het alleen te zien in de app van streamingdienst DAZN. Maar na lang onderhandelen heeft Telenet nu toch een akkoord gevonden om de wedstrijden uit te zenden.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is het nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
3: Een heel goedemorgen. Ik ben Sam de Mulder. In Gent komt er kritiek op een project waarbij verouderde, leegstaande sociale woningen via een privaat bedrijf verhuurd worden om zo de woonnood aan te pakken. Gent beslist om zo 240 units aan te bieden aan daklozen en ook aan mensen die alleenstaand zijn of pas gescheiden. Zo kunnen ze tijdelijk nood opvangen. Gent wil de leegstand zo aanpakken, maar een koepel woonorganisaties vindt het ongehoord dat er een samenwerking is met een bedrijf dat er geld mee verdient. De doelgroep zou ook enkel moeten bestaan uit de allerzwakste, vindt Trui Maas van de Koepel.
4: Het zijn woningen die in principe moeten gerenoveerd worden. Grondig gerenoveerd of die gaan gesloopt worden. Dus die woningen zijn niet in orde. En dan durft men zeggen van, we gaan 50% van de marktwaarde vragen. Sorry, voor mij klopt dat niet meer. Woonmaatschappij is een maatschappelijk doel. We weten dat Thuispunt Gent in financiële problemen zit. We hebben het gevoel dat hier eigenlijk een vorm van kassa-kassa is. En eigenlijk zou moeten ingezet worden voor kwetsbaren.
3: Pendelaars die vanuit het Waasland naar Antwerpen moeten kunnen en omgekeerd zullen vanaf vandaag de pre-metro niet meer kunnen gebruiken. De tunnel is voor 11 maanden dicht door werken. Er zijn alternatieven uitgewerkt, zegt Frederik Wittox van de Lijn.
5: Ruggengraat van die alternatieven is de P5 pendelbus tussen Frederik van Eden en Opera. Alles samen gaat dat ongeveer 45 minuten duren, heen en terug. En er is om de 7,5 minuten in de spits een bus. Daarnaast is er het veer, de wandel- en fietswegen en kan u ook gebruik maken van de trein op het nieuwe station Linkeroever.
3: Nog tot eind juli zullen stewards van de lijn reizigers begeleiden en helpen om de meest geschikte alternatieven voor hun tram te vinden. En het vogelopvangcentrum in Merelbeke zoekt dringend extra vrijwilligers nu er voortdurend jonge vogeltjes binnenkomen. Het gaat om zeker 150 jongen en op drukke dagen komen er telkens 30 bij. Medewerkers voederen de diertjes handmatig, maar kunnen de toevloed bijna niet meer de baas. Nick, de meulemeester van het centrum.
6: Dat is een heel groot werk, aangezien dat de jonge meisjes om het 3:30 eten krijgen. Mereltjes, speeuwtjes, kouwtjes krijgen vaak om de 3 kwartier eten. Nu momenteel hebben we toch dan een 5-tal mensen per shift nodig om dus die jongen de volgende dag te laten halen. Dat we dus met verschillende soorten papjes moeten werken, met boompjes, kattenbrokjes of andere zaken. We kunnen toch 2 op de 3 exemplaren opkweken.
3: Zaterdag is er een speciale kijkdag voor nieuwe vrijwilligers. Ze kunnen zich nu ook per mail aanmelden. Vanochtend op veel plaatsen nog droog. In de namiddag kans op buien met mogelijk een onweer. Maxima tussen 14 en 20 graden. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Het is 8:45, hajo.
7: Ja.
0: We zitten nog net onder de 200 kilometer, maar bon, Antwerpen, dat was niet oké. Okay,
7: en dat is niet oké, okay, inderdaad. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog steeds ruim 1,5 uur vertragen, zeg, van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. Daar zijn ze het wegdek aan het herstellen. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dat komt omdat er vanmorgen vroeg een ongeval gebeurd was. Verder richting Stabroek op de R2 ook 35 minuten erbij, van Beveren tot in de Thijsmanstunnel. Daar is de weg gelukkig wel vrij. En door die problemen op de ring zijn de files naar Antwerpen gemiddeld 1,5 uur lang. Dus vanaf Haasdonk op de E17, ook vanaf Melcele op de E34... op de andere E34 vanaf Oelegem, ook vanaf Massenhoven en zelfs in de bevrijdingstunnel. Alleen vanuit Breda gaat het slechts 1,5 uur langzamer. Dus echt heel moeilijk. Hou door omrijdend verkeer in het centrum van Antwerpen ook rekening met aanzienlijke vertraging op de Scheldekaaien en op de Leien in noordelijke richting. Geen goede zaak natuurlijk, net nu al die pendelbussen vanuit Linkeroever moeten passeren via die wegen. Door een ongeval, dan zitten we in de Antwerpse Kempen, is de N14 Lier-Massenhoven Eindhoven, volledig afgesloten tussen Emblem en het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Naar Brussel valt het redelijk mee vanmorgen, slechts 2 files te melden vanaf Zemst een kwartier en vanaf Everberg op de E40 20 minuten. Wel 35 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde op de Binnenring. En in Brussel tot slot is de Wetstraat voor een deel gesloten door werkzaamheden. En er staat dus bijna 3 kwartier file vanaf Montgomery.
8: Goedemorgen, morgen.
0: Vandaag reiken ze de Michelinsterren uit en er zijn een heleboel restaurants die het een beetje spannend vinden. Nu was er onlangs een lijst van de Michelin-controleurs met de namen, met schuilnamen, ja, hoe ze eruit zagen en zo. En die circuleerden onder de restaurateurs. Straks even bellen met een topper uit Roeselaar die je ook kan kennen van televisie. Even kijken of zij daar dan rekening mee houden. En of ze nu al weten of die ster de ster ook gewoon blijft of niet. Dat hoor je allemaal na. Oh, de eigenlijk verdiende winnares van het Eurovisie Songfestival van 2009. Weet je nog wie?
9: Hadisse natuurlijk. Hallo.
10: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
11: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Smartphoto.be.
13: Hier, mama. Speciaal voor u.
14: Oh, dat had je echt moeten.
15: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
13: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
15: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
13: Oei.
16: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.

0: Tum Tek Tek van Haris Hema's doen dus niet meer mee. Turkije met het Eurovisie Songfestival. Wordt nog een dingetje. Ze heeft gerepeteerd, onze Essila, onze Belgische deelnemster. Ze heeft het goed gedaan, ze heeft goed gezongen. Er was een deftige act ook blijkbaar, met ijs en vuur. En een gevecht daartussen. Ja, beelden zijn er ook niet, die komen vandaag ergens blijkbaar. Maar dus je merkt vooral, dus vorig jaar werd er dubbel zoveel muziek gestreamd van het Eurovisie Songfestival dan dit jaar. Dus je merkt dat het allemaal toch een beetje moeilijker ligt. Ja. Bon, begint allemaal volgende week. We zullen zien waar het allemaal eindigt. Maar we moeten naar de sterren, want krijgen ze opnieuw die 3 sterren. Zijn er restaurants die vandaag een eerste Michelinster krijgen en zijn er ook bij die erin verliezen? Spannende dag voor restaurants in ons land, want vanmorgen weten ze hoeveel Michelinsterren ze krijgen. Zouden die daar dan van slapen vannacht?
1: Goedemorgen, morgen.
0: Het strafste 3-sterrenrestaurant staat in Roeselare, punt. Dat is de zaak van Tim Bourrie en Inge Wales. Inge kan je kennen als jurylid bij het BV-kookprogramma Masterchef op Play. Inge, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Intussen gezellig in de auto. Ik neem aan dat jullie niet gewoon naar zee rijden, maar wel naar het restaurant.
2: Wij rijden naar Antwerpen, naar de handelsbeurs.
0: Ah ja, jullie gaan luisteren of jullie die derde ster kunnen houden.
2: Wel, we gaan ons rapport gaan afhalen. Hè.
0: Ah, maar jullie weten toch op voorhand al hoe het zit, Inge?
2: Eigenlijk niet hoor, Peter. Wij weten echt helemaal van niks. En voor ons is het ook een spannende dag, zoals elk jaar. Mm-hmm. Maar wij moeten vanavond wel het hoofdrecht van het banket verzorgen. En ik ga ervan uit dat ze niet een ster gaan afnemen en ons laten koken tegelijk.
0: Nee, dan spuw je toch even in dat hoofdgerecht. Dat zou toch niet oké zijn. Dat gaan we niet doen. Maar hebben jullie een beetje geslapen vannacht, Inge?
2: Ja, wij hebben goed geslapen. Ja, zeker. Ja, sowieso ben je vroeg wakker. En weet je dat het een spannende dag en een lange dag gaat zijn?
0: Ja.
2: Maar ik heb rustig geslapen, jawel.
0: Voor de mensen die nu aan het meekijken zijn met de app of met Canvas. Ja, dus wel degelijk, Inge is niet aan het rijden. Het is Tim die aan het rijden is op dit moment. Die normaal gezien achter de kookpotten staat, maar nu werkelijk met een zonnebril. Maar is dat schoon weer? Bij ons is het hier zo slecht weer. Ja. Dat is met die sterren allemaal, die Michelinsterren waarschijnlijk. Nu, toch even over die sterren. Jullie hebben 3 Michelinsterren. Leg nu eens uit. Wat is het verschil tussen 1, 2 en 3 sterren, Inge?
2: Wel, naar mijn mening, hè, want dat is zo'n onbeschreven regel, die sterren, daar is geen handleiding bij. Mm-hmm. Maar een 1-ster, dat staat toch voor een hele kwalitatieve, mooie keuken, met toch voldoende creativiteit. En ik denk dan, als je overgaat naar een 2e Michelinster, dat je toch al bewezen hebt dat je voldoende continuïteit hebt en stabiel bent, zowel in keuken als zaal. Mm-hmm. En voor mij een 3 sterren, dat is echt het summum. Dat speelt je op wereldniveau. Dan moet eigenlijk alles kloppen. Hè. Van A tot Z, van de eerste minuut dat je binnenkomt. De bediening, zowel de kledij, de uitstraling, de volledige beleving van het restaurant. En alles van het beste. Hè. Top producten, top kwaliteit.
0: Ja, want Inge, je zegt dat wereldniveau. Komen er nu echt ook mensen uit het verre buitenland naar jullie restaurant?
2: Ja, zeker, Peter.
0: Geef een voorbeeld.
2: Dag. Jawel. Wel, zaterdagavond hadden wij mensen van New York City, die zijn overgevlogen. Die waren zaterdagmiddag geland in Schiphol, hebben in de wagen gesprongen, gedoucht in een hotel in Roeselare en komen eten.
0: Wauw. En die zijn dan alleen voor jullie zijn ze gekomen?
2: Jawel, inderdaad.
0: Vind
2: en die gingen de dag erop gewoon terug richting Amsterdam.
0: Ja, wat een zeg. Inge Wales bij ons van restaurant Bourrie uit Roeselare over de Michelinsterren die vandaag weer worden uitgereikt. Nu, vorige maand, Inge, was er het nieuws dat er een lijst circuleerde met namen en schuilnamen van de Michelinsterrencontroleurs. Hebben jullie die ook gekregen?
2: Ja, ik kan eerlijk zeggen, ik heb die ook gezien. Maar er is veel meer om te doen geweest dan dat erin stond, hoor. Zijn namen en telefoonnummers, soms met of soms zonder e-mailadres. Ik blijf erbij, die mensen komen incognito, je weet dat niet. Ik ga niet elke dag door die lijst gaan en dan mijn reservatielijst ook kijken.
0: Nee.
2: Ik heb dat links laten liggen eigenlijk, Peter.
0: Begrijp ik helemaal. Nu, jullie zijn onderweg naar de uitreiking. Jullie houden die 3 sterren waarschijnlijk als je moet koken. Hebben jullie toch een geluksbrenger mee, Inge?
2: Nee. Ik heb mezelf mee, mijn man. Ik heb een goed gemuur bij. het heeft weinig met geluk te maken. Hè. Die sterren, je moet er keihard voor werken elke dag. Je moet je 100%, 300% inzetten. Je mag geen enkel zwak moment hebben. Geen geluksbrenger voor ons, nee.
0: Nee, geluk hebben we elkaar mee. Dat is het belangrijkste. Geniet ervan. Die drie sterren, straks, we zullen het weten.

0: Nou, is plots iets weg. Kan gebeuren. Dat was Ingeborg, maar...
1: Goedemorgen, morgen.
0: Ingeborg van Radio 2, die is er ook. Dag Xavier Taverne, goedemorgen.
2: Ah ja, oei, oké, ja. Nee, ik denk aan, aan Ingeborg en dan denk je, ja, ik ga hier een heel zen-moment beleven.
0: Dat nee, Ingeborg is even ontploft. Ze is even ontploft, kan gebeuren.
2: Maar natuurlijk. Dat kan zeker gebeuren.
0: Ja, maar goed, zeg,
2: zeg
0: morgen...
2: Ja, zeg het eens, ja.
0: Toch, want morgen hebben we hier een speciale gast. Die komt door de Goeiemorgen Morgendeur. Ja.
2: Ah ja, en die blijft dan weer de rest van de dag staan. Zodat dan iemand de studio binnen.
0: Ik heb de tip nog eens.
2: Samson.
0: De tip is...
3: Nee.
2: Samson.
3: Ik weet het. Walvis Timmy.
0: Nee, nee. Nee, dat is niet de bul terug. Dus een tip, een gok.
2: Maar laat dat nog eens horen dan.
0: Maar ja, maar...
2: Allee, hoe ging het?
0: Stip. Tip.
3: Maar even. Nog een niet Samson, maar ook niet de burgemeester.
2: Nee. Doe nog eens een tip.
0: Nee, dat was hem. Dat was hem.
2: Maar ja.
0: Nee?
2: Maar nee, allee, kom.
0: Oh nee, gok je dan?
2: Onzin.
0: Nee. Kijk.
2: Het gaat er weer niks mee te maken hebben. Hè. Dat is weer zo'n tip die geen tip is.
0: Wacht, ik ga even naar Backstage Bavo, ja. Vriend van de sterren, die er alles over weet.
2: Ja.
0: Backstage Bavo, de tip die ik net gaf, dat is toch...
4: Ja, ik vond ook geen goede tip, moet ik eerlijk zeggen. Ja, sorry, ja, kijk. Dat doe jij nu ook.
0: Morgen, morgen allemaal. Maar zometeen is er een win-win-show waar jij ja, de consument weer gelukkig zal maken.
2: Zeker weten.
0: Met.
2: Met wat?
0: Wat, ja, wat? Met wat, dat is de vraag. Met.
2: Mag het iets meer zijn? We gaan inpikken op de beste buurt die vanmorgen op gang is geschoten in Goeiemorgen Morgen. We gaan eens kijken hoe je als buur kan samenwerken met elkaar. Hoe je dat op een economisch goede manier doet. Hoe je als consument buren eigenlijk kan samenwerken. Kan op meer manieren dan je eigenlijk zou denken. Okay. Bijvoorbeeld door het delen van gereedschap. Je kent het wel zo, je moet aan je gras en dan moet je verticuteren. Ik heb het ook maar van horen zeggen, want ik heb geen gras. Dan zullen die zijkanten goed maken. Hè? Maar ja, dat doe je niet elke dag.
0: Verticuteren is het mos uit je gazon halen.
2: Ah ja, ook goed.
0: Verluchten.
2: Ah ja, oké.
0: Kantensnijer bedoel je eigenlijk.
2: Je kan ook, ja. Ja. En dus dan heb je die en dan doe je dat niet elke dag. En dan kan je het gewoon delen met elkaar. Dan heb je wel één iemand nodig die dat ergens in een schuur bijhoudt. Maar er zijn verschillende manieren waarop je met elkaar kan samenwerken. En het gaat ook over garantie. We hadden vorige week een verhaal over een juwelier die zei dat er maar 2 weken garantie was op een bepaald soort oorbellen, maar dat is wettelijk verplicht 2 jaar. Dus dat is natuurlijk onzin. En nu krijgen we nog van dat soort verhalen. Dus ja, daar gaan we ook even de tandjes in zetten op deze maandag.
0: Hou jij altijd je bonnetjes bij van de garantie?
2: Ja, ik scan die onmiddellijk in en die staan in mijn Google Drive.
0: Dat allemaal ook.
2: Zeker weten.
0: Dat is ook afgestempeld in de winkel en dat soort dingen.
2: Ja, ik fotografeer dat en heb ik dat altijd bij.
0: Wauw, kijk, een voorbeeldige consument. Wat heb je anders gedacht?
2: En nu vraag ik me af, wat doe jij hier? Ah ja, want wat missen ze in de hemel?
0: Ja, jongens.
5: Oh my god.
3: Geen commentaar.
0: Heaven must be
2: missing me daar. Ons engeltje.
0: Zullen we dansen, Xavier?
2: Ja, doe maar de camera's uit.
0: Maandag, dansdag.
2: Zeker.
0: Goedemorgen.

0: die, dat is het gevoel dat je krijgt als je zo meteen Xavier Taverne hoort bij Win-Win. Tavares. Heaven must be missing an angel. Veel plezier met.
1: Maak elk.
2: Klaar.
0: Win-Win.
2: Ik ga naar mijn kamer.
1: Momenten, Max.
0: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel en van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm.
2: Later.
0: Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
1: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
0: de max.
3: Hé, hey, kus. Die soep is nog koud.
4: Ja, jongen. Vanaf vandaag eten we enkel nog koude soep.
5: Waarom?
4: We moeten meer energie besparen, hè, schat. Dus gamen, enkel nog in het weekend. Oeh. En Lucas, jij mocht het gras knippen met een schaar.
5: Oh.
4: Ja, heeft iemand een beter idee?
5: Ja, jij die je energie in iets anders steekt.
4: Wat, hè?
6: Er zijn makkelijkere manieren om op je energiekosten te besparen. Zo is er de groepsaankoop Groene Stroom en Gas van provincie Oost-Vlaanderen. Schrijf je nu vrijblijvend in via oostvlaanderen.be/groenestroom. Een veranda van De Mazure, dat is vakantie aan huis. Je ontvangt er vrienden om te feesten. De kinderen kunnen er spelen. En je kan er zelf heerlijk genieten. Gun jezelf de ruimte met De Mazure in Anzegem. Veranda's, woonuitbreidingen en modern outdoors. Kijk op demazure.be. Een innovatief familiebedrijf met eigen productie en oog voor vakmanschap. De
7: Mazure. Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Oost-Vlaanderen slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
8: Met onder andere een duurzame varkenshouderij in Kruisem. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk.

0: Twijfel? Ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Ja, het gaat over de beste buurt. Ja, dat zal door een paar weken gaan op Radio 2. Maar wij gaan eens kijken hoe je als buren economisch win-win gewijs kan samenwerken zometeen.
3: Elke dag, telk voor twee.
4: Goedemorgen, het is 9 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Vandaag begint het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Streppy in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen van een carnavalsgroep dood. Marieke van Kouwenbergen, jij volgt het proces. Wat is er toen gebeurd?
5: Ja, het dramatisch ongeval in Streppy gebeurde op 20 maart 2022. Zo'n 150 carnavalisten verzamelden 's ochtends op straat toen ze plots door een BMW werden aangereden. De bestuurder reed veel te snel, meer dan 170 km per uur. Hij was met zijn gsm aan het filmen en hij bleef doorrijden, zelfs met 2 slachtoffers op zijn auto. Het parket denkt dat hij dat opzettelijk gedaan heeft. Daarom wordt hij nu vervolgd voor doodslag op 7 slachtoffers en poging doodslag op 81 andere mensen die gewond raakten. Zijn passagier staat hier ook terecht omdat hij de hulpdiensten niet heeft gebeld.
4: Ons land heeft voor de allereerste keer een coördinator om sepsis beter aan te pakken. Sepsis of bloedvergiftiging is een heftige reactie van je lichaam op een infectie die zware gevolgen kan hebben en ook dodelijk kan zijn. Het is daarom erg belangrijk om het snel te herkennen. 2 jaar geleden is er een reportage over sepsis uitgezonden door Pano, waaruit blijkt dat maar weinig mensen de ziekte kennen, ook in de zorg. Daarna is beslist om er een nationaal plan over uit te werken. Tom van Akker moet als coördinator sepsis beter bekendmaken.
6: Ik ben intensieve zorgverpleegkundige van de basis en ik denk dat elke intensieve zorgverpleegkundige die geconfronteerd is geweest met de ravage die sepsis kan aanrichten bij mensen, dat die wel doordrongen is van het feit van dit is veel te weinig gekend bij de mensen. We weten dat we het sneller en beter moeten behandelen en toch merken we in de buitenwereld dat daar weinig of geen aandacht voor is.
4: In België zijn er elk jaar zeker 40.000 mensen die sepsis krijgen en meer dan 7.500 mensen sterven er ook aan. In het stadspark van Herentals in de provincie Antwerpen kan je vanaf nu gaan zitten op een nieuwe bank ter ere van radiopresentator Christophe Lambrecht. Morgen is het precies 7 jaar geleden dat hij plots overleed. Hij was nog maar 48. Het initiatief kwam onder andere van Peter van de Veire, een goede vriend van hem. Zijn familie, vrienden en collega's waren bij de inhuldiging gisteren, ook Siska Schoeters.
7: Stel dat Christophe op die bank zou zijn gaan zitten en er zat iemand anders aan de andere kant van die bank, dat hij daar sowieso tegen zou praten. Maar niet opdringerig of niet vervelend, maar hij zou sowieso goeiedag zeggen. En even een kleine toenadering zoeken. Een bepaalde vorm van hartelijkheid en beleefdheid. Zo. Dat is verbinden, dat is wat hij deed zo met alles en iedereen.
4: Het Belgische voetbal zal binnenkort toch weer op tv te zien zijn. Dit seizoen was het voetbal alleen te zien in de app van streamingdienst DAZN. Maar na lang onderhandelen heeft Telenet nu toch een akkoord om de wedstrijden uit te zenden. Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 wedstrijden per speeldag op Telenet te zien zijn. En dan volgend seizoen alle wedstrijden van onder meer de eerste en de tweede klasse. Vanochtend op veel plaatsen nog droog. In de namiddag kans op felle buien, mogelijk met onweer. We halen tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en oosten van het land. In het westen droog en tot 16 graden. Woensdag ook kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Shema. Hajo, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Behoorlijk wat file.
8: Ja, het is geen goede morgen voor Antwerpen, want naast die omleidingen door die gesloten tramkoker staan de pendelbussen hier en daar daardoor ook in de file. En dat komt door een probleem in Deurne op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar was een ongeval eerder vanmorgen. Er is ook schade aan het wegdek en dat moet hersteld worden. Je kan dus in Deurne richting Nederland maar over 1 rijstrook door. Dat is een echte gigantische flessenhals geworden. Hou rekening met wachttijden tot 2 uur van voor de Kennedy-tunnel inderdaad. En daardoor ook extra lange files naar Antwerpen natuurlijk. Onder meer op de E17, nog eens 2 uur erbij vanaf Haasdonk, 1,5 uur vanaf Melzele op de E34. Op de E34 vanuit Turnhout ook stapvoets rijden van voor Oelichem. E313 ruim 1 uur vanaf Massenhoven. E19 zelfs vanuit Mechelen een half uur vanaf Rumstal. En op de A12 doorheen de Bevrijdingstunnel maar liefst 1,5 uur bumperen. Daar blijf er even weg met de auto als je dat kan. Ook drukte op de R2 richting Stabroek. Daar verlies je een klein half uur van Beveren tot Lillo. Door omrijdend verkeer staan er ook

0: files van zo'n half uur op de krijgsbaan, de R11 dus van Wilrijk tot Mortsel. En op de N16 naar Willebroek ook een half uur van Sint-Niklaas tot aan de verkeerslichten bij Puurs. Dan nog een probleem op de N14 Antwerpse Voorkempen. Daar is de weg helemaal versperd door een ongeval tussen Emblem en het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Dat is de weg dus tussen Lier en Massenhoven. En naar Brussel dan, daar valt het mee, behalve op de E40. Een half uur het bijtellen vanaf Everberg komt vooral door drukte op de buitenring rond Brussel. Richting Zaventem, de zijrijweg, gaat het heel moeilijk door die werken. Hou rekening daar ook met 20 minuten vertraging vanaf Tervuren. De binnenring een half uur erbij, tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Nog werken in Brussel, in de Wetstraat. Daar is de linkerrijstrook de hele week dicht. Hou rekening met een half uur file vanaf Montgomery. En jawel, er zijn ook plaatsen waar je nergens meer dan 10 minuten hoeft aan te schuiven. Wat een geluk.
1: Gelukkig dan maar. Dankjewel, Hajo.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Win-win.
3: Xavier Taverne.
1: Ja, hoe kan je win-winnen met je buren? Die vraag gaan we beantwoorden. Het gaat ook nog maar eens over garantie. Goedemorgen en welkom. Dit is Brian Adams.

0: Bryan Adams en The Summer of 69. Goedemorgen, morgen. Radio 2 is opnieuw op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen. Inschrijven kan op VRT Max. Of als je nu meekijkt via VRT 1, krijg je nu ook een QR-code te zien op het scherm. Daar is die. Je kan die scannen en zo kom je dus op de juiste plek terecht. Want goede buren hebben, dat is een goed idee, om heel wat redenen. Nu, je kiest ze niet zelf, maar als je goede buren hebt, is dat waanzinnig leuk. Het kan je trouwens ook geld besparen, gaan wij over praten. We hebben jou gevraagd hoe jij dat doet, samen met je buren geld besparen, het leven wat goedkoper maken, betaalbaar houden. En daar kwamen heel wat ideeën op binnen, bijvoorbeeld eentje van Jonas uit Leuven.
1: We hebben wel de gewoonte om, als er bij een van de buren een klusjesman langskomt, om elkaar in te lichten, en als er dan zo een klein werkje nog licht te slingeren dat je anders niemand direct voor gaat vinden, dan kan je wel altijd even vragen, oh, wil je even komen kijken? Zo, wij hadden een lekkende kraan en daar is dan de loodgieter die bij de overbuur was heel even naar komen kijken, heeft dat hersteld in een paar minuutjes tijd. En dat is gemakkelijk om het zo op te lossen.
0: Samen met je buren de loodgieter of een klusjesman boeken, zodat je maar één keer verplaatsingskosten moet betalen. Dat is een goed idee. Aan autodelen met je buren, of autodelen doen met je buren, dat kan ook een goed idee zijn. Dat doet Anne uit Lier.
2: Ik deel mijn auto via Cozy Wheels. Dat is met een aantal mensen uit de buurt. Wij maken samen een contract daarvoor op en een huishoudelijk reglement waarin de afspraken besproken worden. Iedereen kan via het platform Cozy Wheels aanduiden in de reservatiekalender wanneer hij de auto wil gebruiken. De totale kosten worden berekend per jaar en gedeeld door het aantal kilometers. En zo komen we aan een kilometerkost. Voor mij betekent dit dat ik vorig jaar 1.000 euro betaalde voor mijn auto. Waarbij ik nog enkele duizenden euro's per jaar bespaard heb door mijn auto te delen met andere mensen uit de buurt.
0: Cozy Wheels. Cozy met een Z en niet met een S. Het is ook nog eens slecht Engels dus. Maar het kan wel een oplossing zijn. Cozy Wheels. Spullen lenen of huren van je buren kan ook een manier zijn van kosten uitsparen. Want dan hoef je bepaalde dure spullen of materiaal dat je misschien maar 1 of 2 keer per jaar nodig hebt, niet zelf aan te kopen. Aankloppen bij de buren en vragen of je de hamer mag lenen. Ook altijd een optie. Maar tegenwoordig bestaan er daar ook apps voor. Ah ja, natuurlijk. Als je het live kan vragen aan je buur, of je kan het met een app doen, dan doe je het in 2026 toch gewoon met een app. Hoppler is een app. H-O-P-L-R. Hoppler. Een soort sociaal netwerk voor je eigen buurt. Je kan via Hoppler ook spullen lenen. En dan is er ook nog Peerbuy. Peer, zoals de fruitsoort. B, Griekse ei. Peerbuy. Een ander platform dat inzet op spullen lenen of huren van je buren. Lieve Dont van Peerbuy legt je uit hoe dat precies werkt.
3: Het werkt heel eenvoudig. Je meldt je aan en dan kan je zien wat er bij jou allemaal beschikbaar is in de buurt. Ik zoek bijvoorbeeld een waterkoker om dit weekend te lenen. En dan kunnen buren je daarbij helpen. Als je zelf iets wil lenen, dan betaal je 29 euro lidmaatschap per jaar. Zelf iets uitlenen of verhuren aan je buren, dat kan zonder lidmaatschap.
0: Maar ja, wat als er dan iets misloopt? Er gaat bijvoorbeeld iets stuk en het is onduidelijk wie dat moet betalen. Ja, ze hebben daarvoor een garantiefonds dat ze met jouw lidgeld opbouwen. En dat fonds wordt gebruikt als er iets misloopt. Maar daarvoor moet je dus ook wel lid zijn. In sommige gevallen kan je ook bij je gemeente aankloppen voor de wat grotere schaal. Want heel wat steden en gemeenten organiseren groepsaankopen voor energie. De stad Hasselt organiseert regelmatig groepsaankopen zonnepanelen en thuisbatterijen. Je krijgt dan korting omdat op grote schaal zonnepanelen worden aangekocht. En de aannemer wordt op voorhand al geselecteerd door het stadsbestuur. En in heel wat gemeenten kan je ook geld uitsparen als je een buurtfeest wil organiseren. Want op veel plekken krijg je financiële ondersteuning als je een straatfeest wil organiseren. In Herentals in Antwerpen kan je bijvoorbeeld een evenementensubsidie van 50 euro aanvragen. En in Pelt in Limburg heb je als buurtvereniging per jaar recht op 100 euro om je een duw in de rug te geven bij het organiseren van het buurtfeest. Dat zijn allemaal voorbeelden, maar ik ben natuurlijk ook heel benieuwd hoe jij geld bespaart met jouw buren uit jouw buurt. Dat mag je altijd laten weten in de Radio 2-app.
4: Radio 2. Win-win.

0: Dua Lipa en Houdini. Aan de voordeur van Daniel uit Oosterzeele staan er regelmatig eieren en groenten en ook noten. En zelf trakteert hij terug met zelfgemaakte broodjes, laat hij weten in de Radio 2-app. Ja, besparen met je buren of het leven betaalbaar houden met je buren, beter maken, daar leggen wij de focus op. Want Radio 2 en Goedemorgen Morgen zijn weer op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen. De komende weken trekt Margot van de regio naar al die buurten en wil ze te weten komen wat nu echt die allerbeste buurt van Vlaanderen is. Nicole Latteur uit Hasselt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag Nicole. Ja, als er nu één iemand is die het leven betaalbaar houdt door samen te werken met de buren, dan ben jij het wel. Want dat gebeurt op veel manieren, hè. Hoe doen jullie dat, Nicole?
1: Eigenlijk is dat iets dat buiten de raad van mede-eigenaars ontstaan is, spontaan. Dus wij gaan samen de parkeergarage kussen, een buurtrol kussen van de gemeenschappelijke gangen, de vijver onderhouden, 100.000 kleine dingen, samen aankoop van zonnepanelen, samen de ramen laten zemen. En eigenlijk hebben wij daar niet echt iemand voor, maar er zijn verschillende mensen die ons daarmee bezighouden. We hebben een boekhoudteam, die kan alles goed uittellen. Een kleine klusjesdienst en dan uitlenen van materiaal onderling. Maar we hebben ook een feestcomité. Het is niet altijd werken, hè?
0: Dat hoor ik graag, Nicole. Je hebt het over de Raad van Mede-eigenaars. Betekent dus dat je in een appartementsgebouw woont. Dat was trouwens ook het gedacht in Goedemorgen Morgen. Ook een appartement is een buurt. En dat bewijs jij met de residentie waar je woont in Sint-Lambrechts-Herk. Waar eigenlijk spontaan dingen gebeuren. Maar er moet toch iemand een beetje de leiding nemen, denk ik, Nicole?
1: Nee. Dat is eigenlijk, de Milda ligt eigenlijk tussen de Sint-Ruidersteenweg en de Oude Truierbaan. Is een mix van appartementen en huizen, waar de laatste vier huizen nog in aanbouw zijn. Dus is dat ook een mix van jong en oud. Een mix van verschillende nationaliteiten. En als iemand een idee heeft, ja, dan gaat dat rond en eigenlijk heel spontaan worden dan al die werkjes gewoon gedaan. Behalve natuurlijk de gangen, hè. De gangen is echt een beurtrol van vandaag jij, morgen ik en... Hè.
0: Dus jullie hebben geen externe poetsfirma die de gangen komt poetsen?
1: Nee, jullie doen dat zelf? Dat doen we zelf. De vijver onderhouden doen we ook zelf. De hof, ja, die is een beetje te groot, het binnenplein. Het is een autoluw binnenplein. Dus dat wordt uitbesteed. Maar er wordt zo weinig mogelijk uitbesteed. Zoveel mogelijk doen we samen.
0: En wat gebeurt er, Nicole? Want mensen verhuizen natuurlijk ook wel eens. Ze verkopen hun appartement. Dan komen ze in de residentie wonen, waar dus al zoveel georganiseerd wordt. Zijn alle nieuwe buren meteen happig om mee te doen? Willen die meewerken eraan?
1: Ja, er is geen enkele verplichting natuurlijk. Want anders blijft het niet duren. Wie mee wil doen of kan doen, doet mee. En dat kan ook wisselen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen morgen van, ik kan niet meedoen of ik kan niet dit, wil iemand dat. En dat gaat eigenlijk allemaal heel spontaan hier.
0: Dat is erg
1: mooi. Of dat blijft duren, dat weten we niet, maar we hebben het nu.
0: Dat is ook zo, Nicole. Je weet nooit of dingen blijven duren, maar hoe lang doen jullie dat al? Want dat kan al een indicatie zijn.
1: Wacht. Wij waren bij de laatste appartementen, dus, en wij wonen hier 2 jaar. Dus maximum 3 jaar.
0: Maar die 3 jaar loopt het dus al zeer goed. En ik denk dat goede afspraken ook goede vrienden maken, denk ik, hè, Nicole, in deze?
1: Ja, daarom dient dat feestcomité natuurlijk.
0: Ja, dat feestcomité, dat is dan de pret waarop jullie elkaar ook eens kunnen zien zonder dat er klusjes aan verbonden zijn. Nicole, voilà. Ik denk dat jij je samen met de buren wel echt moet inschrijven voor de beste buurt van Vlaanderen. Wat denk je?
1: Ja, ik kan het in de groep gooien. Daar moet ook iedereen aan willen meedoen. Ja,
0: maar ik denk dat het wel een goed idee is. Want ik vind het wel knap dat je in een appartementsgebouw ook een buurt hebt gecreëerd en dus met mensen dingen samen gaat doen. Als je je wil inschrijven voor de beste buurt, dat kan nu met de QR-code die je op VRT1 of het Radio 2-kanaal op VRT Max ziet. En de komende weken trekt Margot van de regio heel Vlaanderen rond. Misschien komt ze dus ook wel bij jullie terecht, Nicole. Dank je wel om je verhaal met ons te delen.

0: bestaan.
1: Aaron Blommaert.
0: Naar waar je nu ook gaat, jij blijft in mijn DNA.
2: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.
1: Berichtje van Belinda Meuleman in de Radio 2 app. Wij hebben een WhatsApp-groepje met de buurt. En we sturen berichten en de ganse straat helpt elkaar. Gratis en voor niks, zowel om klussen uit te voeren of om iets uit te lenen of gewoon om weg te geven.

0: Nog een tip in de Radio 2-app komt van Peter Verheijen. Als er 2+3 aanbiedingen zijn, misschien kan je die ook met de buren kopen. Dan kan je het ook nog eens delen met elkaar. Kijk, dat zijn allemaal mooie dingen. Je tips blijven welkom in de Radio 2-app of in onze mailbox. En je inschrijven voor de beste buurt, dat kan op VRT Max.
1: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Waar zie je die giraf daar?
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
3: Getnet viert feest met Like Me.
4: Tijd om te leven.
3: Wij komen
5: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te Pannen.
3: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
4: Want ik ben Like Me.
3: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
4: Tot dan!
3: Van 14 tot en met 17 mei.
4: Want ik ben Like Me.
3: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
6: Dorso.
7: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
6: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
7: Echt?
6: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
8: Dorso. Ergonomisch slapen.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: zien. Goedemorgen, 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sam de Mulder. In Gent komt er kritiek op een project waarbij verouderde leegstaande sociale woningen via een privaat bedrijf verhuurd worden om zo woonnood aan te pakken. Gent beslist om zo 240 units aan te bieden aan daklozen en ook aan mensen die alleenstaand zijn of pas gescheiden. Zo kunnen ze een tijdelijke nood opvangen. Gent wil de leegstand zo aanpakken, maar een koepel woonorganisaties vindt het ongehoord dat er een samenwerking is met een bedrijf dat er geld mee verdient. De doelgroep zou ook enkel moeten bestaan uit de allerzwakste, vindt Truimaas van de Koepel.
1: Het zijn woningen die in principe moeten gerenoveerd worden. Grondig gerenoveerd of die gaan gesloopt worden. Dus die woningen zijn niet in orde. En dan durft men zeggen van, we gaan 50% van de marktwaarde vragen. Sorry, voor mij klopt dat niet meer. De woonmaatschappij is een maatschappelijk doel. We weten dat Thuispunt Gent in financiële problemen zit. We hebben het gevoel dat hier eigenlijk een vorm van kassa-kassa is. En eigenlijk zou moeten ingezet worden voor kwetsbaar.
0: Pendelaars die vanuit het Waasland naar Antwerpen moeten, kunnen vanaf vandaag de pre-metro niet meer gebruiken. De tunnel is voor 11 maanden dicht door werken. Er is onder andere een pendelbus voorzien die reizigers van linker naar rechteroever brengt. Deze vrouw uit Zwijndrecht maakte daar gebruik van.
2: Ik ben ook van Zwijndrecht naar hier gekomen om mijn dochter af te zetten voor de eerste keer aan school. Ik ben 1,5 uur onderweg geweest. Ik ben 20 minuten in de Kennedy-tunnel vastgezeten, dus nu is het nog droog. Maar ik ga mijn hart vast als het zou regenen of in de winter, dan zal het nog wel wat langer duren, denk ik. Ik sta juist op tijd op school. Dus.
0: Ondertussen lanceert de vakbond ACV aan het station Beverwaas een meldpunt voor pendelaars nu de pre-metrotunnel naar Antwerpen dicht is. Het station in Beveren zal veel drukker worden, want mensen die een busabonnement hebben, kunnen tijdens de werken een treinabonnement naar Antwerpen krijgen. Bussen uit de regio stoppen er nu ook extra, onder meer na overleg met de vakbond. Vlaanderen start de procedure om het kasteel van Moregem bij Wortig en Petegem niet langer als monument te erkennen. Het kasteel brandde vorige lente uit. De brand werd vermoedelijk aangestoken. Het kasteel staat sinds 1953 leeg. Het parket heeft het onderzoek afgesloten bij gebrek aan verdachten. Het kasteel dateert uit de 18e eeuw. Het was een voorbeeld van een gebouw in de Lodewijk, de 16e stijl. En sport nog, bij hockey in Genk was het gisteren 2 keer prijs. De Gantoise won de beker van België erbij, de mannen en de vrouwen. De mannen wonnen tegen Woluwe met 12-5 en de vrouwen versloegen Waterloo met 3-0. En dan nog het weer, vanochtend op veel plaatsen nog droog, in de namiddag kan op buien, mogelijk met onweer. Maximaal tussen 14 en 20 graden. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van 14 Nieuws.
3: Hajo, goedemorgen. Het is vooral bijzonder druk in en rond Antwerpen als je daar niet moet zijn. Blijf er weg.
4: Ik zou er even weg blijven, inderdaad, want de aannemers zijn nog steeds bezig met het herstellen van schade aan het wegdek op de Antwerpse ring richting Nederland in Deurne. Er zijn 2 rijstroken nog steeds gesloten, dus je kan alleen maar passeren over 1 rijstrook. Het is een gigantische flessenhals geworden daar. De AWV, dus Wegen en Verkeer, hoopt wel de weg snel vrij te hebben. In elk geval, op de ring richting Nederland moet je nog rekening houden met vertragingen tot maar liefst 2 uur van voor de Kennedy-tunnel. En dan betekent ook nog eens extra file rijden op de meeste snelwegen naar de Scheldestad. Nog eens 2,5 uur maar liefst vanaf Haasdonk op de E17. Ook 2 uur vanaf Melzele op de E34 vanuit Zeilzaten. Slechts 1 kwartier vanaf Sint-Job op de E19, maar vanuit dan de Kempen gaat het ook heel moeilijk met stapvoetsverkeer van voor Oelegem op de E34. 1 uur vanaf Massenhoven op de E313. 1,5 uur ook vanaf Kontich op de andere E19. En 1 uur vanaf Aartslaar op de A12. Dus door omrijders ook heel veel drukte op de krijgsbaan van Wilrijk tot de Mortsel. Dat is de R11, 20 minuten erbij. En op de N16 naar Willebroek ook 1,5 uur van Sint-Niklaas tot Puurs. Dan de N14, Lier-Massenhoven, is nog steeds volledig afgesloten door een ongeval. Dat is tussen Emblem en het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Verder naar Brussel, iets minder drama gelukkig. Op de E40, 20 minuten vanaf Everberg. De binnenring rond Brussel nog 1 kwartiertje van Strombeek tot Vilvoorde. En op de buitenring 1 kwartier van Tervuren tot Zaventem. Dat komt onder meer door drukte op de zijrijweg naar de luchthaven. En in Brussel tot slot is in de Wetstraat 1 rijstrook dicht door werken. Er staat een 1,5 uur file vanaf
3: Vancouver. Een rijstrookje maar.
4: Daar hebben we het zelfs niet over.
3: Daar draait Antwerpen zijn hand niet voor om. Dankjewel.
5: Hoogstraten aardbeien. Win-win. Xavier Taverne.

0: Milo, tired of using technology. Ja, het zal toch niet zonder kunnen.
1: Win-win.
0: Daar kan je af en toe eens druk over maken. Zien we ook in onze mailbox. Moet alles met een app, moet alles met artificiële intelligentie. Ja, toch veel. Mathieu, goede vraag. Woordvoerder bij Bpost. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Eerst een persoonlijke vraag. Ik heb een week of drie geleden een pak t-shirts besteld die nog altijd niet geleverd zijn. Ja. Omdat dat met Bpost moet gebeuren. Gaat dat binnenkort gebeuren, denk je? Ja,
2: dat kan je in je app of via mail zien natuurlijk.
0: Ja, maar het staat on hold.
2: Nee, ik denk dat je in Brussel
0: moet in Brussel geleverd worden.
2: In Brussel was natuurlijk de voorbije weken een van de ergst getroffen regio's. We zien daar dat sinds vanmorgen alle distributiecentra wel eindelijk weer up and running zijn. Mm-hmm. Dus hopelijk komt dat pakje er deze week wel aan.
0: Ja, en ik vraag het natuurlijk niet alleen voor mezelf, maar bij uitbreiding voor heel wat Vlamingen, waar we toch wel wat vragen over krijgen. Hoe lang duurt de staking nu eigenlijk al bij Bpost?
2: Wel, de spontane acties die zijn einde maart begonnen. We zijn nu begin mei, dus een goede 5 weken intussen. En we zien dus vandaag voor het eerst dat alle blokkades eigenlijk dat die weg zijn en dat we dus voor het eerst min of meer naar een normale werking kunnen terugkeren. Dat is normaal tussen aanhalingstekens, want er zijn natuurlijk grote achterstanden ontstaan en ja, het is nu zaak om die achterstanden weg te werken.
0: Ja, want er werd niet alleen gestaakt, er waren ook blokkades inderdaad. Die blokkades, dit is de eerste dag in 6 weken dat er geen blokkades meer zijn.
2: Ja, dat klopt. Dus vanochtend is het voor het eerst dat er eigenlijk geen enkel distributiecentrum nog geblokkeerd wordt. Dus dat de postbodes die aan de slag willen, dat die dat ook allemaal kunnen vandaag. En vooral in Brussel is dat een grote verandering.
0: En alle postbodes zijn opnieuw aan het werk met een uitzondering?
2: Zo goed als allemaal. Het gaat nog om enkelingen die staken. Want er is natuurlijk nog altijd geen sociaal akkoord. Dus ook al zitten we nu ongeveer op een normale werking, ja, die sociale onrust blijft zeker bestaan. En we gaan daarover ook deze week opnieuw in gesprek met de sociale partners.
0: Nu, mijn t-shirts zijn ondergeschikt aan de andere problemen die mensen wel eens tegenkomen de voorbije weken, als ik dat lees in onze mailbox. Want als een brief of een pakje niet aankomt op tijd, kan dat ook wel eens geld kosten of kan je geld kwijt zijn. Collega Filien bijvoorbeeld, zij gaat binnenkort in het huwelijksbootje stappen en verstuurde enkele weken geleden haar uitnodigingen voor dat huwelijk. Door de stakingen zijn die tot op vandaag nog niet aangekomen. Ze zal nu de uitnodigingen noodgedwongen digitaal moeten versturen, maar daardoor is de kost van de uitnodigingen zo'n 800 euro en ook de kost voor postzegels kwijt. Kan zij hiervoor een vergoeding krijgen?
2: Wel, ten eerste is het natuurlijk een staking. Hè. Dat is een situatie die we natuurlijk zelf niet wensen. En is er ook een heel groot verschil tussen een zending die vertraagd is of die verloren is. Hè. In dit geval zullen de uitnodigingen wel degelijk in de bus vallen.
0: Hopen we.
2: Ja. Hè. Als dat niet zo is, kan zij zeker opnieuw contact met ons opnemen. En dan kunnen we zeker bekijken of er iets mogelijk is voor haar. Hè. Want je gaf het al aan, zij is zeker niet de enige geïmpacteerde. Om u een idee te geven van de grootorde, het gaat over miljoenen brieven. Hè. Die vertraging hebben opgelopen de voorbije 5 weken. We kunnen daar natuurlijk niet iedereen gaan vergoeden.
0: Er is niet zoiets als een standaardvergoeding, hè? Voor alle duidelijkheid. Niet iedereen die vertraging heeft opgelopen kan bij jullie komen aan.
2: Niet bij vertragingen. Hè. Gaat het verloren en komen ze nooit aan, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Hè. Dan moeten we zeker gaan bekijken hoe we zouden kunnen compenseren.
0: Ja, ja, want dit gaat over, dit gaat best over een groot bedrag. Dan kan het voor Filien dan wel een manier zijn om toch even contact op te nemen.
2: Als haar brieven inderdaad nooit aankomen, dan nodig ik haar zeker uit om contact op te nemen met onze klantendienst. We hebben ons ook echt voorgenomen om daar een menselijk gezicht te tonen de komende weken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. We zijn ons er heel bewust van dat heel veel mensen nog altijd de post gebruiken natuurlijk voor hun zendingen. En dat er heel veel mensen geïmpacteerd zijn. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet iedereen gaan terugbetalen. Ik zei het al, het gaat om miljoenen brieven. Maar waar dat er echt calamiteiten hebben plaatsgevonden, daar gaan we ons wel openstellen om met de mensen in gesprek te gaan. Ja.
0: Ik wil je nog een ander verhaal voorleggen. Het is een verhaal van Glenn en Orlando. Zij hadden een aangetekende zending verwacht, want hun reispassen die aangetekend werden verstuurd, die liepen enorme vertraging op. Luister even naar hun verhaal.
3: Ik heb rond 25 maart 2 reispassen laten opmaken in het gemeentehuis van Pelt. De kostprijs hiervoor bedroeg €140 voor twee personen. Mijn moeder heeft deze op 31 maart afgehaald en aangetekend verzonden naar onze woonplaats in de regio Parijs. Tot op heden hebben wij de reispassen nog steeds niet ontvangen door de staking van Bpost. Aangezien wij volgende week naar de Verenigde Staten vertrekken, waren wij genoodzaakt om de reispassen opnieuw te laten opmaken via een spoedprocedure, wat ons bijkomend €490 heeft gekost. Kunnen wij op een of andere manier toch nog een vergoeding krijgen?
0: Mathieu, goede vrouw van Bpost, ik speel de vraag meteen door.
2: Ja, nee, ik denk dat het een moeilijk verhaal wordt. Hè. Natuurlijk, ook hier is er een heel groot verschil tussen een vertraagde of een verloren zending. Hè. Als blijkt dat die reispassen nooit aankomen, dan is er wel degelijk een vergoeding voorzien in dit soort gevallen. Zeker omdat het om een aangetekende zending gaat. Hè. Dus we gaan dat ook kunnen traceren en zwart op wit kunnen zien als die nooit zou aankomen. En dan kunnen we wel overgaan tot het overmaken van een vergoeding voor zowel de verzendingskosten als ook standaardvergoedingen voor de inhoud, hè, in deze dan die reispassen.
0: Standaard is er dus geen vergoeding voor wie een pakketje of een brief heeft gekregen die vertraagd is of verzonden heeft die vertraagd is, wel als het verloren is. Maar het loont dus wel om contact op te nemen met de klantendienst, want je zegt zelf, we willen met Bpost wel een menselijk gelaat tonen de komende weken.
2: Ja, en
0: dat zal toch een behoorlijke klus zijn voor die klantendienst?
2: Ja, dat zijn mensen die er die dag in dag uit mee bezig zijn. Hè. Dus laat dat duidelijk zijn dat die mensen heel hard aan de slag zijn. Dat die heel veel telefoontjes krijgen. Hè, want we hebben een telefonische klantendienst voornamelijk. En die mensen doen er echt alles aan om iedereen zo goed als mogelijk antwoord te geven. Natuurlijk, ja, gezien die impact, het gaat over miljoenen mensen, gaat dat wel een tijdje duren. Heer, we alle aanvragen op een goede manier kunnen behandelen.
0: Moeten jullie de capaciteit uitbreiden van de klantendienst de komende weken, gezien wat er op jullie afkomt, denk ik?
2: Wel, dat zou kunnen, maar dat gaan we moeten bekijken in hoeverre dat dat nodig is. Maar we vinden het heel belangrijk om iedereen die een antwoord van ons verwacht ook een antwoord te geven. Ook als dat niet altijd het antwoord is dat de mensen verwachten.
0: Ja, want het is niet omdat je een antwoord krijgt dat het het antwoord is dat je wil, natuurlijk. Maar daar gaan jullie met Bpost de komende weken werk van maken. Vandaag is de eerste dag in 6 weken tijd dat er geen blokkade is en dat het werk stilaan weer hervat kan worden. Maar natuurlijk moet die gigantische achterstand ook eerst weggewerkt worden. Dankjewel, Mathieu Goedefroy van Bpost.

0: spring en voor een leven. Als ik in de Radio 2 app kijk, dan mag de klantendienst van Bpost de borst nat maken. Schade opgelopen door een te late levering. Ik had filmtickets gewonnen. Uiteindelijk zijn ze door de Bpost-staking te laat toegekomen. De film is al uit circulatie. Zal ik een voucher krijgen? Ben enkele weken al aan het wachten op mijn medisch attest. Nodig voor het ophalen van mijn broodnodige medicatie bij de apotheek. De nummerplaten worden niet geleverd. Enfin, je hebt heel veel vragen. En die zijn dus allemaal voor de klantendienst. Niet die van ons, hè? Nee, nee. We hebben werk genoeg. Bpost ook, denk ik. Maar hen kan je wel bereiken op 02-201-2345. 02-201-2345. Dat is een heel makkelijk telefoonnummer. En dat zullen ze merken ook daar, denk ik, toch de komende weken. Vorige week hier in Win-Win het verhaal van Jo en haar gouden oorbellen. Die braken een dik jaar nadat ze die had gekocht. Plots in twee. Niet de bedoeling natuurlijk. Zoiets valt onder de wettelijke garantie. Al had de verkoper haar wijsgemaakt dat ze te laat was voor een gratis herstelling. Omdat de garantie op juwelen maar, quote, 1 jaar zou duren in plaats van 2 jaar. Einde quote. Daar klopt natuurlijk niks van. En dat verhaal heeft heel wat losgemaakt in onze mailbox. Heel wat mensen zitten met vragen over die wettelijke garantie. Ja, dan gaan we er toch een paar van beantwoorden, dachten wij. En als ik zeg wij, dan bedoel ik hier meestal Harald Scheerling van onze redactie.
1: Goedemorgen.
0: Harald, goedemorgen. Vorige week stond je hier met dat garantieverhaal van Jo. Intussen heb je een heleboel extra garantievragen uit de mailbox gevist.
1: Ja, absoluut. Misschien moeten we beginnen met de vraag van Martien uit Isegem. Want er is een stofzuigerverkoper in dit geval en die heeft daar een beetje blaasjes wijsgemaakt, denk ik.
2: Na 6 maand was het een borsteltje, dus een accessoire was kapot. Ik ga naar de winkel om te vragen als ze dat even willen controleren, als het effectief kapot is. Daar zegt men van, ah ja, maar nee, het is Dyson. Je moet zelf contact opnemen met de klantendienst. Klopt het dat een lokale handelaar zijn garantie van 2 jaar kan doorschuiven naar de producent van een artikel?
0: Ja, zeg het eens, helder Harold.
1: Nee, zeker niet. Dat is vaak een misvatting. Hè? Dus verkopers doen dat af en toe. Ik zal niet zeggen dat ze het altijd bewust doen. Misschien weten ze het zelf niet altijd. Maar het is enkel en alleen de verkoper die instaat, die verantwoordelijk is voor die wettelijke garantie. Dat is heel duidelijk. Mm-hmm. Nu, ik snap het ook. Veel verkopers vinden dat lastig, want in bepaalde gevallen zal hen dat geld kosten.
0: Ja, ze moeten dat toestel waarschijnlijk naar de fabrikanten opsturen, ja, en dat soort dingen.
1: Ja, voilà. Ja. Soms hebben ze ook wel afspraken met fabrikanten en zo. Maar eigenlijk, strikt genomen om het cru te zeggen, het is jouw zorg niet. De verkoper moet dat product binnen die 2 jaar gratis herstellen of vervangen. En hij mag jou niet doorsturen naar de fabrikant.
0: Een vraag van Jimmy. Als het 3 maanden duurt om een toestel te herstellen, gaan die 3 maanden dan af van mijn garantieperiode? Of hoe zit dat?
1: Nee, zeker niet. Dat is ook leuk om te weten. Natuurlijk, vanaf het moment dat je je toestel inlevert, bijvoorbeeld voor een herstelling, dan gaat er een soort van pauzeknop in. Dus hou dat zelf ook goed bij. Hè. Zorg dat je een beetje kunt bewijzen van op welk moment je dat bent gaat afgeven. En eigenlijk, de tijd die nodig is om die herstelling uit te voeren, die blijft gewoon, dat is een pauze en dan loopt het gewoon verder door. Die mag je niet meetellen.
0: Alsof je op vakantie gaat tijdens je fitnessabonnement.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Je mag als consument kiezen of je een kapot product gratis laat herstellen of vervangen. Moet wel jouw keuze blijven. Een nieuw toestel krijg je ter vervanging bijvoorbeeld. Kan een mogelijkheid zijn. Gaat vaak ook over afspraken, goede afspraken tussen winkel en consument. Mona, niet die van het verkeer, een andere, wil daarover graag weten of je dan opnieuw 2 jaar garantie krijgt als je een vervangtoestel krijgt.
1: Het zou toch zijn, hè? Nee, ja. Helaas Mona, dus dat is wel niet zo. Hè. Dus eigenlijk zou je oneindig veel garantie kunnen krijgen voor producten 20 jaar lang voor dezelfde frigo. Nee, zo werkt het ook niet natuurlijk. Okay. Dus in tegenstelling tot de herstelling, als je een nieuw toestel krijgt, omdat het echt kapot is en je krijgt een nieuw toestel, dan blijft de oorspronkelijke garantietermijn gewoon verder lopen.
0: Benny uit Brugge heeft een vraag die verschillende keren is teruggekomen.
3: Ik heb een maandzaak in Brugge. Ik ben dus zelfstandig met de B2-nummer. En onlangs ging ik bij Apple een product kopen, een gsm en ook een laptop. En ik kreeg maar 1 jaar garantie van Apple. Klopt dat wel? Want normaal gezien krijgt u in Europa 2 jaar garantie.
1: Ja, het klopt.
0: Och.
1: Ja, wel, dat is een beetje. Het vervelende is. Allee, vervelende, nee, het is niet vervelend. Maar de wettelijke garantie is een consumentenrecht.
0: Ja.
1: Betekent voor een gewone sterveling, een gewone particulier, 2 jaar garantie.
0: Natuurlijke rechtspersoon.
1: Ja, voilà. Maar als je als bedrijf iets koopt, dan is het effectief wel zo dat je daar geen recht op hebt.
0: Ma.
1: Op die wettelijke garantie binnen het consumentenrecht. Dus eigenlijk, leveranciers of producenten geven wel vaak een fabrieksgarantie. Dat is een andere garantie. Dat is niet per se verplicht. En hoe lang dat dan duurt, mogen ze eigenlijk ook wel zelf bepalen vooraf. Je moet dat vooraf weten natuurlijk. Ze hebben hier tegen Benny gezegd, jij krijgt bij ons maar 1 jaar garantie. Bedoelen ze fabrieksgarantie bij, want hij koopt het als bedrijf. Dus dan klopt het wel.
0: Oké, dus als je als onderneming iets koopt, dan zijn er gewoon andere regels als het over de garantie
1: gaat. Dan voor consumenten, ja, dat is zo.
0: Goed om te weten dus, want ja, wat Benny ook zegt is, ik heb een eenmanszaak. Benny is zijn zaak en dat heb je wel vaker. En mensen die al dan niet in bijberoep een eenmanszaak hebben, opletten dus met die garantie als je daarvoor spullen koopt. Luc uit Hoven, die wil graag weten, als je een tweedehandswagen koopt met garantie, horen de werkuren dan ook bij die garantie? Als
1: die is? Ja, die horen daarbij, want binnen de wettelijke garantie moet een probleem of een defect volledig gratis worden opgelost door de verkoper. Dus ja, ook die werkuren horen daarbij. Misschien ook goed om mee te geven, met een tweedehandsproduct moet je een beetje uitkijken. Veel mensen weten dat nog niet, maar bij tweedehandsproducten die je koopt bij een professionele verkoper, dus niet op tweedehands.be of zo, of op Vinted, dat niet. Maar als je bij echt een verkoper gaat en dat is een tweedehandsproduct, heb je ook recht op garantie.
0: Okay.
1: Maar die verkoper mag die termijn van 2 jaar naar 1 jaar brengen.
0: Maar moet dat wel melden, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Je moet dat vooraf weten. Je moet daarvoor van op de hoogte gebracht worden. Mag daar niet achteraf mee afkomen. Als hij dat vergeten melden, is het ook gewoon 2 jaar, zoals bij alles. Ja. Maar die mag dat naar... Het moet echt minstens 1 jaar zijn. Maar hij mag dat verlagen naar minstens 1 jaar.
0: Ja, Tim uit Oostende heeft ook problemen met zijn autoverkoper. Zijn auto is stuk, moet hersteld worden. Maar hij heeft het gevoel dat hij hem aan het lijntje houdt totdat de garantieperiode van 2 jaar verlopen is.
1: Ja, dat mag natuurlijk niet, hè. Van zodra je een probleem binnen de garantieperiode meldt, dan ben je op tijd. Dat is goed om te weten. Dus als een verkoper dan bijvoorbeeld tergend lang over doet om een oplossing te regelen, dan is dat heel lastig. Maar dat betekent niet dat je dan zomaar die garantie kwijt bent. Zo werkt het
0: gaat eigenlijk over het moment dat je het gemeld hebt binnen die garantie.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is wel zo netjes.
1: Ja, ja.
0: En laatste vraag van Eddie uit Gent. Die wil graag weten of hij garantie krijgt op zijn ondergoed.
1: Ik vond het een heel grappige vraag. En het antwoord zal je misschien verbazen, maar ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ook op kledij, bedoel, heb je recht op wettelijke garantie. Dus ook op ondergoed. En ja, ook op gebruikt ondergoed. Huh? Want je mag spullen gewoon gaan gebruiken binnen die 2 jaar. Yeah. Nu, het is natuurlijk wel belangrijk. Als Eddie zijn ondergoed bijvoorbeeld uit elkaar valt na de eerste wasbeurt, lijkt me niet de bedoeling. Uh-huh. Dat is ook geen normale slijtage. En dan is dat iets dat onder de wettelijke garantie valt. Ja. Wat wel normale slijtage zou zijn bij onderbroek, dat ga ik aan je verbeelding overlaten. Maar goed, het mag.
0: Oké, het mag. Ja, dankjewel Harold. Elke dag telt voor 2. Win-win. Radio 2. Xavier Taverne. Normale slijtage, als het over je onderbroek gaat. Dat is hier en daar een gaatje dan, of zo neem ik aan.
1: Zoiets.
0: Na verloop van tijd.
1: Ja, en op bepaalde plaatsen.
0: En op bepaalde plaatsen. Tenzij je rommel hebt gekocht natuurlijk. Dit is Rick James en Super.

0: Een veranda van de Mazure, dat is vakantie aan huis. Je ontvangt er vrienden om te feesten. De kinderen kunnen er spelen. En je kan er zelf heerlijk genieten. Gun jezelf de ruimte met de Mazure in Anzegem. Veranda's, woonuitbreidingen en modern outdoors. Kijk op demazure.be. Een innovatief familiebedrijf met eigen productie en ook voor vakmanschap. De Mazure.
1: Die soep is nog koud.
2: Ja, jongen, vanaf vandaag eten we enkel nog koude soep.
3: Waarom?
2: We moeten meer energie besparen, hè, schat. Dus gamen, enkel nog in het weekend. Oeh. En Lucas, jij mocht het gras knippen met een schaar.
3: Oh.
2: Ja, eet iemand een beter idee?
3: Ja, jij die je energie in iets anders steekt.
2: Wat, hè?
0: Er zijn makkelijkere manieren om op je energiekosten te besparen. Zo is er de groepsaankoop Groene Stroom en Gas van provincie Oost-Vlaanderen. Schrijf je nu vrijblijvend in via oostvlaanderen.be/groenestroom.
4: In je tuin ontvang je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Ook open op zondagnamiddag.
6: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Oost-Vlaanderen slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
7: Met onder andere een duurzame varkenshouderij in Kruisem. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
6: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
8: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
9: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
8: Huh?
9: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
6: Onwaar.
9: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
8: Ah, serieus?
9: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Het zonnetje deed deugd dit weekend, een beetje kleur gepakt.
11: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
12: Keuken. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
6: In Oost-Vlaanderen.
10: Het zonnetje deed deugd dit weekend, een beetje

0: Goedemorgen, het is 10:00, VRT Nieuws met Shema Saisai. Zo net is het grote assiseproces begonnen over het carnavalsdrama in Streppi in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden in op een grote groep carnavalisten. 7 mensen stierven, tientallen anderen raakten gewond. Ook de passagier staat terecht. De man die achter het stuur zat reed veel te snel. Volgens het Openbaar Ministerie was de aanrijding bewust. Ook veel nabestaanden zijn daarvan overtuigd. Dat zegt advocaat Dimitri De Beco, die enkele families bijstaat op het proces.
1: De situatie is anders dan een dodelijk ongeval dat gewoonlijk voor een politierechtbank eindigt. Wat dat hier is gebeurd, is dat die man, als hij die stoet ziet, en nadat hij eerst tracht te remmen en te stoppen, gaat hij duidelijk heel snel beslissen om toch maar door te rijden, om weg te komen, en gaat hij bewust doorheen dat volk rijden en bewust tientallen mensen omverrijden. Dat moet hij beseffen, ook al gaat het snel. En daarom spreken we over doodslag en niet over onopzettelijke dood.
0: België zou elk jaar zo'n 2 tot 6 miljard euro aan kosten hebben door PFAS-verontreiniging. Dat geld is onder meer nodig om vervuilde bodem op te ruimen en om mensen die gezondheidsklachten krijgen door PFAS te helpen. Dat blijkt uit een adviesrapport dat in de Standaard staat. PFAS zijn schadelijke stoffen die slecht zijn voor de natuur en voor onze gezondheid. Ze worden vaak gebruikt in producten zoals pizzadozen of pannen, omdat ze materialen waterafstotend, vuilafstotend of warmtebestendig kunnen maken. Groen parlementslid Mieke Schouwvliegen wil dat we stoppen met PFAS te gebruiken.
2: Dat is een gigantische kost en het toont nog maar eens aan dat we zo snel mogelijk moeten stoppen om PFAS te produceren en die te verspreiden in onze omgeving. Want de kost voor het op te ruimen, de bodemvervuiling onder andere, of het uit ons drinkwater te halen, is gigantisch, maar vooral ook de impact op onze gezondheid en de kost die dat met zich meebrengt. Dus de gezondheidskost is ook heel, heel groot.
0: In Moskou heeft een Oekraïense drone een woontoren geraakt. Er is schade aan het gebouw. Een appartement op de 36e verdieping is vernield. Maar niemand raakte gewond. De woontoren ligt op zo'n 10 kilometer van de gebouwen van de Russische regering in Moskou. Het is op veel plaatsen droog. In de namiddag wel nog kans op felle buien, mogelijk met onweer. We halen temperaturen tot 20 graden. Morgen ook nog regen in het centrum en het oosten. In het westen blijft het meestal droog en we halen dan tot 16 graden. Woensdag ook nog kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dorso. Ergonomisch slapen.
4: Goedemorgen lieve vrienden, er staat 136 kilometer file op de E34. Van Knokke naar Antwerpen is in Kaprijke de weg door een ongeval in beide richtingen versperd. Dat ter hoogte van het kruispunt met de Vaartstraat. Op de Antwerps ring richting Nederland verlies je ook 1,5 uur van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. De weg is daar intussen wel vrijgemaakt. Veel files naar Antwerpen op de E17, 1,5 uur file vanaf Haasdonk. Op de E34 ook 1,5 uur vanaf Melzele. Op diezelfde de E34 vanaf Oelichem, op de E313 3 kwartier vanaf Massenhoven, op de E19 10 minuten vanaf Kontich en op de A12 3 kwartier vanaf Aartselaar. Naar Brussel, langzaam op de E40, 10 minuten erbij vanaf Sterrebeek. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Strombeek en Vilvoorde. En in Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Er staat nu 1,5 uur file vanaf Montgomery en op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
5: Radio 2, Anne en Daan.
6: Anne Rijmen en Daan Masset.
7: Drukke ochtendspits, maar maandag is een dag die maar 1 keer per week is. En voor je het weet, morgen dinsdag. Eerst nog een goede Anne en Daan. Dus zeer welkom allemaal.

0: Crystal Waters en Gypsy Woman. Het is 7:07 geworden op maandagochtend. Een zeer goeie morgen allemaal. Handjes in de lucht voor... Daan Masset. Doe er een medaille bij.
1: Wow, zeg.
0: Een podium. Slingers een confettikanon. Want Daan heeft gisteren een loopwedstrijd gedaan.
1: Ja, jij doet alsof ik gewonnen heb.
0: Ja, in je hoofd heb je toch ook gewonnen, want je hebt een toptijd neergezet.
1: Is dat?
0: Ja, ik heb je tijd gezien op de 5 kilometer. Dat ja. Loop ik niet, hoor.
1: Ik ben wel fier op mezelf. Ja, weet je wat dat is? Ik heb enkele weken getraind en ik had een tijd van ongeveer 7 minuten per kilometer. En gisteren heb ik 6:30 gelopen per kilometer. En dat is denk ik omdat er volk langs de kant van de weg staat.
0: De adrenaline.
1: Ja, en ook ja, in een groep lopen, dan denk ik dat je sowieso wat sneller loopt.
0: Ja, ja. We gaan even terug naar een paar weken geleden.
1: Dat wordt hier een item. Ja.
0: Ja, dus je had een heupblessure.
1: Ja.
0: Die sleepte al letterlijk een hele tijd aan.
1: Ja.
0: Je bent dan naar de podoloog geweest, nieuwe schoenen gekocht, nieuwe loopschoenen. En je had een doel en je zei, bij Genk loopt, moet ik er staan.
1: Ja.
0: Hoeveel weken heb je getraind? Ah, voor de mensen die dat ook willen doen eigenlijk. Hè?
1: Ergens in januari denk ik dat ik begonnen ben.
0: Perfect.
1: Januari, februari.
0: Ja, heel goed. Heel
1: ja, loopschema gevolgd. 3 keer per week gaan lopen. En nu, shebang, 5 kilometer.
0: Goed gedaan. Ik
1: ben
0: super trots op jou. Heb je nu een nieuw doel?
1: In september denk ik dat er opnieuw een loopwedstrijd is in Hasselt. Dwars door Hasselt. En daar zou ik de 10 kilometer willen lopen.
0: De 10 kilometer, dames en heren. Fantastisch. Fantastisch, we volgen het op, dus we zitten nog, wacht, mei, juni, juli, augustus, september. Ja, is perfect te doen.
1: Ja, zeker, want Anne Rijmen gaat ook meelopen.
0: Echt?
1: Ja, toch? Nee? Gaan we dat niet samen doen?
0: Ja, ik wil er gerust voor trainen.
1: Ah, voilà.
0: Ja. We hebben deal.
1: Paniek in de ogen, dames en heren.
0: Paniek, ik moet dringende plaats starten.

0: Mo, en een nacht als deze. De zon scheen fijn, de UV-index ging de hoogte in met dat lange weekend. En je weet, smeren moet je doen, en zeker bij de eerste zon. Want ja, die UV doet dan meer slecht dan goed bij de eerste zonnestralen. Dus ja, dat moet dan verzorgd worden.
1: Ja, wij zijn nu begin januari samen op vakantie geweest. Allee, ja. Werkvakantie voor de Radio 2 Winterbreak. Daar heeft de zon niet zo heel veel geschenen. Maar als die scheen, dan lag jij wel niet in de zon. Jij bent niet zo'n zonneklopper. Hè? Van, nee. Ah, de zon schijnt, hup, nee. Lichtbedje op en gaan. Hè?
0: Nee, nooit geweest. Ook niet sinds ik dus las dat je daar een verrimpeld vel van krijgt. En mijn benen pakken ook geen kleur. Dus te zeggen, dat bruint niet. Dus ik heb daar precies het stofje te weinig. Dus ik gebruik wel eens een zelfbruiner. En daar stel ik mij uiteraard een paar vragen bij.
1: Ja, ik zie dat je ook een tube hier hebt meegebracht naar de studio.
0: Ja, want ik vermoed dat jij dat niet gebruikt. En dus ook niet weet waar het over gaat.
1: Nee. In mijn hoofd is dat iets gevaarlijk.
0: Ja, maar het woord zegt dat zelfbruiner. Wat doet dat dan? Dat bruint van zelf.
1: Vanzelf, ja. Maar okay. Dat is toch zo'n, dat is een soort kleurstof dat je dan over je armen wrijft.
0: Ja, geef uw arm een keer hier.
1: Wat blief.
0: Steek je arm, we gaan het lichtste gedeelte van je arm pakken. En we gaan daar...
1: Maar zeg.
0: Een beetje zelfbruiner op.
1: Waar heb ik hier toestemming voor gegeven?
0: Ja, niks, kom. Dat is ook mijn show hier. Kom, draait uw arm om.
1: Maar fijn. Goed,
0: we gaan daar een beetje insmeren. En dan kunnen we straks zien hoe snel dat werkt. Of dat werkt. Of je doodvalt. En of dat er toch verschil is met je andere arm.
1: Maar dat is een witte crème. Ik had gedacht dat dat een bruine crème was.
0: Ah, nee. Nee,
1: dus jij wil het vandaag over zelfbruiner hebben?
0: Ja, ruik eens.
1: Ah, dat ruikt...
0: Niet goed, hè?
1: Nee. Het lijkt alsof je... En dat glittert ook.
0: Ja, dat is voor de vrouw. Dat is voor dat ze een beetje blinkelt. Hè?
1: Zeg, maar als jij zo witte benen hebt, waarom heb je dan niet op je eigen witte benen gesmeerd? En waarom moet ik hier weer...
0: Ja, omdat ik moeilijk mijn benen op tafel kan leggen hier. We hebben het elk geval over zelfbruiners bij Anne en Daan dit uur. Dus wie tips heeft om dat ook goed aan te brengen, want dat is ook een heel gedoe,
1: ja.
0: Mag het al sturen in de Radio 2-app.
1: Die tips vraagt ze nadat ze het op mijn arm heeft gesmeerd.
0: Ja, dan kunnen we meteen voor- en nadoen, hè, Daan.

0: Coldplay en Clocks. We hebben het over zelfbruiners vandaag bij Anne en Daan. Rosalie heeft gereageerd in de Radio 2-app. Zij is een enorme fan. Ze wil niet bakken in de zon en is begonnen met zelfbruiners. Ze zegt eerst moet je scrubben, dan waksen, dan smeren. Of het gezond is, vraagt ze zich niet af. Ze wil gewoon bruine benen.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
4: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
5: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
4: Maar dank u.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
6: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel?
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs.
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans.
7: Ja, ja, het kan anders.
8: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minute.
8: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Elke dag telt voor 2.

0: Bruce Hornsby and The Way It Is. We hebben het over zelfbruiners vandaag. Radio 2. Bij Anne en Daan, we weten ondertussen wel dat tannen in de zon niet gezond is. Hè? Ik heb het ook opgegeven, want om een of andere reden bruinen mijn benen toch niet. Zelfbruiner wordt hier aangeraden. Ik heb er dan ook een tube bij om te testen.
1: Ja, te testen op mij, want ik ben gebombardeerd tot testpersoon, tegen wil en dank. Mijn onderarm is intussen ingesmeerd met tanning cream of zoiets. Voorlopig wel nog geen verkleuring, moet ik zeggen. Ik zie nog niet heel veel. Is dat normaal?
0: Denk het. Dat duurt even.
1: Zeg, ik heb nog wat mannenvragen. Want is dat zo, dat product, als je dat verkeerd aanbrengt, dat je ook zo strepen krijgt?
0: Ja.
1: Ah ja.
0: Dat is dat.
1: Oké. Okay. Zeg, en hoe lang blijft dat dan bruin, eens het bruin is?
0: Tot gedoucht, denk ik.
1: Ah, en dan is dat er meteen vanaf. Dus dat is één keer smeren en klaar.
0: Ja,
1: is dat eigenlijk gezond ook? Want jij zegt,
0: dat weet ik allemaal
1: toch bruinen in de zon is niet gezond. Maar zo, ja, cream op je arm smeren, is dat dan gezond?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Ja. Waar? Nu had ik toch gedacht, als jij met zo'n onderwerp afkwam, ik zit hier wel mee op mijn arm nu, hè?
0: Het is een testcase. Carmen die zegt ook van ja, in verband met die zelfbruiner, dat ruikt altijd zo raar.
1: Ah ja?
0: Ja, zeg gerust chemisch.
1: Ja, dat... Ja, wat...
0: Dat ruikt niet lekker, hè?
1: Nee, dat ruikt niet lekker. Dus nee. Dat kan niet gezond zijn.
0: Nee.
1: Ik zie ook, Marina zegt, ik meng liever altijd mijn zelfbruiner met body lotion. Dat smeert dan beter en heb je minder vlekken.
0: Oké, okay, ja.
1: Ah, dat maakt vlekken.
0: Ja. Ja, en Ingrid zegt ook, Anne, je hebt dan Daan zijn arm ingesmeerd. Best meteen je handen goed gaan wassen. Of je zit straks met oranje nagelriemen. Oh nee.
1: Waar zijn we aan begonnen, jongens?
0: Wat is dit, zeg. Dag Christine, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Jij doet al 50 jaar zelfbruiner.
2: Zeker. Zeker 50 jaar.
0: En hoe dan?
2: Ik heb dat geleerd aan mijn mama.
0: Van uw mama zelfs?
2: Ja. Die was ook graag zo bruin. Maar niet echt zonnen. Maar ik doe dat al altijd. Maar in mijn gezicht, mijn nek en mijn décolleté.
0: Ah, dat, dus niet uw benen of uw armen of zo, dat doe je niet?
2: Nee, mijn benen niet. Nee.
0: Nee.
2: Tenzij, ja. Accent, voilà. Ik moet nu dat kleedje aandoen en mijn benen zijn niet bruin genoeg.
0: Ja.
2: Dan doe ik het wel. Maar je moet dat heel goed weten hoe dat je moet doen.
1: Ach.
2: Want je kunt inderdaad strepen hebben of lijnen. Ja.
0: Hoe doe jij het?
2: Ik doe het om de twee dagen in mijn gezicht.
0: Ja. En dat is een tubeke? Of
2: ja, want als je wast, gaat het ook een beetje af, hé.
0: Ah, ja.
2: Maar niet panikeren dat het nog niet bruin is op de armen van Daan. Dat duurt wel een half uur wel, tegen dat het kleur er komt.
0: Okay. Ah ja, oké, okay, goed. En jij speelt
2: maar ik merk dat niet met body lotion of zo.
0: Ah nee, je doet gewoon de pure zelfbruiner.
2: Nee, maar ik gebruik dat eigenlijk als dagcrème, zou ik kunnen zeggen.
0: Ah, met een licht tintje erin, zegt.
1: Zeg, heb je
2: ja,
1: ooit
2: voilà,
1: afgevraagd,
2: voilà,
1: Christine,
2: voilà,
1: of het gezond
2: niet,
1: is?
2: Niet, ik weet niet hoe bruin, want ik ben een blonde. Dus niet te bruin, want dat is ook lelijk.
0: Ah ja.
2: Ze vragen soms tegen mij, ga je naar de zonnebank? Nee, nooit.
0: Ah ja, maar dan tot ik dan. Ja. Nee, dat is
2: ja,
0: goed.
2: Voilà.
0: Goed, we hebben toch nog altijd veel vragen. Die gaan we straks voorleggen aan een dermatoloog. Ik stel voor dat we toch een keer een expert bellen.
1: Ja, heel graag. Ja,
0: toch wel... de antwoorden op onze vragen hebben.
1: Ja, wie weet kom ik morgen heel bruin naar hier.
0: Maar jij bent al bruin.

0: Run, run, run van One Republic.
1: Door een ongeval is op de E34 van Antwerpen naar Knokke in Kaprijke één rijstrook versperd aan het kruispunt met de Vaartstraat. In beide richtingen staat er een kwartier vertraging. De Vaartstraat zelf, dat is de N456, is afgesloten. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een half uur bij van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. De weg is daar intussen vrijgemaakt. Wel nog veel files naar Antwerpen. Op de E17 schuif je een uur aan, meer dan een uur zelfs, van voor Haasdonk. Ook op de E34 bijna één uur vanaf Beveren, op de A12 ruim een half uur vanaf Aartselaar, op de enige 10 minuten vanaf Kleine Bareel en op de E313 20 minuten van voor Massenhoven. Op de binnenring rond Brussel komt er 10 minuten bij tussen Wemmel en Vilvoorde. In Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden, bijna een half uur file vanaf Montgomery en op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
2: Oké.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Schoonheidsspecialiste Linda geeft nog een tip over de zelfbruiners. Breng het aan op een washandje, dat smeert beter uit dan met je blote handen. We nemen het mee, Linda.

0: Landy en Denis, we hebben het over zelfbruiners vandaag. Veel mensen willen tannen, willen bruin worden. Ik zie het ook heel vaak binnenkomen in de app van Radio 2. Veel vrouwen die zeggen, interessant onderwerp, ik luister mee. Waar komt die obsessie van bruin zijn eigenlijk vandaan? Misschien moeten we straks toch een dermatoloog erbij halen.
1: Ja, goed plan hoor.
2: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
3: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
2: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
4: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
2: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
5: Het was echt een breekpunt in onze relatie, waar dat was van zo kan het niet meer verder.
6: Alles goed?
2: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
6: Alles goed?
2: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
9: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
12: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
11: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: The Backstreet Boys. We've got it going on. De zon heeft geschenen het voorbije weekend. Daarin gaan liggen is wel ontspannend voor even, maar het hoeft niet lang te duren. Wil je er niet op je 60ste als een rozijn uitzien? Want hoe meer zon, hoe meer rimpels en het is ook gewoon niet gezond, dus smeren maar, hè.
1: Ja, en als je niet graag in de zon gaat, maar wel een zomers kleurtje wil, dan kan je dus blijkbaar een zelfbruiner gebruiken. Veel vragen over zo'n zelfbruiner, zelfs bij dokter Anne van
2: ja,
1: maak
2: ja, ja.
1: dat mee. Je hebt het geprobeerd op mijn arm, je hebt hier mijn onderarm ingesmeerd met zo'n product. Voorlopig is daar nog niets van te zien, maar ik lees in de app dat het enkele uren zelfs kan duren voordat je resultaat ziet.
0: Okay.
1: Dus spannend in de loop van de namiddag. Ik lees trouwens ook, want ik hou mij als man een beetje afzijdig in dit onderwerp, maar als ik de app van Radio 2 lees, het zijn allemaal vrouwen die reageren.
0: Ja, maar wij trekken alles een jurk aan en na een winter je benen te verstoppen onder een goede warme wollen broek, komen die melkflessen naar buiten met deze temperaturen. En ja, een bruin beentje, ik zie dat alles graag bij de mensen. Het verdoezelt ook wat oneffenheden, zoals padadertjes. Maar is het wel gezond en hoe breng je het aan? Kijk, veel vragen doen we aan bij dermatoloog Griet Voet van Kliniek Dermatologie in Genk. Gent, zeg, Genk. Is dat nu? Dat was de loopwedstrijd van Daan gisteren.
1: Ook tof. Dag Griet, goedemorgen.
3: Goedemorgen Anne en Daan.
0: Hey, hey. Zeg, wat doet een zelfbruiner eigenlijk?
3: Wel, een zelfbruiner is een cosmetisch product dat enkel de bovenste huidlaag bruin gaat kleuren. En het gaat dus helemaal niet gepaard met UV-straling, waardoor je geen extra risico hebt op huidkanker en geen vroegtijdige huidveroudering. Dus het is het ideale product voor wie een bruin kleurtje wil.
1: Ah,
0: hey.
1: Ja, ik vroeg mij af als man, ik heb dat nooit gebruikt, hè, Griet. Ik dacht van ja, zoiets op je arm smeren, dat kan niet gezond zijn. Hans stuurt ook in de app van Radio 2, hè, de zon is schadelijk, wij zijn overgestapt dan maar naar een zelfbruiner. Dat is dus beter dan de zon. Je mag dat veilig of je kan dat veilig gebruiken.
3: Absoluut. Als dermatoloog ben ik er zeker voorstander van. Het is echt veilig. Het actieve ingrediënt in een zelfbruiner is eigenlijk DHA. Dat is dihydroxyaceton. En dat is een suiker dat reageert met de aminozuren in de bovenste huidlaag. Dus waardoor de huid een bruine kleur gaat krijgen. Maar omdat het enkel de bovenste huidlaag is die aankleurt, is het helemaal veilig in gebruik. Hè. Als je echt in de zon gaat, dan worden ook de diepere huidlagen aangetast. En dat is juist niet goed met de echte zon.
0: Okay. Ja. Nu, ik heb dat al wel eens gedaan op mijn benen. Ik moet nu zeggen, Griet, schoon was dat niet, hoor. Dat was al, op mijn knieën was dat oranje. Aan de achterkant was dat een stuk... Allee, leek ik wel een zebra. Hoe breng je dat aan?
3: Het is een delicate klus vaak om aan te brengen. Hè. Het heel belangrijke is starten met een lichte scrub. Hè. Met extra aandacht voor je knieën, de ellebogen, de enkels. Ga echt die dode huidcellen goed ervan af gaan scrubben. Om ruwheid weg te krijgen en een egale resultaat te bekomen uiteindelijk. En ook, het is heel belangrijk een dunne laag te gebruiken. Gelijkmatig verdelen en van beneden naar boven te werken. Maar neem vooral je tijd.
0: Hoe doe je tijd om dat aan te brengen?
3: Ja, neem je tijd. Doe het niet als je maar 5 minuutjes hebt in de ochtend. Neem even rustig je tijd. Doe het ook niet nadat je pas je benen hebt geschoren, want dan kunnen je haarfolliekeltjes wat geaccentueerd zijn. Dus doe het op een momentje in het weekend of tussendoor, wanneer je even rustig de tijd hebt om jezelf te verwennen daarmee.
1: Ja, Ingrid gaat het graag horen, want die stuurt in de app: ik durf het product niet gebruiken omdat ik bang ben dat het misgaat. Neem je tijd, dus begrijp ik van dermatologe Griet. Zeg, de geur, Griet, ik vind... Ja, dat ruikt zo toch... Ja, het is geen aangename geur.
3: Het stinkt, hè. Ja,
1: ja, het stinkt.
3: Veel producten proberen die geur al wat te maskeren de dag van vandaag. Maar die geur ontstaat dus door de chemische reactie die het product heeft met je huid.
1: Ah.
3: Ja, je kan er eigenlijk niet veel aan doen. Maar ik zou zeggen, koop een kwalitatief product. Ga bij de apotheek, want je vindt heel veel producten in de supermarkt ook, of in de parfumerie of online. Maar bij de apotheek ga je toch wel meer gericht advies krijgen. Hebben vaak ook zachtere formules die ook meer gepast zijn voor je huidtype.
1: Zeg, nog een vraag. Nu ben ik vertrokken. Hè. Sabrina stuurt hier ook in de app van, ja, zo'n tanning spray, is dat hetzelfde als een zelfbruiner? Want je kan toch ook in zo'n cabine gaan staan?
0: Ja, je kunt in zo'n douche gaan staan. En dan
1: is dat hetzelfde?
3: Absoluut, ja. Een spraytan is een zelfbruiner, maar het enige verschil is dat het professioneel verneveld wordt, waardoor je een homogener of egaler resultaat gaat krijgen.
1: Ah.
3: Dus ik adviseer dat zeker. Dus als je bijvoorbeeld een bruin kleurtje wilt als dame, omdat je bijvoorbeeld je huwelijk voor de boeg hebt, dan kan je beter een professionele spraytan doen dan echt gaan bakken in die zon. Hè.
0: Ja, want je hebt allerlei soorten vormen, eigenlijk tanning drops. Dat heb ik heb het ook eens ooit gekocht in zo'n potteke tanning drops. Dat is ook dan even goed eigenlijk. Kan geen kwaad.
3: Ja, je kan het proberen allemaal, maar ik denk gewoon een product van bij de apotheek ga je zeker en vast ook een kleurtje geven. En hou er ook rekening mee, bij de apotheek heb je ook zeer specifieke producten voor het gelaat. Die hebben vaak een lagere concentratie aan actieve stof, dus dat kan ook beter zijn.
0: Ja, oké, goed. Dus conclusie, een zelfbruiner is niet slecht voor de gezondheid. Het is zelfs een pak gezonder dan gewoon tennen in de zon. Het is een veilige manier om wat bruiners en om een kleurtje te hebben, maar ga het wel halen bij de apotheek. Zo is het, hè?
3: Ja. Zeker, zelfbruiner is top, maar als ik iets mag toevoegen, zonnecrème is en blijft je beste vriend.
0: Voilà, zeg ik al de hele tijd, dermatoloog.
3: Ja, want je hebt geen UV-protectie met die zelfbruiner.
0: Inderdaad, doe dat dus niet, hè. Smeer je sowieso in met je zonnecrème.
3: Absoluut.
0: Dermatologe Griet Voet van Kliniek Dermatologie in Gent, dankjewel voor de uitleg en graag tot binnenkort. Dag Griet, dag.

0: Prince en 1999. Ik was 22 en ik was nieuwjaar aan het vieren. Allee, oudjaar. En we gingen naar 2000 gaan. En dat was paniek, want de computers zouden tilt slaan. Wat niet gebeurd is dus. En kijk, we zijn alweer 26 jaar verder. Zo snel gaat de tijd.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
2: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
1: Behandelingen zonder resultaat.
3: Het heeft nooit niet geholpen.
2: Nee.
1: Is er sprake van een verdienmodel?
4: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
1: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
8: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
9: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
8: Maar dank u.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
10: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
11: Gelukzakken.
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
13: Eindelijk is er dat lang verwachte vervolg van The Devil Wears Prada. Nummer 2 in de cinema. Succes aan de kassa, maar wel slechte recensies. Hoezo dan? Hebben wij het zo over?
14: Elke dag, telk voor twee.
15: Het is 11 uur, 14 nieuws met Shema Saisai. De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Alle distributiecentra zijn weer open voor het eerst sinds de staking bij het postbedrijf eind maart begon. Het personeel staakte vooral tegen de

0: gebleven. Dus daar lopen toch nog wel een klein beetje achterstand. Dat moet ingelopen worden in de komende dagen.
1: In Brussel en Wallonië zijn er nog een aantal postbodes die staken, maar het zou gaan om maar weinig mensen. In Vlaanderen wordt er niet meer gestaakt. Vanmorgen is het grote assiseproces begonnen over het carnavalsdrama in Streppy in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden in op een grote groep carnavalisten. 7 mensen stierven, tientallen anderen raakten gewond. Ook de passagier staat terecht. De man die achter het stuur zat, reed veel te snel. Volgens het Openbaar Ministerie was de aanrijding bewust. En ook veel nabestaanden zijn daarvan overtuigd. Zij zijn massaal aanwezig op het proces en hopen op een zware straf. Dat zegt Dimitri de Beko, die enkele families bijstaat.
2: Ja, dit is een belangrijke stap in hun rouwproces en hopelijk een stap die hen gaat helpen in hun rouwproces. Heel veel verwachtingen. Zij verwachten een straf die voldoende hoog zal zijn in hun ogen. Ik heb al gezegd van het zal voor jullie nooit voldoende zijn. Wat dat belangrijk is, denk ik, is dat de beslissing op het einde van de rit de ernst van de feiten weerspiegelt, de ernst van dit drama weerspiegelt en van jullie leed. En daar gaan wij voor vechten.
1: België zou elk jaar zo'n 2 tot 6 miljard euro aan kosten hebben door PFAS-verontreiniging. Dat geld is onder meer nodig om vervuilde bodem op te ruimen en om mensen die gezondheidsklachten krijgen door PFAS te helpen. Dat blijkt uit een adviesrapport. PFAS zijn schadelijke stoffen die slecht zijn voor de natuur en voor onze gezondheid. Ze worden vaak gebruikt in producten zoals pizzadozen of pannen, omdat ze materialen waterafstotend, vuilafstotend of warmtebestendig kunnen maken. Groen parlementslid Mieke Schouwvliegen vindt alvast dat bedrijven die PFAS gebruiken zelf ook moeten opdraaien voor de kosten.
3: Het is nu de bedoeling dat de verschillende ministers, federaal, Vlaams, Waals, Brussels, samenkomen om te kijken hoe dit kan omgezet worden tot een PFAS-sectorfonds die slachtoffers vergoedt voor geleden schade aan de ene kant, maar die er ook voor zorgt dat de vervuiler betaalt en voor de opkuis van die vervuiling.
1: Het is meestal droog. In de namiddag wel kans op felle buien, mogelijk met onweer en we halen tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en oosten, in het westen droog en tot 16 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Dankjewel, Shema. Naar Antwerpen gaat het traag. 20 minuten file op de E17 vanaf Haasdonk. Ook op de A12 vanaf Aartselaar. Een half uur op de E34 vanaf Melzele. Op de E19 10 minuten erbij van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartieren extra van Sint-Annelinkeroever tot Deurne. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Stabroek op de R2 20 minuten tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel. Dan nog 10 minuten erbij op de binnenring rond Brussel tussen Wemmel en Vil. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen komt daardoor een ongeval op de rechterrijstrook. In Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Op de E34 naar Knokke is de weg vrijgemaakt in Kaprijken aan het kruispunt met de Vaartstraat. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.

0: Cadeau en als de regen valt. We hebben er lang naar uitgekeken. Het is eindelijk zover. Wereldpremière vorige week. The Devil Wears Prada, nummer 2. Twintig jaar na de eerste Devil Wears Prada-film over de modewereld met Meryl Streep en Anne Hathaway in de hoofdrol. Deze keer staan ze opnieuw tegenover elkaar en de film overtreft de verwachtingen aan de kassa. Heeft tijdens het openingsweekend al $233 miljoen opgehaald.
1: Wauw, dat is een mooi resultaat. Waarschijnlijk ook omdat de tweede film opnieuw dezelfde cast heeft. Hè. 20 jaar geleden was het ook al een succes. Hè.
0: Ja, maar het is eigenlijk weinig... Komische drama's halen dit soort resultaten, laat staan een tweede keer op een nog hoger niveau. En ze trekken vooral de kaart van de nostalgie en de herkenbaarheid van iconische scènes en dialogen uit de eerste film eigenlijk.
1: Ja, ik voel precies wel zo een maar opkomen.
0: Zeker weten, Daan. De film probeert dus de modesector tegelijkertijd te bekritiseren en op te hemelen. Dus geven en nemen, plus en min. Maar volgens de recensies is dat verschrikkelijk deprimerend. De film draait om de vrouwen en 20 jaar later zijn ze eigenlijk karikaturen van zichzelf geworden. De one-liners zijn wel nog altijd smullen en de beste gaan naar actrice Emily Blunt, want zij mag Donatella Versace afsnauwen.
1: Nou, leuk. Ik heb de film zelf nog niet gezien. Het staat nog op mijn to-do-lijst, ergens over een jaar of 30.
0: Nee.
1: Ik raak nooit in een cinema. Maar ik heb wel wat fragmentjes gezien en ik heb daar ook bekende mensen in de film gezien. Hè? Ontwerpers, atleten, muzikanten, andere acteurs.
0: Ja, iedereen wou erbij zijn. Ook de kledingstukken wilden erbij zijn. Want het défilé waar iconische jurken passeren, dat is echt een feest voor fashionistas. De modeboekjes staan er vol van wauw, wauw, wauw. Maar toch, die recensies onder de glitter en de glamour gaat het over het belang van de kliks boven inhoud, over de macht van geld, over onafhankelijke journalistiek. Een film met een boodschap dus. En ja, het gaat de komende dagen dus toch regenen. Dus rep je naar de bioscoop.
1: Ja, en als je 233 miljoen euro ophaalt in het openingsweekend alleen al, het zal je worst wezen wat mensen van je film vinden.
0: Worst, maar wel een chique worst dan.

0: Mark Amber en Good To Be. Vanmorgen werd er fijn nieuws aangekondigd in Goedemorgen Morgen. Heb je dat gemist? Dan hoor je dat nu in 30 seconden.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
5: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik heb zin in...
7: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
9: Okie, taco doki.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
11: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
11: Ah, dat is duidelijk.
10: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
13: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

0: Voyage, voyage.
1: Van wie?
0: Desireless.
1: Ja, wij twijfelen altijd. Hè. Het wordt in het Frans gezongen. Zeg je dan desireless of zeg je desireless? Wat zeg jij, Bram?
2: Goh, ik zeg niks.
0: Dat is misschien...
2: Ik wist het niet, ik heb er nooit van gehoord.
1: Wij brengen elkaar... Well, wij brengen elkaar altijd in verwarring, dus ik heb het even opgezocht. Blijkbaar moet je het wel op zijn Engels uitspreken. Desireless.
0: Ah, wel, dat heb ik dus ooit gedaan op mijn eerste dagen bij Radio 2. En ik kreeg een drek van reacties in de Radio 2-app van mensen die zeiden, het is wel desireless, hè. Stomme.
2: Rustig, al rustig. Het is maandag. Het is
0: maar
2: maandag.
0: Zo werd er gesproken tegen mij, omdat ik desireless zei, terwijl ik eigenlijk desireless moest.
1: Wel, bij deze, ik heb het opgezocht, Google zegt dat je het op zijn Engels moet uitspreken.
0: Ah, kijk. Had ik dus toch gelijk een aantal jaar geleden.
1: Ja, iedereen die toen Anne heeft...
0: Moraal van het verhaal...
1: Anne heeft altijd gelijk.
0: Ik heb altijd gelijk.
2: Zeg, wat zegt Google over het weer? Niet veel, denk ik.
1: Wat is het weer vandaag?
2: Ja, ik zal ik het vertellen. Dan is het wellicht iets juister. Enfin, dat hoop ik toch. Dat hoop ik toch. Op dit moment hebben we droog weer op heel veel plaatsen. In Westen en in Oost-Vlaanderen komt de zon er ook met momenten door. Maar op de andere plaatsen, ja, zwaar bewolkt weer. En het ziet er niet zo heel goed uit voor vandaag en de komende dagen. Want vanaf het zuidoosten is er een regenzone onderweg. Die gaat dan deze namiddag ook over het centrum en over het oosten van het land trekken. Dus grote delen van Vlaanderen gaan in die regenzone terechtkomen. Met ook een aantal felle buien. Buien met kans op onweer opnieuw. Een aantal forse windstoten. Plus die buien die blijven lange tijd boven bepaalde streken hangen. Dus er kan vrij veel regen vallen. Verspreid over meerdere uren tijd dan. Wil je echt het droge weer hebben vandaag? Ja, dan moet je naar het westen. Hè. West-Vlaanderen, daar blijft het veel droger dan in de rest van het land. Niet al te warm, 14 graden maar op het strand, met ook nog eens een gure wind uit het noorden. In het binnenland, daar nog wel wat zachter, daar gaan we naar 19 of 20 graden. Nu ook vanavond en vannacht nog felle buien voor het centrum en het oosten. In het tweede gedeelte van de nacht wordt het dan wel wat droger, met op vele plaatsen ook nevel en mist en temperaturen rond 11 graden. Maar dan morgen ongeveer hetzelfde, hè. De volgende regenzone die komt er dan al aan en opnieuw zal die vooral over het centrum en het oosten van ons land trekken, met daar dus echt een natte bedoeling. Meer naar het noordwesten, dus zeker West-Vlaanderen, delen van Oost-Vlaanderen, wat droger weer daar, misschien ook een paar opklaringen. Temperaturen vallen wat terug, hè. We krijgen overal dan die noordoostenwind, 14 of 15 graden, maar morgen en ook woensdag wordt het niet al te warm. Opnieuw temperaturen tot maximaal 15 graden, met een frisse wind uit het noordoosten. En nog altijd, diezelfde regenzone die blijft naslepen. Hè. Dus een groot gedeelte van de dag, woensdag, regen en buien voor het centrum en het oosten van het land. In het westen droger. Er kan een buitje vallen woensdag in het westen, maar toch veel droger dan elders. En dan pas op donderdag wordt het geleidelijk aan wat beter. Donderdag zon en wolkenvelden. Lokaal nog wat gedruppel, maar dat gaat niet veel meer voorstellen. En dan de beste dag van de week is vrijdag. Dat is de volledig droge dag van de week. Met zon- en wolkenvelden. Vooral leren we dan een wisselvallig weekend ingaan.
0: Oké, dankjewel, Bram.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.

0: Van wie is ze dan?
1: Van mij.
0: Ja. Sinds een dag of twee. Van Doe Maar. Naar Antwerpen, 25 minuten file op de E19, de E17 vanaf het parkeerterrein.
1: Iedereen in de war.
0: Oh. E17 dus. Een half uur op de E34 vanaf Melcelen, een kwartier erbij op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Dan op de Antwerpsring richting Nederland ruim drie kwartier extra van Sint-Annelinkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Stabroek op de R2 20 minuten tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. En in Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. In de Wettunnel is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Je luistert naar Radio.

0: Ja, en het is Big Big World. Hier staan 4 kookpotten met daarin heel wat ingrediënten. Dat is voor de Messi Chef Jelle. We gaan hem zo meteen bellen.
1: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
8: Absoluut, met de pro van Profel, dat beloven wij.
7: Ah, Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.

0: Monday. Vrijdag kookdag.
1: Ja,
2: vrijdag kookdag bij Annendaan. Dat doen we met de Messi-chef Jelle. Ook wel snelle Jelle. Tegenwoordig ook nog snellere Jelle. Nieuwe kookboek dat hij heeft gemaakt. Dag Jelle, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo.
3: Hey.
0: Heb je het weekend overleefd?
3: Ik heb het weekend overleefd, ja zeker.
0: Ah, dat is goed. Je bent klaar voor de nieuwe week.
3: Ja, wel, ik heb er zin in zelf.
0: Oh.
3: Ja, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Dus ik hoop dat jullie dat niet verpesten door verkeerde ingrediënten te nemen. Maar dus, ik heb enorm veel hoop voor deze week.
2: Oké, okay,
0: heel fijn. Ja,
2: sowieso, wij verpesten het niet. Het lot gaat het mogelijk verpesten.
3: Ah ja.
2: Want het is een onschuldige hand. Het systeem is het volgende. Ik heb hier 4 kookpotten staan met daarin ingrediënten. En daar gaan we een combinatie uit trekken. En met die combinatie moet jij dan vrijdag een gerecht op tafel toveren. We hebben de GFT-pot. Groente, fruit en tuinkruiden, VVV, vis, vlees en veggie. De van de pot gerukte ingrediëntenpot zegt het zelf. En dan een landenpot voor een land dat een invulling moet geven aan het gerecht. Met welke pot wil je beginnen, Jelle?
3: Kies maar. Ja, kies maar.
2: Zullen we beginnen met vis, vlees, veggie?
0: Ja, VVV.
3: Ah nee, niet dat. Ja, nee, het is goed.
0: Ja, doe de pot maar open, Daan.
2: Heb je geen spannend muziekje klaarstaan?
0: Ah, nee.
2: Nee, slechte punten dan.
0: Vergeten.
2: Allee, goed. Ik ga grabbelen in de pot en er komt... Ik ga iets helemaal onderaan nemen. Geel papiertje, steek.
0: Wat?
3: Heerlijk.
2: Steek.
0: Ah, stek.
2: Stek, steek. Hoe dat je het ook wil uitspreken.
3: Het steekt er nou niet.
0: Het steekt er nou niet.
2: Mooi. Goed, dan gaan we naar de groente, fruit en tuinkruidenpot.
0: Ja.
2: Wat gaat er bij de steek gecombineerd worden? Dat wordt... Wacht, hè. Sali.
3: Oh ja, ja, ja. Lekker.
2: Gaat dat bij steek? Ja, sali.
3: Okay. Ja, sali. Ja. Lekker, ja, heel
2: zitten.
3: Lekker.
2: Zullen we
3: ik zie het nog zitten.
2: De landenpot dan?
3: Ja.
2: Ineens is het een pak spannender, dames en heren. we gaan naar Frankrijk. Maar het schrijft zichzelf hier gewoon.
3: Maar het is ongelooflijk. Maar ja, nu moet die ene nog komen natuurlijk. Ja,
2: nu gaan we naar de van de pot gerukte ingrediëntenpot. Wat komt er bij sali, bij steek en bij Frankrijk? De ultieme combinatie...
0: Maar...
2: Hespenworst. Hespenworst, Jelle.
3: Maar nee, maar dat...
0: Hespenworst.
2: Ja, maar...
0: Is dat als van die kinnekes hespenworst? Is dat dat?
2: Ja.
3: Van die rolletjes.
0: Kus. En met dat plasticske er rond.
3: Ja, met de...
2: Ja, de Samsung.
3: Het is wel leuk, het is wel nostalgisch.
2: Maar je kan daar toch
3: wat mee doen. Ja, dat is wel aan de leren.
2: Allee, dus hespenworst met steek, met sali en een Franse toest. Allee, steek.
3: Ik weet nu al wat ik ga maken.
2: Ah, je weet het al?
3: Ik weet het nu al. Het zit in mijn kop. Ah. Ik ben goed opgestaan vanmorgen. Hè. Ik ben scherp van de week. Oh,
2: zeg, we krijgen het niet onderuit vandaag. Ja, ik wou zeggen, je hebt 4 dagen de tijd om met een gerecht af te komen. Want vrijdag moet dat hier op onze tafel staan. Maar Bot is dus al binnen eigenlijk.
3: Ja. Ik ga dat subiet al maken en dat kan zijn dat het al over tijd is tegen vrijdag. Maar ik ga het nu al maken, want ik heb er zin in.
0: Okay, heel goed. Dus steek, sali, Frankrijk en hespen wordt heel graag. Tot vrijdag, Jelle.

0: Ik heb het wel voor Stan van Samang en meer dan ooit.
1: Deze week is Sarah Mouhamou van Ketnet de centrale gast in de podcast Mens Erger Je Niet. Dat is de podcast waar je mag klagen voor de goede zaak. Dat is altijd leuk. Een van de onderwerpen deze week, onvolledige bezorgmaaltijden. Sarah laat namelijk graag eten aan huis leveren en af en toe loopt dat wel eens mis. En dan is haar bestelling niet volledig. En in de podcast doet ze ook een bekentenis. Ze kan daar ook echt om huilen dan.
0: Oh my god. Gelukkig is er Xavier die haar kan troosten, want hij begrijpt heel goed haar grote teleurstelling.
2: Die blijdschap die je dan voelt, en dan gaat die zak open en, altijd je favoriete ding zit er niet bij.
3: Oh my god. Ja. Of zo sauzen. Of, sorry, maar sauzen?
2: Ja. Als je frieten hebt laten leveren en de saus is er niet bij,
3: oh my god,
2: laat maar.
0: Echt, frieten laten leveren. Xavier Tavijnen laat zijn frieten leveren. Dat onthoud ik vooral.
1: Dat is een beetje luiheid, vind ik zelf. Maar goed, dat zonder saus snap ik wel. Frietjes zonder saus, dat zijn geen frieten.
0: Nee, dat is waar. Nee, een goeie sausje is het beste. En zit je zelf met een ergernis, dan mag je die ook insturen. Hè. Via mail winwin@radio2.be. Elke maandagochtend komt er een nieuwe aflevering van Mens Erger Je Niet op VRT Max. Dat vind je daar onder podcasts.

0: Airport van de Motors. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan dat als je een bruin kleurtje wil, je beter zelf bruiner kan smeren dan in de zon te liggen bakken. Zelfbruiners, spraytans of tanning drops geven je lichte huid een kleurtje. Koop wel kwaliteit en neem ook tijd om het aan te brengen.
1: Weet dan ook dat dat niet wil zeggen dat je dan beschermd bent tegen de zonnestralen. Hoge zonnefactor smeren blijft dus een must als je niet wil verbranden, verrimpelen of huidkanker wil krijgen.
0: Ja, en dat we weer ingrediënten hebben getrokken. De Messi-chef Jelle zal vrijdag een gerecht moeten maken met stek, salie, hespenworst en dat met een Franse invloed. Hij zag het helemaal zitten. Het is maandagochtend. Hij klonk alsof dat hij nog vrijdag was. Dit keer een makkelijke opgave, mag ook eens. Het resultaat heb je vrijdag hier bij Anne en Daan. Tot dan.
2: Maak elk.
0: En het morgen ook al.
3: Die nog altijd.
2: Momenten, Max.
3: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakt de moed u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kunt je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
2: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
8: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
9: Check, check, check. Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
11: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
12: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
11: Maar dank u.
10: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
13: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
14: Je kunt hier vandaag een wandelende frietzak tegenkomen in de provincie. Wie zit daarin en waarom blijft de torenklok in Oudenaarde nog maandenlang kapot? Je hoort het zo.
15: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
16: 12 uur, een heel goeiemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het assiseproces over de dood van 7 carnavalisten in Strepy is gestart en de staking bij Bpost is voorbij. Miljoenen brieven en pakjes die vastzaten zullen zo snel mogelijk bezorgd worden. In Bergen in de provincie Henegouwen zijn enkele honderden mensen aanwezig op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reed een man daar 7 carnavalisten dood, 81 anderen raakten gewond. Samen met zijn passagier moet de bestuurder zich nu verantwoorden voor een volksjury. Marieke van Kouwenbergen, jij bent daar. Hoe verloopt het proces?
17: Ja, het proces is vanmorgen begonnen met bijna 1,5 uur vertraging. En dat komt natuurlijk omdat hier zoveel families en nabestaanden zijn. Zeker 400 mensen.
18: J'ai perdu mon ami. On était là, on a tout.
16: Stuurder zich nu verantwoorden voor een volksjury. Marieke van Kouwenbergen, jij bent daar. Hoe verloopt het proces?
17: Ja, het proces is vanmorgen begonnen met bijna 1,5 uur vertraging. En dat komt natuurlijk omdat hier zoveel families en nabestaanden zijn. Zeker 400 mensen.
18: J'ai perdu mon ami. On était là, on a tout vu. Et,

0: Oh nee, hij reed veel te snel op het moment van de aanrijding. Maar volgens zijn advocaat wilde hij niemand doden. Het Openbaar Ministerie en de slachtoffers denken dat er wel sprake is van opzet. Advocaten David Guélet en Dimitri de Beco.
1: Nous estimons que Paolo Falzon devrait être condamné pour meurtre et pour tentative de meurtre.
2: Op het moment dat hij op die stoet rijdt, is hij zichzelf aan het filmen om het op de social media te plaatsen. Dat zegt toch ook wel veel.
0: Op dit moment leest de procureur-generaal de akte voor. Straks begint dan het verhoor van de twee beschuldigden.
3: De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Alle verdeelcentra zijn open en werken ook, en dat voor het eerst in anderhalve maand. Het personeel staakte vooral tegen de invoering van nieuwe werkuren. Daardoor zouden postbodes later moeten starten met werken. De komende 2 weken moet alle achterstand ingehaald worden. Het gaat om miljoenen brieven en pakjes. Daar zitten uiteraard ook belangrijke documenten en uitnodigingen bij. Maar daar kan geen compensatie voor worden voorzien. Dat zei Mathieu Goedefra in Win-Win.
4: Ten eerste is het natuurlijk een staking. Hè. Dat is een situatie die we natuurlijk zelf niet wensen. En is er ook een heel groot verschil tussen een zending die vertraagd is of die verloren is. Hè. In dit geval zullen de uitnodigingen wel degelijk in de bus vallen. Gaat het verloren en komen ze nooit aan, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Hè. Dan moeten we zeker gaan bekijken hoe we zouden kunnen compenseren.
3: Morgen wordt benzine ook opnieuw duurder. De prijs stijgt zelfs naar zijn hoogste peil in bijna 4 jaar tijd. Super 95 wordt meer dan 7 cent duurder en blijft nog maar net onder de 2 euro voor een liter. 1,99 euro is morgen de nieuwe maximumprijs. De brandstofprijzen reageren op het uitblijven van een vredesakkoord voor het Midden-Oosten. Je kan de komende 2 weken naar het Belgisch voetbal kijken via Telenet. En ook volgend jaar zal Telenet, dan wel op een betalend kanaal, Belgisch voetbal uitzenden. Dat zijn Telenet en streamingdienst De Zone overeengekomen na lang onderhandelen. Jarno Poli, wat betekent dit nu allemaal voor de voetbalfans?
5: Wel, dat betekent dat je dit seizoen nog 8 topwedstrijden gratis kan zien via Telenet, zonder extra abonnement dus. Tot nu toe had je wel een abonnement nodig bij streamingdienst DAZN en kon je de wedstrijden enkel op die app ook bekijken. De bekerfinale over 10 dagen tussen Anderlecht en Union moet volgens het mediadecreet gratis te zien zijn en dat kan nu dus door het akkoord met Play. Vanaf het nieuwe seizoen zullen alle matchen dan weer op een kanaal van Telenet te zien zijn voor wie een abonnement koopt. Over de concrete prijzen is er wel nog geen duidelijkheid. Telenet zal trouwens ook de matchen van de Women's Super League uitzenden en de Spaanse, Italiaanse en Franse competitie zitten ook in de overeenkomst.
3: In het wielrennen gaat de jonge Fransman Paul Seixas meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Seixas is 19 en echt een groot talent. Dit voorjaar won hij nog de Waalse Pijl en werd hij 2e in Luik-Bastenaken-Luik na wereldkampioen Tadej Pogacar. Zijn ploeg vond het eerst nog te vroeg om al aan de Tour mee te doen, maar komt nu op die beslissing terug. Het wordt de eerste grote ronde voor de jonge Fransman. We krijgen nog een paar intense buien deze namiddag. Het kan ook een onweer zijn bij temperaturen tot 20 graden. Morgen krijgen we veel regen. In het westen wel wat droger bij temperaturen tot 16 graden. Dit nieuws begon in Bergen. Daar is het assiseproces gestart over de dood van 7 carnavalisten in Strepie. Die werden 4 jaar geleden in de ochtend doodgereden. Een volksjury moet beslissen over de schuld en de straf voor de chauffeur. We volgen het proces ook in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie. Naar Antwerpen vertragen op de E34, komt er een half uur bij vanaf Melselen en 25 minuten ook op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke.
7: Dorso, ergonomisch slapen. Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
7: Wouter Landuit.
6: Straks eens kijken waar we kunnen gaan eten met een sterretje in Oost-Vlaanderen. Want de Michelinsterren worden as we speak uitgereikt. Maar ik heb ook aandacht voor de goede oude frituur vanmiddag. En voor de kapotte torenklok in Oudenaarde. Weer.

0: Bastille, Pompeii. Kijk jij nog wel eens naar de klok op de kerktoren als je wil weten hoe laat het is? En woon je toevallig in Oudenaarde, dan zou ik daar misschien toch niet al te veel rekening mee houden. Want de torenklok van de Walburgakerk is kapot. En dat zal nog maandenlang zo blijven. En hoe komt dat? Dat kan Gunther Groene ons vertellen. Dag Gunther.
1: En goedemiddag.
0: Wat is daar aan de hand in de Walburgatoren?
1: Er is een van die klokken die niet meer werkt. En die is aan herstelling nodig. Die is aan herstelling toe.
0: Ja, maar en, dat mag niet, of dat kan niet?
1: Nee, want de slechtvalken genieten van een speciale status als beschermde vogelsoort. En die broeden momenteel bovenop de toren. En we hebben gevraagd aan de stad Oudenaarde om die werken even uit te stellen tot na het broedseizoen. En de stad gaat ermee akkoord uiteraard, waar ik heel blij mee ben.
0: En hoe lang duurt dat broedseizoen zo?
1: Dat kan duren nog tot eind juni, hè, wanneer de valkjes terug, de jonge slechtvalken, eigenlijk het luchtruim kiezen. En daarna kunnen de werken perfect aangevat worden, dat is geen probleem.
0: Vanaf de zomervakantie?
1: Ja, dat klopt.
0: Mag er eindelijk weer, er mag eigenlijk maandenlang niemand op de toren dan?
1: Op de toren in de omgeving van de kerk, van de nestbak van de slechtvalken eigenlijk niet. En de slechtvalk geniet van een speciale status als broedvogel. En verstoring is gewoon bij wet verboden. En, maar die communicatie hebben wij ook al gedaan met de stad Oudenaarde die daar rekening mee houdt. En die dan ook alle werken die aan de toren of in de omgeving van de toren moeten gebeuren. En die worden dan ook uitgesteld tot een latere datum.
0: Maar had ik daar geen belleman op zien staan tijdens de Ronde van Vlaanderen of zo, Gunther?
1: Ja, dat klopt. Helemaal.
0: Dat mag wel.
1: En de belleman heeft me daarvoor ook gecontacteerd. En we hebben een klein trucje toegepast. En zijnde dat de klepel is vastgebonden, waardoor dat de belleman eigenlijk geen lawaai maakte.
0: Ah,
1: en dat
0: was ook
1: perfect.
0: Het was fake.
1: Ja, een beetje. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, als we ze maar niet verstoren, hè, want het is vorig jaar niet zo goed gelukt. Het is helemaal fout gelopen, zeker, hè?
1: Ja, vorig jaar was er dan toch ook een probleem met die klok. En is er dan gewerkt geweest tijdens die nog net voor het broedseizoen begon. En toen is het eigenlijk wel een beetje mislukt. En hadden we geen jonge kuikens. Maar nadien hebben wij dat overlegd terug met de stad. En zie daar, dit jaar wordt er wel rekening mee gehouden. Dus zijn we daar heel blij om.
0: En gaat het nu beter met de eitjes en zo?
1: Ja, dit jaar hebben wij 3 jongen. Die we dan via de camera goed kunnen bekijken en opvolgen, dat is wel leuk. Ja.
0: Het is waar, ja. Je kan die live webcam beelden volgen, hè, op de website van de stad Oudenaarde. Ik heb er net al even gekeken. Die zitten daar zo schattig te wezen, echt niet normaal. ik heb een nieuwe dagelijkse website ontdekt, denk ik, bij deze.
1: Ja, maar zoals velen, hè, want die beelden worden eigenlijk heel over Hans Vlaanderen gekeken, zelfs tot in de klassen toe. Waar ik helemaal toejuich en heel blij om ben. Ja.
0: Ook al zijn dat dan een beetje de oorzaken van de kapotte klok en het feit dat die nog heel lang kapot zal blijven in Oudenaarde. Maar ja, als we ergens te laat komen, we kunnen het daarop steken. Hè. Ik kijk naar de klok.
1: Er zijn nog altijd 3 andere klokken.
0: Oké. Je moet gewoon naar de juiste kant kijken. Ja, en we zullen eens naar het vogeltje kijken in plaats van naar de torenklok. Wat denk je daarvan?
1: Ja, voilà. Dat is een heel goed idee. Ja,
0: Gunther Groene, succes met de slechtvalken dit jaar. En bedankt voor
1: Dank
0: de uitleg.
1: Dank je wel.
0: Salut, fijne middag.
1: Graag gedaan, ze. Dag.

0: zouden herkend. Madonna en Sabrina Carpenter.
1: I got something I want to talk about.
0: En de nieuwe Bring Your Love. En je zal maar in het Waasland wonen en met het openbaar vervoer naar de stad Antwerpen moeten elke dag. Dikke miserie vanaf nu, want de tunnel van de pre-metro is daar vanaf vandaag voor 11 maanden dicht. En ja, er is wel een pendelbus voorzien die jou van linker naar rechteroever kan brengen. Maar het is blijkbaar toch een beetje zoeken, ook voor deze vrouw uit Zwijndrecht. Die had er vanmorgen wel een beetje last van.
2: Ik ben ook van Zwijndrecht naar hier gekomen om mijn dochter af te zetten voor de eerste keer aan school. Ik ben 1,5 uur onderweg geweest. Ik ben 20 minuten in de Kennedy-tunnel vastgezeten, dus nu is het nog droog. Maar ik hou mijn hart vast, als het zou regenen of in de winter, dan zal het nog wel wat langer duren, denk ik. Ik zat juist op tijd op school. Dus,
3: 1,5 uur onderweg geweest. Ja. En wat is de reistijd normaal?
2: 25 minuutjes met tram 3.
0: Oeh, meer dan 3 keer zo lang. Kan jij er ook over meespreken? Dat mag zeker ook in de app van Radio 2 vanmiddag. Laat maar van je horen.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
10: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
12: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
13: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
12: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
13: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
12: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
13: Oh, dat is duidelijk.
12: Ja.
14: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
16: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Reggie en Niels en de wereld draait voor jou. De uitreiking van de Michelinsterren is volop bezig met een paar prijsbeesten in Oost-Vlaanderen intussen. Nova van Guy de Jonge in Sint-Niklaas kreeg een groene ster voor duurzame gastronomie. En Danny Horzele kreeg zo pas ook zijn eerste ster voor zijn nieuwe restaurant Moskou in Gentbrugge. Dat is al mooi. Er zullen er waarschijnlijk nog wel wat bij komen. Je leest het straks allemaal op vrtnieuws.be. En dat is allemaal goed en wel, maar een lekker pak friet, dat is ook niet mis, hè. En op dat vlak zitten we ook op roze in Oost-Vlaanderen. We hebben zelfs de wereldkampioen frietenbakken bij ons, Jurie Cornelis uit Merelbeke-Melle. Maar je zal Jurie deze week niet in zijn frituur vinden, want hij is volop aan het wandelen. Van bij hem thuis, helemaal naar Durbuy, 215 kilometer verderop. En dat is een uitdaging die Mark Koeken hem voor de voeten geworpen heeft. En die voeten die zijn vanmorgen beginnen stappen aan die tocht. Even horen waar hij al zit. Jurie, goedemiddag.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Oh, is het nog morgen bij jou?
1: Goedemiddag.
0: Is dat zo lastig geweest? Waar zit je al?
1: Wij zitten nu richting Sint-Lieve-Zuidhem.
0: Oké, vertrokken in Merelbeke-Melle. Dat is al goed doorgestapt, denk ik.
1: Ja, een 15,5 kilometer, dus we zitten op goede weg.
0: Oké, en hoe ziet de dag er nog uit voor de rest dan? Waar wil je nog raken?
1: Wij gaan nu Sint-Lieve-Zuidhem bij de burgemeester dat we ons verwelkomen komen. Dus de burgemeester ook een stukje meestappen van Sint-Lieve-Zuidhem. Dan gaan we ook nog richting Herzelen. En dan gaan we ook nog bij onze sponsor. En dan gaan we eigenlijk nog richting Aalst, via Uitermeren, zo naar Aalst. En dan bij de burgemeester in Aalst worden we ook om 7 uur vanavond verwelkomd op het stadhuis.
0: Ja, nog heel veel kilometers voor de boeg. Waarom ga je altijd bij burgemeester langs, Jurie?
1: Onze bedoeling is eigenlijk alles wat dat onderweg is, dat echt Belgisch is, promoten. Dus dat kan zowel een cafeetje zijn, een frituur, een bakken, maar echt al ambachtelijk is. Dat kan ook een kerkhof zijn, die ons uit de strijders erop. En, maar we willen ook naar zoveel mogelijk burgemeesters onderweg tegenkomen, dat ze een keer kunnen zeggen, waarom is hun dorp specialer dan een ander dorp? Ah. Dat zijn de positiviteit. Dus de bedoeling is dat we echt alles onderweg, heel de week, niet anders dan positiviteit naar voren brengen. Dus het is al zoveel negativiteit de laatste maanden, jaren. En wij willen heel de week alles in het positief daglicht zetten. Ja. En dat is eigenlijk onze bedoeling, de weg naar Dubuï.
0: En de mensen ook een glimlach bezorgen, want hoe zie jij eruit, Jurie, op dit moment?
1: Ik loop nu een volledig frietpak. En het is ook een toepjijpak bij ons bij.
0: Ja. Hoe voelt dat om verkleed te zijn in het product dat je elke dag klaarmaakt in de frituur?
1: Voor mij is dat de tweede keer, want ik heb ook de marathon van Brussel gelopen in 2019 in een frietpak. Belgian fries en not French fries, dus ik ben het al een beetje gewoon.
0: Ja.
1: Om duurzaam een beetje thuis te komen.
0: Je bent het al gewoon. Is dat niet enorm warm, zo'n pak?
1: Ja, dat is, moet zeggen, de temperatuur zit nu wel goed. Maar ja, ik zeg het ook, er zijn veel mensen die tegen ons zeggen, gaat afzien. Dat is waar, we gaan 6 dagen ook afzien, plezier maken. Maar we doen het voor de kinderrevalidatiecentrum voor het UZ Gent.
0: Ja, want het is voor het goede doel, leg eens uit. Hoe komt dat?
1: Voor het goede doel ook. Ik had zoiets, als je iets doet, moet je mensen bij elkaar brengen. Dus, en ook altijd een mooi doel, dus een mooi doel is natuurlijk het revalidatiecentrum van het UZ. En ik zeg altijd, wij 6 dagen afzien als je weet dat er kindjes zijn die maanden tot jaar moeten afzien om hun doel te bereiken. En dat is eigenlijk een beetje ons verhaal ook.
0: Ja, heel mooi dat je dat doet om geld in te zamelen. Hoeveel wil je in totaal inzamelen?
1: We hebben geen bedrag. Het is belangrijk dat mensen geven, maar dan zullen ze er goed bij voelen. Dus iedereen kan ook instappen, dan kunnen ook bedrijven zijn. Die kunnen eigenlijk schenken wat ze willen. Normaal gezien is 1 kilometer een euro per kilometer dat ze meestappen. Maar eigenlijk mag iedereen gewoon geven wat hij hem goed bij voelt. En dat is belangrijk.
0: Ja. En komen meestappen naast een frietzak. Hoe leuk is dat? Ja, lijkt me heel plezant qua reacties ook die je krijgt.
1: Ja, onderweg ongelooflijk. En dat is wel de bedoeling. Dus de mensen een keer een lach op hun gezicht. En dat is wel zeer belangrijk, vind ik. Ja. Dat is een beetje ons concept ook.
0: Het is op zoveel manieren zo leuk, deze actie. En we kunnen het ook allemaal live volgen, hè, via als we gewoon op Google Walk for Life intikken, dan vinden we het wel zeker. Hè?
1: Ja, dan kunnen ze ons goed volgen. En eigenlijk is het idee bestaan met Mark Koeken. Dus dat was een wedstrijd met Mark Koeken in Merelbeke. En we gaan nu eigenlijk richting Dubuy naar Mark Koeken. Dus daar staat ook ons ook een verrassing. Dus we zijn ook in volle blije verwachting wat we daar gaan tegenkomen, dus ik weet ook van niks.
0: Ja, ook voor jou een grote verrassing, dat is wel fijn. Ja.
1: Voilà, en dat is ook wel leuk. En we gaan ook bijvoorbeeld morgen gaan we ook richting Anderlecht, naar het stadion. En van het stadion gaan we dan ook richting de Grote Markt in Brussel voor onze frieten promoten, naar het frietmuseum, het biermuseum, ja. De toeristen, zelfs dus laten zien van kijk, dat is ons Belgisch product. Okay. Daar moeten we trots op zijn.
0: Je komt nog eens ergens, hè, als je verkleed wordt in een frietzak en naar Derby stapt. Dat is heel fijn. We volgen het allemaal via Walk for Life. Veel succes met het stappen als puntzak. En ook met de aankomst zaterdagmiddag in Derby. En vooral met het inzamelen van dat geld voor al die zieke kindjes. Hè. Juri, goed bezig. Tot binnenkort. Hè.
1: Goeie
0: tocht nog. Jo, dag.
1: Ja, dag.

0: Marvin Gaye. The one and only. And I heard it through the grapevine. Ik heb van horen zeggen, dat is maar half nieuws. Het echte nieuws komt er nu aan met Geert.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Veen. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Geert Hoek. Een onthaalmoeder uit Evergem is veroordeeld omdat ze 2 jaar geleden een baby van 6 maanden door elkaar heeft geschud. Ze krijgt een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar en moet zich ook aan strikte voorwaarden houden. Zo moet ze zich psychologisch laten begeleiden en mag ze niet meer in de buurt van het gezin van het kind komen. Of het kind letsels heeft overgehouden aan het incident is nog niet duidelijk. Op de expressweg N49 in Kaprijke is vanmorgen een ambulance gekanteld na een aanrijding. De ziekenwagen was onderweg vanuit Lembeke en wilde de expressweg opdraaien richting Eeklo toen een personenwagen de ambulance aanreed. In de ambulance zat een patiënte met rugklachten. Zij is net als de bestuurster van de personenwagen naar het AZ Alma in Eeklo gebracht voor verdere verzorging. Ze zijn niet in levensgevaar. Vanmorgen is een nieuw medisch centrum geopend in Evergem. Het is een afdeling van het AZ Sint-Lucas in Gent dat binnenkort fuseert met Jan Paul Fijn. Het medisch centrum in Evergem heeft dan ook al de fusienaam gekregen, AZ Ganda. Buurtbewoners kunnen er niet alleen terecht voor gewone consultaties, maar ook voor echografieën, mammografieën en bloedafnames. En er is ook een dialysecentrum. Ook in Aalter, Locristi en Zelzate heeft het AZ Sint-Lucas al medische centra geopend. Dit is dus al het 4e. Bedoeling is om zorg zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen, zegt directeur Thierry Freyne.
1: Het is natuurlijk voor patiënten die vandaar komen en heel wat van patiënten van Evergem komen ook naar onze ziekenhuizen, maar ja, dat wordt wel wat eenvoudiger voor hen. Dan moet zij die verplaatsing naar Gent niet onmiddellijk ondernemen. In een aantal gevallen, als zij moeten gehospitaliseerd worden, wel uiteraard, maar in alle andere gevallen zullen zij terecht kunnen in hun vertrouwde buurt in het medisch centrum in Evergem.
0: Vanaf vandaag is de N9 tussen Maldegem en Eeklo 7 maanden dicht voor alle verkeer. De brug over het afleidingskanaal wordt daar gerenoveerd. Zo komt er een nieuw brugdek en de hellingen worden minder steil gemaakt. Er komen ook bredere fietspaden, veilig afgescheiden van het autoverkeer. Gemotoriseerd verkeer zal moeten omrijden via de N44, de N49 en de Ringlaan. Ook fietsers en bussen van de lijn worden omgeleid. Op 2 bruggen in de buurt komt er 1 richtingsverkeer om de omgeving leefbaar te houden. Als alles vlot verloopt, duren de werken tot begin december. En op de uitreiking van de Michelinsterren heeft het Gentse restaurant Moskou van Danny Horzele zijn eerste ster behaald. Hij haalde in het verleden al sterren met andere restaurants. De ster voor Moskou ziet hij als een beloning voor het harde werk dat hij samen met chefkok Nikolai in het restaurant steekt.
2: Het is mijn ganse leven. En wat ik nu ook doe, en daar ben ik zeer fier op, menigen kunnen dat al meemaken, dus dat is totaal investeren in de toekomst. En de toekomst, dat is Nikolai, die samen met een Hans Jong team ervoor staat dat wij dagelijks van 's morgens vroeg tot 's avonds laat maniacaal bezig zijn met ons beroep.
0: De uitreiking is nog volop bezig. Het is dus nog even wachten voor bekend is welke restaurants sterren hebben gekregen en hoeveel. En in Oudenaarde zal de torenklok van de Sint-Walburga-kerk nog maanden fout blijven lopen. De klok is defect, maar kan niet gerepareerd worden omdat het broedseizoen van de slechtvalken aan de gang is. De slechtvalk is een beschermde roofvogel in ons land en de toren is al jaren een vaste broedplek. Je kan er dus niet zomaar het nest verstoren, zegt Gunter Groene, die zich ontfermt over de slechtvalken.
3: De werken moeten uitgevoerd worden ter hoogte van de toren zelf. Kan die vast zijn voor de slechtvalken bovenop de toren en voor verstoring. Dus we hebben advies gegeven om die werken even uit te stellen tot na juni en totdat die vogels zijn uitgevlogen en dan mogen de werken weer hervat worden.
0: De vogels kunnen er tot september blijven. Pas dan kan er een inspectie starten om te kijken wat er precies mis is met de klok. Voorlopig nog op veel plaatsen droog. In de namiddag kans op buien, mogelijk met onweer. Maximum vandaag tussen 14 en 20 graden. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Geert.
5: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Wouter Landuit.

0: Killers.
1: Are we dancers?
0: And Human.
1: Are we human? Or are we dancers?
0: Zolang we maar geen humans zijn die in de file staan. Want er is kans toe naar Antwerpen 20 minuten extra op de E34 vanaf Melzele vanmiddag. En op de E17 10 minuten erbij vanaf Kruijbeke. Veel te vertellen over het weer, denk ik, vandaag. Want Geert, eindelijk regen. Gisteren heb je een regendans gedaan in de tuin, gisteravond.
2: Ja. Je ziet alles herleven met die regen. Hè. Je ziet het herleven. Nu wel grote regionale verschillen, hoor. Op de ene plek zware buien, op de andere weinig buien. Dus ja, het hangt er een beetje vanaf waar je zat.
0: Hij was bij jou vol een bak.
2: Wel, het is in verschillende golven gekomen eigenlijk. En onze wijde omgeving, Meesjesland, heeft toch een 20, 25 liter gekregen op de meeste plekken. Hier en daar wel eens wat meer of wat minder, maar dat zal ongeveer het gemiddelde zijn. Voor de andere regio's zou ik het moeten nazien, maar het zit allemaal ergens tussen de 5 en de 30 liter. Misschien een paar uitzonderingen niet in aangesproken, maar daar zit het een beetje tussen.
0: Oké, komt er nog bij vandaag?
2: Ja, dat is de grote vraag. Komt er nog bij? Waarschijnlijk wel nog een aantal verspreide buien later vanmiddag. Maar het is een moeilijke situatie. In die zin, dat front dat veroorzaakt, dat ligt eigenlijk nog altijd in onze buurt stil. En daaromheen zitten op dit moment veel wolkenvelden. Met op de ene plek een overtuigend doorbrekende zon. Op de andere plek zijn het de wolken die overheersen. Het wisselt wat af. Bij temperaturen die vanmiddag naar een graad of 18 gaan. En een geleidelijk naar noord draaiende en wat aantrekkende wind. En dan gaan er buien ontwikkelen in de loop van de middag. Alleen, ja, waar gaan die ontwikkelen? Hoe meer naar het zuidoosten, hoe groter de kans. Maar dat wil niet zeggen dat er elders ook niet één kan opduiken. En als er een bui opduikt, er staat weinig stroming, dan kan die weer vrij lang blijven hangen en kan er lokaal toch nog wel een flinke scheut bij komen. Dus een 15 liter zelfs per vierkante meter. Ik denk niet dat er nog veel onweer bij zit. Een klap kan wel, maar heel veel onweer zal er niet meer bij zitten.
0: Okay.
2: Maar het is moeilijk met die buien. Het is moeilijk. Waar gaan die vallen, waar niet? Onthoud, vooral de zuidoostelijke helft maakt er later vanmiddag kans op, maar dat sluit elders een bui niet uit. En dan vanavond, vannacht is het weer droog en dat zal dan eigenlijk grotendeels voor de rest van de week zo zijn. Morgen ligt er nog een storing erbij. Misschien dat die nog wat regen veroorzaakt naar de latere middagavond toe. Maar voor de rest van de week niets meer. Dan is het weer droog.
0: Ah, okay.
2: De temperatuur zakt wat. Die gaat naar een graad of 15 tegen het midden van de week. Met wat meer wind weer uit het noordoosten. Naar het weekend toe zou het weer warmer worden. Met eventueel weer een paar buien hier en daar. Met temperaturen die dan weer richting een graad of 20 kunnen gaan oplopen.
0: Frans Salens uit Deinze heeft blijkbaar een pluviometer. Hij laat weten, hier 12 en 10 liter in Deinze. Hopelijk,
2: ja,
0: voor de regenput,
2: ja,
0: valt er nog iets bij.
2: Ook zoiets. Ja.
0: Oké. We zijn weer helemaal mee en we zien wel, hè, Geert, waar ze dan uiteindelijk zullen vallen. Dankjewel alvast. En morgen rond deze tijd misschien meer nieuws over toch nog wat extra gedruppel. Tot dan, hè.
2: Tot dan.
3: Met de Superplus deals van De Leize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in
3: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Oki, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven.
6: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
12: Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
13: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
12: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
13: Aspe, het slotakkoord.
12: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
14: Radio 2.

True van Spandau Ballet. Weet je wat er ook waar is? Dat een mens gelukkiger is als hij in een goede buurt woont. En daarom heeft Peter vanmorgen in Goedemorgen Morgen weer onze jaarlijkse actie De Beste Buurt gelanceerd. Heb jij met andere woorden een buurt waar je fier op bent, waar je graag woont, die je kenbaar wil maken? Laat het weten en maak kans op het Beste Buurtfeest op 3 juni, dat is een woensdag. Heb je zin in een massa-ontbijt? Een live-uitzending in je straat met een optreden van een toffe Vlaamse artiest erbij? Nu inschrijven op het Radio 2-kanaal op VRT Max. En zometeen gaan we samen nog eens terugblikken op het voorbije sportweekend. Na de Romeo's, ik zag jou maar even.

0: kan je meteen meezingen, hè? Ook als je het voor de eerste keer hoort. De Romeo's, ik zag jou maar even. Ik ga zo moeten onderbreken, want ik denk dat ik nu een heel fiere voorzitter aan de lijn heb. Want het is een topweekend geweest voor het Gentse hockey. Gantoise won de beker van België bij zowel de dames als de heren. Dat is een dubbelslag, Fabrice Roge.
1: Inderdaad, ze hebben de dubbel gehaald met de dames en de herenploeg. Voor de beker van België toch een mooie competitie. Ja. Die we heel blij zijn gewonnen te hebben.
0: Hoe uitzonderlijk is dat, dat je ze als ploeg allebei kan pakken?
1: Ik zou moeten teruggaan in de historische aanhaling van de beker van België, want die is eventjes onderbroken geweest in die zin. Maar in de recente geschiedenis is dat nog niet gebeurd, dus we zijn heel blij dat wij het kunnen doen.
0: Ja, de dames pakten Waterloo in met 3-0. De mannen verpletterden Woluwe met 12-5, zag ik. Dat klinkt alsof jullie 5 doelpunten tegengekregen hebben, maar dat was niet zo, hè?
1: Nee, inderdaad. Het mooie aan die competitie is dat ploegen die lager of in een lagere rangschikking of categorie spelen, eigenlijk 2 goals voorstaan wanneer de match al begint per categorie lager. En de Woluwe speelde in 2 nationale, wij in eredivisie, dus zij begonnen met 4-0 aan de wedstrijd.
0: Ah, oké.
1: Wat wel spannend is van het begin.
0: Is het dan een amateurploeg of hoe moet ik dat dan zien?
1: Nee, de amateurploeg is misschien te veel gesteld. Het is een jonge ploeg van spelers die in der tijd Belgisch kampioen U19 waren geworden. Maar dan veel van hen waren nog niet klaar, laat zeggen, voor Eredivisie. En hebben dan een ploeg gevormd die het heel goed doet in Nationaal 2. En dus denk ik aan het momenteel proberen te stijgen naar Nationaal 1. Dus echt wel toch een geduchte tegenstander.
0: Ja, maar de logica wou dat jullie aan de winnende hand waren natuurlijk op het einde van de match. Wat was voor jou het moment van die wedstrijd?
1: Het moment vond ik eigenlijk misschien verrassend. De goal van de tegenstander.
0: Is het waar?
1: Toch wel.
0: De goal, zeg je. Ze hebben er maar 1 gemaakt, omdat ze die 4 punten voor... Ja, nu snap ik het.
1: Nee, het was, op een gegeven moment stond het 5-4 ondertussen voor ons, dus wij hadden 5 goals gescoord en dan scoren zij. Het was 6-4 en zij scoren dan een goal, dus 6-5 en dan komt die spanning er toch wel wat in. Ja. En de reacties bij hun supporters was prachtig om te zien, heel veel enthousiasme daar. En ik ben gewoon blij dat ze die goal hebben kunnen scoren op dat moment.
0: Ja, dat is wel leuk dat je zoveel sympathie hebt voor de tegenstander.
1: Ja, absoluut. Het is een heel sympathieke club. En dat is iets typisch hockey, dat we heel sterk verbroederen met onze tegenstanders ook. Dus er is heel veel amicaliteit, vriendschap. En dat zag je gisteren absoluut.
0: Ja, wie heeft er dan het hardst gefeest gisteravond? De Woluwe supporters of jullie?
1: Wel, je doet me twijfelen eigenlijk. Het was heel speciaal, want ze verliezen en ze hebben het ook gevierd. Ja, ze vierden ook het feit dat ze in die finale van de beker van België waren. Het is heel leuk, hè. Dat is onverwacht dat een team met Nationale 2 zo ver geraakt was. Ja. En eigenlijk al heel goede ploegen ook geklopt op de weg naar die finales toe. Dus het was echt een hockeyfeest.
0: Oké, en misschien binnenkort wel een Belgische beker in een andere sport, want jullie doen intussen al heel veel dingen, hè, met Gantoise. Wat is het allemaal? Padel? Ja, wielrennen, tennis?
1: Nee, dat is heel juist. En dat stemt me heel gelukkig als algemeen voorzitter dat je dan die naar de breedte toe ook gaat wezen aan het diversifieren in ons aanbod van sporten. Dus we hebben een heel mooie padelafdeling. Ook tennis uiteraard, met meer dan 1000 leden nu. En dan hebben we cycling gestart vorig jaar. Een heel leuke afdeling. We gaan dan de Vlaamse Ardennen op met Gantoise. We trekken altijd van op de club op woensdagavond en zondagochtend. Dus heel tof. En nu zijn we ook bezig met een nieuw project. In de zomermaanden gaan we ook starten met beachvolley en beachtennis. Heel tof sporten.
0: Beachtennis heb ik nog nooit van gehoord. We zullen eens moeten komen kijken.
1: Het is heel leuk om te doen. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb het ook nog zelf nooit gedaan. Maar ik ben zeker van plan om dat te doen. Blijkbaar is het een heel upcoming sport die ook heel plezant is. Dus je bent wel altijd welkom.
0: Ja, Gantoise. Een club met vele gezichten. Proficiat met de dubbel in het hockey. En misschien de prijzen die nog volgen. Voorzitter Fabrice Roge. Fijne middag nog.
1: Dankjewel.

0: Nicky, Jur en Daisy met Sunroof. Het zonnedak zal dicht blijven, denk ik, vandaag. Je hebt Geert daarnet gehoord, hè. Er komt nog wat gedruppel aan deze middag, deze avond, hier en daar. Maar dat zal je wel niet erg vinden, denk ik. Een beetje vers water in de regenwaterput. Benjamin, die komt er ook aan. Benjamin Scholaert zometeen met Radio 2 Het Niks. Tot morgenmiddag. Salut.
1: Hé, Kurt, die soep is nog koud.
2: Ja, jongen, vanaf vandaag eten we enkel nog koude soep.
3: Waarom?
2: We moeten meer energie besparen, hè, schat. Dus gamen, enkel nog in het weekend. Oeh. En Lucas, jij mocht het gras knippen met een schaar.
3: Oh.
2: Ja, heeft iemand een beter idee?
3: Ja, jij die je energie in iets anders steekt.
2: Wat, hè?
4: Er zijn makkelijkere manieren om op je energiekosten te besparen. Zo is er de groepsaankoop Groene Stroom en Gas van provincie Oost-Vlaanderen. Schrijf je nu vrijblijvend in via oostvlaanderen.be/groenestroom.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
5: Ook open op zondagnamiddag.
7: De Mazure.
4: Een veranda van De Mazure, dat is vakantie aan huis. Je ontvangt er vrienden om te feesten. De kinderen kunnen er spelen. En je kan er zelf heerlijk genieten. Gun jezelf de ruimte met De Mazure in Anzegem. Veranda's, woonuitbreidingen en modern outdoors. Kijk op demazure.be. Een innovatief familiebedrijf met eigen productie en ook voor vakmanschap.
7: De Mazure.
8: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Oost-Vlaanderen slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
9: Met onder andere een duurzame varkenshouderij in Kruisem. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
8: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Zeer goedemiddag, ben je klaar om aan die namiddag te beginnen? Gaan wij zo meteen doen met de nieuwe Radio 2 Hitmix. Maar eerst krijg je het nieuws van 1.

0: heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 9 Belgische restaurants hebben zo net een eerste Michelinster gekregen. En het assiseproces over de dood van 7 carnavalisten in Strepy is gestart. In Antwerpen zijn de Michelinsterren uitgereikt. Elk jaar doet restaurantgids Michelin dat. Het is binnen de sector een gastronomisch kwaliteitslabel en ook een mooie beloning voor de chefs en hun teams die in de prijzen vallen. 9 Belgische restaurants krijgen voor de eerste keer een ster. Peter de Kroebele, jij bent daar. Wie valt er in de prijzen?
1: Ja, net bekendgemaakt. 3 sterren zijn en blijven voor Zilte in Antwerpen en Boeri in Roeselare. En de Jane haalde de 2e ster al binnen. Ook Queen, het Gontrois uit Knokke, haalde de 2e ster. En voor de rest heel veel restaurants met een nieuwe 1e ster. Est uit Heverlee bijvoorbeeld, maar ook bekende namen. Stefan Buijs met een recente zaak, Subtiel in de pannen. En ook Danny Horsele met zijn zoveelste ster uit zijn loopbaan voor Moskou in Gentbrugge. Het is hier een prijzenregen, een sterrenregen en een feest voor de gastronomie in ons land.
0: Er is ook een prijs van Michelin uitgereikt voor de beste sommelier en ook meest beloftevolle jonge chef.

0: scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
2: Echt verloren zijn gegaan, zei Mathieu Goedfroy van Bpost vanmorgen in Win-Win.
3: Als blijkt dat die reispassen nooit aankomen, dan is er wel degelijk een vergoeding voorzien in dit soort gevallen. Zeker omdat het om een aangetekende zending gaat. Dus we gaan dat ook kunnen traceren en zwart op wit kunnen zien als die nooit zou aankomen. En dan kunnen we wel overgaan tot een vergoeding voor zowel de verzendingskosten als ook standaardvergoedingen voor de inhoud. In deze dan die reispassen.
2: Morgen wordt benzine opnieuw duurder. De prijs stijgt zelfs naar zijn hoogste peil in bijna 4 jaar. Super 95 wordt meer dan 7 cent duurder en blijft nog maar net onder de 2 euro voor een liter. De brandstofprijzen reageren op het uitblijven van een vredesakkoord voor het Midden-Oosten. In Bergen, in de provincie Henegouwen, zijn enkele honderden mensen aanwezig op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie. 4 jaar geleden reed daar een man 7 carnavalisten dood, 81 anderen raakten gewond. Samen met zijn passagier moet hij zich nu verantwoorden voor een volksjury. Marieke van Kouwenbergen, hoe verloopt het proces?
4: Ja, het proces is vanmorgen begonnen met bijna 1,5 uur vertraging. Er zijn dan ook 400 mensen naar hier gekomen, vooral families en nabestaanden. En zij vertelden mij dat het bijzonder moeilijk is om 4 jaar na het drama oog in oog te staan met die bestuurder. Volgens hun advocaten heeft hij met opzet mensen aangereden en was hij bezeten door snelle auto's. Maar de advocaat van de bestuurder zegt dat hij nooit mensen heeft willen doden. Op dit moment wordt er een samenvatting van het onderzoek voorgelezen en straks begint dan het verhoor van de 2 beschuldigden.
2: Bij een Russische raketaanval in de buurt van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn al zeker 5 doden gevallen. 20-tal andere mensen die zijn ook gewond geraakt. Volgens de gouverneur van Kharkiv blijven er ook nog altijd gewonden toekomen in de ziekenhuizen. En er is veel schade aan huizen, appartementen en winkels. En je kan de komende 2 weken naar het Belgisch voetbal kijken via Telenet. Dat gaat nog over 8 topwedstrijden. En ook volgend jaar zal Telenet dan wel op een betalend kanaal Belgisch voetbal uitzenden. Dat zijn Telenet en streamingdienst De Zone overeengekomen na lange onderhandelen. Tot nu toe had je een abonnement nodig bij streamingdienst De Zone en kon je de wedstrijden enkel in hun app bekijken. De bekerfinale over 10 dagen tussen Anderlecht en Union is dus gratis op tv te zien. We krijgen nog een paar intense buien deze namiddag, met ook onweer bij temperaturen tot 20 graden. Morgen veel regen, in het westen wel wat droger bij temperaturen tot 16 graden. Dit nieuws begon in Antwerpen. Daar heeft Michelin zijn sterren uitgereikt aan restaurants. 9 Belgische restaurants hebben vanaf nu een ster. Enkele restaurants die een ster hadden, hebben een extra gekregen, zoals de Jane. Je vindt straks een volledig overzicht in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Sophie. Het is 5 minuten over 1 op de E34, een kwartier extra naar Antwerpen vanaf Melzele. En 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E19 vanuit Brussel is voorbij Mechelen-Noord de weg vrijgemaakt. En op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En elders zijn er kleine vertragingen.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Radio 2 Hitmix.
8: Benjamin Scholaert.
5: Hopelijk heeft je lunchje gesmaakt met of zonder Michelinster. Veel muzikale sterren hier vanmiddag. En vooraan staat Diana Ross. Welkom. Hey, hey.

Diana Ross met My Old Piano. Hoe was het weekend? Ja, het was gisteren toch even wat minder natuurlijk met die lente. Een beetje regen gehad. Was ook wel welkom natuurlijk na die droge periode. Ik kijk ook al eens vooruit en ik zie daar in het tweede helft van de week toch ook de zon alweer een beetje schijnen. Dus dat is heel fijn. Bruno Mars, die had afgelopen zaterdag niet één, maar wel twee ijzers in het vuur liggen. Dan heb ik het over onze Radio 2 Top 30. Die I Just Might, die doet het nog altijd goed. En ook deze is lekker aan het doorstijgen. Staat intussen op nummer 21. Nieuwste nummer van Bruno Mars, Risk It All.

0: Nee, je hoeft niet te gaan, schat. Ik kan mij daar eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Blijf nog een beetje bij ons hier, bij Radio 2. Ik ben er nog tot 4 uur met Radio 2 Hitmix. Dit was uit Nederland en uit de 90s ook. Volumia met Afscheid. En we blijven nog even hangen in de 90s met Take That zometeen.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Waar zie je die giraf daar?
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
3: Knaldi.
4: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Lab 9 presents.
7: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je PC-kops beu.
8: Nee, joh.
7: Jawel, ik wil ene die goed werkt, simpel en snel.
8: Nee, joh.
7: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
8: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen €700. 3 jaar garantie en gratis lessen.
7: Nee, joh.
8: Ja, joh.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: Radio 2.
10: Radio 2.

0: grote hit was dit voor Take That. 1992 alweer. Je kreeg ze met Could It Be Magic. Zeg, en hoe zou het intussen eigenlijk met Marco Borsato zijn? Ja, die heeft ook iets voorgehaald, hè? Gevallen met de fiets, uitgegleden over twee lege flessen die gewoon op het fietspad lagen. Maar ja, het resultaat was niet min. Gebroken en gekneusde ribben, naar het ziekenhuis, daar ook nog eens 5 dagen moeten blijven. Ja, dat kan al tellen natuurlijk. En hij had plannen om met vakantie te gaan naar Duitsland. Dat is daardoor ook niet kunnen doorgaan. In ieder geval, dit is Marco in Hitmix met Ik leef niet meer voor jou. Goedemiddag.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: 'cause you're my everything.
1: Marta uit Oudenaarde schrijft in de app van Radio 2. Ach, zalig nummer van Marco daarnet, maar ook ocharme Marco. Ja, naar aanleiding dus van dat fietsongeval en het feit dat hij ook wel enkele dagen in het ziekenhuis heeft moeten liggen. Je kreeg ook nog een man bij wie het altijd een beetje zoeter mag zijn, maar er altijd een beetje suiker bij. Het is Michael Bublé met Everything. En zometeen is staan Elfenville met Big in Japan. Eerst 10 minuten extra naar Antwerpen op D34 vanaf Vaaslandhaven-Oost. En op D19 van voor Kleine Bareel. En 20 minuten op D313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 35 minuten vertraging tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En elders zijn er enkel kleine vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2.

0: Somerville met Big in Japan. Zeker, heb je het gehoord vanochtend in Goeiemorgen Morgen?
1: Radio 2.
2: De beste buurt.
0: Jawel, jawel. Radio 2 gaat opnieuw op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen. Dat hebben we al een paar keer gedaan hier bij Radio 2. Woon jij in een buurt waar met dat mooie weer van de afgelopen dagen, hè, vrijdag en zaterdag, al eens spontaan een barbecue wordt in gang gestoken? Of waar iedereen helpt bij het onderhoud van de tuin? Of waar de buren gewoon goede vrienden zijn? Wel, schrijf jouw buurt dan nu in via VRT Max, het Radio 2-kanaal. En wie weet komt Margot van de regio op bezoek bij jou om met haar eigen ogen te zien hoe jullie dat aanpakken. De winnende buurt die krijgt op woensdag 3 juni een fantastisch buurtfeest met een optreden van een populaire Vlaamse artiest en ook nog eens een gratis ontbijt voor de hele buurt. Dus inschrijven kan je vanaf vandaag doen via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
2: Radio 2, de beste buurt.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Dus dat is allemaal heel fijn. En trouwens, Peter en Margot die komen dan ook gewoon radio maken. Hè? Bij jou in de buurt, dat is ook het plan. Is ook altijd superleuk natuurlijk. Wil je inschrijven? Radio 2-kanaal VRT Max. En dit is Purple Disco Machine, The Beat of Your Heart.

0: De buurt van deze man ligt ergens in Duitsland. Hij is afkomstig uit de Duitse stad Dresden. Purple Disco Machine met The Beat of Your Heart. Wil jij je dus inschrijven samen met jouw buurt voor de beste buurt van Goedemorgen Morgen Radio 2? Kan je doen? Radio 2 kanaal VRT Max.
1: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei,
4: want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
7: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
8: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
7: Maar dank u.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
9: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
11: Radio 2.

Slim zien met Andrew. Het is maandag, dat wil zeggen dat David van Otegem er ook opnieuw is. Om 4 uur met de nieuwe Radio 2 Spits. En om 6 uur is Kim de Brier. Radio 2, olala, alles over de muziek van bij ons. En haar gast vandaag, dat is Paul Michiels. Jawel, vanaf 6 uur. Paul heeft trouwens nieuwe muziek uit en komt daar uitvoerig over praten. Voilà, dat staat er dus vanavond bij Kim. Een lekkere tas koffie klaar. Dan komt Paul er gewoon bij zitten. En dan babbelen ze daarover in Radio 2 Olala tussen 6 en 8. Er is Jennifer Page.

nogal meer dan een jaar geleden dat deze Angie Stone op heel tragische wijze om het leven kwam. Hè? Ja, dat was tijdens een auto-ongeluk. Je kreeg ze met Wish I Didn't Miss You. Het is 14:15 geweest. Nu de koningin van de Avalsdom. En dan gaat het natuurlijk over Pommelien Thijs.

0: Ja, concerten in de Avansdoom zitten erop. Ja, en wat een heldentocht was dat toch, hè? Van Pommelien Thijs.
1: Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan.
0: Die kreeg ze met Ik moet gaan. En dan zou je denken, ja, dan neemt ze nu wel wat vakantie. Maar nee, helemaal geen vakantie. Want volgende week staat ze op Oerrock in Oerterp. Dat is ergens in het noorden van Nederland. En dan later ook nog werkt er boutique natuurlijk, hè. En nog maar 25 en heel straf. Er is Denise Williams met Let's Hear It for the Boy.

Goedemiddag, dit is Radio 2 Hitmix. Denise Williams met Let's Hear It For The Boy. Sam Goris. Ja, Sam Goris heeft een nieuw nummer uit. En dat gaan wij straks samen ontdekken. Gaan we straks samen eens naar luisteren. Dat is voor na het nieuws van 2 uur. Maar eerst iemand die volgende zomer ook naar ons land komt. Staat op het podium van Pukkelpop. Het is Zara Larsson met Lush Life.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Met straks dus die nieuwe single van Sam Goris in Radio 2. Hit mix en meteen na het nieuws krijg je alle Texas met Summer Sun. Nu het nieuws van 2.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bpost gaat alle brieven en pakjes die anderhalve maand vastzaten in verdeelcentra door een staking zo snel mogelijk bezorgen. Het gaat om miljoenen brieven en pakjes en daar zitten uiteraard ook belangrijke documenten en uitnodigingen bij. Daar kan geen compensatie voor worden gegeven, tenzij de zendingen echt verloren zijn gegaan, zegt Mathieu Goedefroy van Bpost.
1: Als blijkt dat die reispassen nooit aankomen, dan is er wel degelijk een vergoeding voorzien in dit soort gevallen, zeker omdat het om een aangetekende zending gaat. Dus we gaan dat ook kunnen traceren en zwart op wit kunnen zien als die nooit zou aankomen. En dan kunnen we wel overgaan tot een vergoeding voor zowel de verzendingskosten als ook standaardvergoedingen voor de inhoud, in deze dan die reispassen.
0: 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. Een ster is een gastronomisch kwaliteitslabel van Michelin en ook een mooie beloning voor de chefs en hun teams die in de prijzen vallen. 8 van die 9 restaurants liggen in Vlaanderen. De Jane van chef Nick Bril blijft ook na de verhuis een 2-sterrenrestaurant. En Bourrie in Roeselare en Zilt in Antwerpen blijven de enige 3-sterrenrestaurants in ons land. Een volledig overzicht kan je vinden op vrtnieuws.be. En in Brussel begint deze namiddag ook de 75e editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, dit keer gewijd aan de cello. Er zijn deze keer geen Belgische deelnemers bij. De Koningin Elisabeth-wedstrijd is een van de belangrijkste muziekwedstrijden ter wereld. Ze loopt tot 30 mei en is vanaf de halve finale ook te volgen op de VRT-kanalen. Deze namiddag krijgen we nog een paar intense buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 20 graden. Morgen veel regen, in het westen wel.
2: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Lab 9 presents.
2: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
3: Nee, joh.
2: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
3: Nee, joh.
2: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
3: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
2: Nee, joh.
3: Ja, joh.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
5: 2, 3, rak!
6: Rak, dat is het.

0: en top. Een typisch nummer van Sanneke.
1: Dat is de Boris garantie. 1, 2, 3, rak.
0: Voilà, rak. En dat is de titel van het nummer. Dit is King, Love and Pride. Goeie

0: gezet met de spreekwoordelijke mond vol tanden, deze hier. What Can I Say van Bas Kax. En zometeen Billy Joel.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Radio 2.

0: blijft ook goed, hè. She's always a woman to me van Billy Joel. Heb je, excuseer, hoestje, heb je dat gezien afgelopen weekend in het journaal? Shakira, die heeft een concert gegeven op het strand van Copacabana voor, hou u nu even goed vast, 2 miljoen mensen die daar waren. 2 miljoen allemaal verzameld op dat strand. Dat is natuurlijk allemaal heel fijn, maar wat ik dan aan denk, hoe zijn die mensen daar geraakt? Want ja, als je ziet, als er bij ons bijvoorbeeld een festival wordt georganiseerd, pakweg 60.000 mensen samen, dan heeft dat natuurlijk wel wat gevolgen op de weg. Allemaal heel straf. En Shakira is er vanmiddag ook bij in Radio 2 Hitmix met die grote hit van het moment. Zo.
1: Radio 2 Hitmix.
2: Benjamin Scholaert.

Ik voel me sexy als ik dans. Ik ken heel veel mensen die zich niet zo sexy voelen hoor, als ze dansen. En ik mag mijzelf er eigenlijk best wel bij rekenen. Je kreeg Nielson in Radio 2 Hitmix. En dit is You Too. Ik schreef dit nummer eigenlijk met Ronald Reagan, de president, in hun achterhoofd. Maar ze dachten van, nee, we gaan het anders aanpakken. En het is uiteindelijk iets geworden, geïnspireerd door Martin Luther King. There is pride in the name of love.

Chrissy Hynde van de Pretenders. Die hoor je ook ergens mee zingen op de achtergrond van dit nummer. Pride in the Name of Love van U2, Radio 2 Hitmix. Het is 2:30 en naar Antwerpen 10 minuten extra. Op D34 vanaf Melzele bij Waaslandhaven Oost zijn door een ongeval twee rijstroken versperd. Verkeer moet daar over de pechstrook. Ook op D19 vanaf Kleine Bareel. 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 40 minuten vertraging tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen Oost. Op de afrit Borgerhout is het uitkijken voor een defect voertuig. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen Noord en Deurne en elders zijn er kleinere vertragingen.

0: als jij de vrouw bent voor wie Stef dit nummer ooit geschreven heeft, ja, dan denk ik dat hij al 36 jaar op wolkjes loopt. Want zo oud is dit nummer intussen al. Stef Bos in Radio 2 Hitmix met Wat een wonder van een vrouw. En zometeen Alex Warren.
1: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-deals van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
6: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Elke dag telt voor twee. Radio 2. Wow.

0: Alex Warren met Gary U Home. Vanavond vindt in New York opnieuw het befaamde Met Gala plaats. Dat is een fantastische galaavond. Verschijnen de gasten, vooral supersterren, in de prachtigste, meest extravagante outfits. En je zal er morgen vroeg sowieso op de socials en op het internet wel foto's van zien voorbij komen. Nu, er wordt gezegd dat Beyoncé vanavond een aankondiging zal doen op dat Met Gala. Ja, en het meest voor de hand liggende, dat is dan natuurlijk dat ze misschien een nieuwe plaats zal aankondigen. We zullen het allemaal wel samen ontdekken. Ze is er vanmiddag ook bij een hitmix met Single Ladies.
1: Radio 2.
2: Hitmix.
3: Benjamin Scholaert.

bij jou zit, maar hier boven Brussel is dat plots grijs geworden. Ik denk dat er straks nog een beetje nattigheid naar beneden zal gaan kletsen. Je kreeg Barbara Dex met You Better Be Ready. Nog één voor het nieuws van 3 uur. Dat is Miles Smith met Gold.

0: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
1: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
0: Ook open op zondagnamiddag.
2: Hé, hey, Kurt, die soep is nog koud.
3: Ja, jongen, vanaf vandaag eten we enkel nog koude soep.
4: Waarom?
3: We moeten meer energie besparen, hè, schat. Dus gamen, enkel nog in het weekend. Oeh. En Lucas, jij mocht het gras knippen met een schaar.
4: Oh.
3: Ja, heeft iemand een beter idee?
4: Ja, jij die je energie in iets anders steekt.
3: Wat, hè?
5: Er zijn makkelijkere manieren om op je energiekosten te besparen. Zo is er de groepsaankoop Groene Stroom en Gas van provincie Oost-Vlaanderen. Schrijf je nu vrijblijvend in via oostvlaanderen.be/groenestroom. Een veranda van De Mazure, dat is vakantie aan huis. Je ontvangt er vrienden om te feesten. De kinderen kunnen er spelen. En je kan er zelf heerlijk genieten. Gun jezelf de ruimte met De Mazure in Anzegem. Veranda's, woonuitbreidingen en modern outdoors. Kijk op demazure.be. Een innovatief familiebedrijf met eigen productie en oog voor vakmanschap. De Mazure.
6: Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Oost-Vlaanderen slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
7: Met onder andere een duurzame varkenshouderij in Kruisem. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
6: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
8: Heb jij die film over het leven van Michael Jackson al gezien? Loopt tegenwoordig in de bioscopen. Ik heb hem voor je klaarstaan, Michael, met Billie Jean na het nieuws van 3.
9: Elke dag, telk voor 2.
10: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er rijden op dit moment geen treinen van en naar Brussel-Zuid. Er zou een verdacht pakket gevonden zijn, maar dat wil de NMBS voorlopig niet bevestigen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
11: Sinds 2:20 rijdt er geen enkele trein meer van en naar Brussel-Zuid. Het treinverkeer is daar dus volledig onderbroken en dat op bevel van de ordediensten. Het station zelf is niet ontruimd, dus reizigers kunnen nog wel naar het station, maar de perrons die zijn wel leeggemaakt.
10: Een onthaalmoeder uit Evergem in Oost-Vlaanderen is veroordeeld omdat ze 2 jaar geleden een baby van 6 maanden door elkaar heeft geschud. Ze krijgt een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar en moet zich ook aan strikte voorwaarden houden. Zo moet ze zich psychologisch laten begeleiden en mag ze niet meer in de buurt van het gezin komen. Het is niet duidelijk of het kindje op lange termijn letsels heeft overgehouden aan het incident. In Amsterdam in Nederland heeft een pro-Palestijnse groepering een monument beklad voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ze stuurde daarover ook een video naar de krant Het Parool. Vannacht werd op het monument rode verf aangebracht en ook het woord genocide. Vandaag is er in Nederland de dodenherdenking, de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Verschillende politici hebben de actie al streng afgekeurd. En 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. Er is ook 1 nieuw restaurant met 2 sterren in Knokke. En de Jane van chef-kok Nick Bril blijft ook na de verhuis een 2-sterren restaurant. Voor Bril was die bevestiging van zijn 2 sterren een hele opluchting.
12: Dat was absoluut nodig. We zijn 6 maanden geleden gestart. Veel onzekerheid, veel twijfel, veel weerstand, ook veel tegenslagen. Waarvan ook natuurlijk voor een heel deel te wijten aan mezelf. En dan werk je naar een plan en dan werk je naar een toekomst en dan werk je naar iets waar je in gelooft. En daar hebben we vandaag onze bekroning op gekregen en daar ben ik gewoon heel

0: van en naar Brussel is zwaar verstoord, meldt de NMBS. Naar Antwerpen dan 25 minuten extra op de E34 vanaf Melcille bij Waaslandhaven-Oost en twee rijstroken versperd door een ongeval. Verkeer moet er over de pechstrook en 40 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring richting Nederland is er meer dan een uur vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost en richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En elders zijn er kleine vertragingen.
1: Lab 9. Alles van Apple. Inclusief de experts.
2: Radio 2. Radio 2. Hitmix.
3: Benjamin Scholaert.

moment dat Bad uitgekomen is, die plaat. Dus er is nog materiaal over en er wordt intussen ook al gewerkt aan een sequel, aan een deel 2 van dat levensverhaal van Michael Jackson. Je kreeg hem met Billie Jean, topper van op de plaat Thriller natuurlijk. Deze heeft intussen ook al een parcoursje afgelegd in onze Radio 2 Top 30. Maar zaterdag wel gezakt naar nummer 29. Niall Horan en Dinner Party.

kan je dus gaan kijken naar het levensverhaal van Michael Jackson. Is verfilmd. Enfin ja, het eerste deel van het leven is verfilmd. Te beginnen bij zijn geboorte tot 1988.

0: al bijna 30 jaar geleden. Jawel hoor, jawel, jawel. Begin van een heel groot succesverhaal. Zoals we natuurlijk allemaal wel meten. Heya Mama van K3 in Radio 2 Hitmix. En daarvoor zat Milo Horan met die nieuwe single The Dinner Party. Het is maandag, dat wil zeggen nieuwe podcast van Mens Erger Je Niet met Xavier en Shema. Gasten deze week, dat is de voormalig kidnetrapster Sarah Muhammu. Die houdt van eten. Sarah, ja, wie niet. En laat dat ook graag thuis leveren. En dat is zo een moment waar ze altijd bijzonder hard naar uitkijkt.
1: Weekend gaat beginnen en je denkt, ik ga vanavond niet koken. Ik ga lekker iets bestellen en dan laten leveren. Dus je kijkt op de app, je bestelt alles waar je goesting in hebt. Dan is zo een half uur, drie kwartier. Hier wachten, je bent u daar al op aan het verlekkeren. Dan gaat de bel, neemt je dat aan. Het is vrijdag, je bent goed gezind, dus je geeft soms ook nog eens een fooi. En dan begin je dat uit te pakken. En dan begint de horror. Er ontbreekt iets.
0: Dat snap ik.
1: Echt waar. Ik durf dat hier eerlijk zeggen, ik heb daar al voor gehuild.
0: Oh, Sarah.
1: Ja, dat is echt iets. Ja, ik weet het. Nee. Maar het overkomt mij ook wel heel, heel vaak.
0: Oh, Sarah, toch natuurlijk. Ja, als je zo hard naar iets aan het uitkijken bent en het valt dan tegen. En je bent moe, want je hebt een hele week gewerkt. Ja, dat er dan eens een traantje vloeit. Dat kan natuurlijk. Goed, de volledige aflevering van Mens Erger Je Niet kan je natuurlijk gaan beluisteren op VRT Max. Ga je door richting het Radio 2-kanaal, vind je alles terug. Zit je trouwens zelf ook met een ergernis, mag je doorsturen. Win-win@radio2.be.

0: altijd die takeaway, maaltijden gaat het dus in die podcast. Maar ook over verkeersborden bijvoorbeeld. Zijn er niet een beetje te veel verkeersborden op onze wegen? Dat is een vraag die gesteld wordt. Je hoort het resultaat of je hoort de bevindingen allemaal natuurlijk in Mens Erger Je Niet op VRT Max. En zometeen, ABBA.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
5: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op VRT Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Hey, zin in een nieuwe keuken?
10: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
11: Grando, Grando, Grando.
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
14: En hier uw linkeroor.
13: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
14: Wat blief?
13: Zie je het wel?
14: Oh, amai, dat is ampetant.
13: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
14: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
13: Wat?
14: Aan halve prijs.
13: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
14: Wat blief?
13: Bij Hans.
14: Ja, ja, het kan anders.
15: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
16: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
17: Kia. Movement that inspires.
18: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
19: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
20: Promo koken.
21: Ik heb zin in...
19: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
21: Oki, taco doki.
19: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aandacht.

volgende week is dan van dat, hè? De Eurovisie Songfestivalweek. Met op dinsdag de eerste halve finale, donderdag de tweede halve finale en natuurlijk volgende week zaterdag de grote finale. Zeer benieuwd hoe Esila, onze inzending, dat er vanaf zal brengen. Dit was in 1974 de winnaar ABBA met Waterloo. En in de jaren 80 moest Hans de Boy iemand een lift geven naar de trein. En dat was toen het begin van een heel verhaal. Luister maar naar Annabel.

Hans de Boy met het verhaal van Annabel in Radio 2 Hitmix. Straks om 4 uur is Staan David, nieuwe Radio 2 Spits. En om 6 uur hoor je natuurlijk Kim de Brie, Radio 2, oh la la. En haar gast vandaag is Paul Michiels. Ja, die heeft een single uitgebracht. Komt hij straks van alles over vertellen.

pam pam pam aan het eind op zijn synthesizertje. Stevie Wonder met I Just Call to Say I Love You. 140 kilometer file op dit moment. Ja, in Brussel nog altijd geen licht aan het eind van de tunnel, want geen treinen door de Noord-Zuid-verbinding. Treinverkeer van en naar Brussel is zwaar verstoord, meldt de NMBS. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er een uur vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent, 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. File rijden ook naar Antwerpen. Op de E34 vanaf Melselen tot Waaslandhaven-Oost, daar moet je over de pikstrook door en daardoor ook 30 minuten extra. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job 15 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 30 minuten. Op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette door een defect voertuig op de middenrijstrook en elders kleine vertragingen.

0: Woensdag gaf er nog een huiskamerconcert bij een luisteraar. Moet toch ook wel bijzonder zijn, hè? Bart Peters die plots in jouw living liedjes staat te zingen. Gebeurt allemaal bij David van Oetinchem in Spits, Radio 2 Spits. Je hoorde Bart met Kies mij en zometeen Everything But A Girl.
1: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
5: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
6: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
5: Maar dank u.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
7: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
8: Love to see you shine.
9: Radio 2.

megahit was het. 1995. For Everything But The Girl, deze Missin. Dit is de nieuwe van Camille in Radio 2 Hitmix. Er is Oh My God.

deze zomer een paar concerten in Europa. Maar jammer, toch zijn wij daar niet bij. Komt niet naar België The Weeknd met Blinding Lights in Radio 2 Hitmix. Zullen wij zo nog eens even een uitstapje doen naar de jaren 80? Wat denk je? Doen we met ABC All of My Heart.

ABC met All of My Heart. Intussen toch een beetje goed nieuws van op het spoor. Want dat treinverkeer op de Noord-Zuid-verbinding wordt opnieuw hervat. Hopelijk is dat nog een beetje op tijd voor de avondspits natuurlijk. Dat die toch een beetje oké zou kunnen gaan verlopen. Straks krijg je Radio 2 Spits met David van Otegem. Dat is na het nieuws van 4 uur. En om 6 uur is het aan Kim de Brie met Radio 2. Oh la la. Gast vandaag is Paul Michiels. Ja, die heeft iets nieuws opgenomen, een nieuwe single gemaakt. Komt daar straks van alles over vertellen. En om 8 uur krijg je Radio 2 Relax met Romy de Ridder. En de viool van The Verve mag ook nog iets. Bittersweet Symphony.

0: Beethoven met Bittersweet Symphony. En op de tonen van deze plechtige symfonie komt David van Oetinchem ook even plechtig eigenlijk de studio binnengewandeld. Je krijgt hem na het nieuws van 4 met Spits.
1: Oh, amai, check die foto van Trump met een rollator.
2: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
1: Ah, serieus?
2: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
9: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
10: Ah, Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be. Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
12: Goedemiddag, Mona en ik leiden je deze week weer door de spits. Ook de komende 2 uur met het nieuws uit jouw buurt. Ook straks weer.
13: Elke dag.
12: Eerst eens horen of die treinen alweer rijden.
14: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Rijden opnieuw treinen van en naar het station van Brussel-Zuid. Om 2:20 is al het treinverkeer naar dat station ruim 1 uur stilgelegd, omdat er een verdacht pakket was gevonden. Dat vertelt Anne Berger van de federale politie.
15: Er was een melding van een verdachte tas die zich op een trein bevond. Die trein hebben we daarom laten stilstaan in Brussel-Zuid. En die moet geëvacueerd worden om die verdachte tas te kunnen onderzoeken. Spoorwegpolitie en Securrail hebben een perimeter ingesteld en die beveiligd. Terwijl Dovo het pakket is komen onderzoeken, de tas is komen onderzoeken. Dat bleek dan gelukkig negatief. Dus de perimeter is opgeheven intussen.
14: Er zijn wel nog veel vertragingen, dat zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
16: Ja, sinds 3:40 kan het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid geleidelijk aan hernemen. En dat op de meeste sporen. Nu, het treinverkeer is al wel een klein 1,5 uur volledig onderbroken geweest. Wat dus ook wel betekent dat reizigers de rest van de avondspits nog rekening zullen moeten houden met vertragingen en met geschrapte treinen. Dus wie de trein moet nemen, die raden we zeker aan om onze reisplanner te raadplegen.
14: Een onthaalmoeder uit Evergem in Oost-Vlaanderen is veroordeeld omdat ze 2 jaar geleden een baby van 6 maanden door elkaar heeft geschud. Ze krijgt een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar en moet zich aan enkele strikte voorwaarden houden. Zo moet ze zich psychologisch laten begeleiden en mag ze niet meer in de buurt van het gezin komen. Het is niet duidelijk of het kindje op lange termijn letsels heeft overgehouden aan het incident. Er zijn blijkbaar ook 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waarop 3 mensen overleden zijn nadat ze ziek zijn geworden aan boord. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise naar onder meer de Zuidpool. En het was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers plots ernstig ziek werden en dus ook stierven. Nog 2 andere mensen aan boord zijn ziek. Op het schip gelden strenge voorzorgsmaatregelen. En 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster van restaurantgids Michelin. 1 van die 9 is restaurant Est in Heverlee-Leuven. Chef-kok Abel de Meester is 27 en hij nam het restaurant van zijn vader over met een nieuwe naam en een nieuw concept. Hij is ook de jonge chef van het jaar en is daar zeer blij mee, want zijn restaurant is nog niet zo lang open.
3: Vanaf 7 oktober. Ja, dat is echt die 1 ster. Ja, we kwamen naar hier zonder verwachting, maar er was de afgelopen weken wel wat geschreven. Dus gehoopt toch ergens van, misschien kunnen we er al bij zijn. Maar dan, dat dat dan gebeurt en dan nog een keer die award van Young Chef. Ja, kan het moeilijk beschrijven nu.
14: De Jane van chef Nick Bril blijft ook na zijn verhuis 2 sterren hebben. Boerie in Roeselare en Zilt in Antwerpen blijven de enige 3 sterren restaurants in ons land.
8: Waterdoorlatende verharding, is dat een enkel grind of...
17: Een aha-moment nodig bij het aanleggen van je oprit? Bij Artstone helpen we je kiezen voor de oprit en het terras op maat van je huis, je leven en je vergunning. Ontdek alle waterdoorlaat...

0: Straten aardbeien.
1: Radio 2 Spits.
2: David van Oetegem.
3: Met heel wat sterrenmuziek ook op het menu nu.

0: besides, all our sons and daughters already know how that feels.
1: Kies voor het leven en de vrijheid. Mooie boodschap van Adamski om mee te beginnen. Uit de jaren 90 deze killer. En als we voor de files willen kiezen, waar moeten we dan zijn, Mona?
2: Ja, dan moet je zijn op de Antwerpse ring naar Nederland. Want daar verlies je 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Naar Gent 25 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Staanbroek 20 minuten van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkeshoektunnel. Richting Antwerpen op de E34 lang aanschuiven. 3 kwartier van Melselen tot Waaslandhaven-Oost. Want je moet daar over de pechstrook door een ongeval. 50 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. 1 half uur op de E19 vanaf Sint-Job, hinder op de E313 in Lummen door een ladingverlies. Verderop vanaf Massenhoven 1 half uur aanschuiven. Op de A12 vanaf Wilrijk 20 minuten en hetzelfde op de E17 vanaf Kruijbeke. Rond Brussel op de

0: Herinnering verlies je een half uur. Dat is van Anderlecht tot Jette. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de buitenring 15 minuten file golven. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En in Brussel herneemt het treinverkeer van en naar Brussel weer, meldt de NMBS.
1: Ja, gelukkig zeg. Weer een verdacht pakket in Brussel-Zuid vanmiddag. Het is al goed, we zullen dat Eurovisie Songfestival dan niet uitzenden, hè? Jezus. Maar goed. Die van Dovo zijn al een pintje aan het drinken. Die denken van, hup, de werkdag zit er alweer op, zie. Ja, vorige keer was het wel serieus.

gisteren, 40 jaar geleden, dat Sandra Kim het Eurovisie Songfestival won voor ons land. Over de communautaire kater na onze Belgische overwinning lees je meer op vrtnieuws.be. Want ja, de BRT en RTBF zijn dan beginnen ruzie maken over de organisatie en locatie van het festival het jaar daarop.

Ja, serieus geflipt hoor, die van Goldband. Noodgeval. En wat staat er nog op ons Radio 2 Spitsmenu vanavond? Ja, wel eieren, want ze zeggen wel, in mei legt elke vogel een ei. Maar alles komt tegenwoordig vroeger uit, met die opwarming en zo. Geldt die spreuk dan nog wel? Even checken straks. En het Belgisch voetbal zal voortaan beter te volgen zijn. Ook daarover hebben we het nog hier in de uitzending.

0: Heel succesvol in de jaren 70, begin jaren 80 ook. Deze Amerikaanse rockgroep Journey, Don't Stop Believing. En straks ook nog Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart.
1: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
2: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
1: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik heb zin in
9: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
11: Oki, taco doki.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
13: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
12: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
13: Oh, zie die giraf daar.
12: Of Zoo Plankendaal.
13: Oh, zo schattig.
12: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
14: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
15: Gelukzakken.
14: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
15: Ah, chansaars.
14: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
16: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: stilte kan gebroken worden. En de wereld kan je pijn doen. Maar niets voelt als een gebroken hart. Ik was Miley Cyrus nog vergeten te vermelden, samen met Mark Ronson dus. Radio 2.
1: Radio 2 Spits.
0: Radio 2. Radio 2 Spits om precies te zijn. En we zijn alweer mei ondertussen. En wat zeggen we dan over die maand? In mei leggen alle vogels een ei, dat klopt. Maar we weten ook allemaal dat het klimaat verandert. Die tulpen zijn ook allemaal vroeger uitgekomen dit jaar, dus misschien zijn al die eieren ook al wel gelegd ondertussen. Dag Bastiaan de Ketelare.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent vogelexpert bij Natuurpunt. Klopt die spreuk nog wel tegenwoordig? In mei leggen alle vogels een ei?
2: Dat is er eigenlijk al van uitgaande, dat die spreuk al klopte. En daar moet ik al een beetje nuance brengen, want sommige vogels leggen in mei een ei, maar zeker niet allemaal. Er zijn vogels die al in februari of maart een ei leggen. En eigenlijk heel veel van onze tuinvogels leggen hun eieren al in april. Dus soms legt een vogel in mei een ei, komt iets beter uit.
0: Ja. Maar dat is altijd al zo geweest, dat er sommigen zijn die vroeger leggen. Dat is niet door de klimaatopwarming of zo.
2: Nee, dat is de variatie in soorten dat je hebt. Dat is inderdaad al altijd zo. Maar je haalt het wel aan. Het is die klimaatsveranderingen hebben wel een beetje een impact op heel dat fenomeen. Op die legdatum die dan steeds meer vervroegt. Bepaalde soorten gaan gewoon effectief vroeger hun eieren beginnen leggen om dat zeer snel aanpassende klimaat, die steeds vroegere warmte in het voorjaar, te kunnen volgen.
0: En over welke vogels gaat dat dan?
2: Dat kan zelf over de simpele vogels in de tuin gaan. Hè. Er is in Nederland wel onderzoek gebeurd op kool- en pimpelmezen. De klassieke tuinvogels. En die blijken allebei sinds de jaren 80 hun gemiddelde legdatum met ongeveer 2 weken vervroegd te hebben. Dus dat kwam van eind april, begin mei. Toen klopte dat misschien nog een beetje, maar ondertussen ligt die gemiddelde legdatum al ergens in midden april. En hebben we eigenlijk nu, op dit moment, al de meeste pimpelmezen en koolmezen die al in hun nestkastje met wat eitjes zitten.
0: Oh, zo schattig. Ja, doet mij toch. Ja, en de trekvogels, hoe zit het daarmee? Ondervinden die veranderingen?
2: Ja, ook daar inderdaad zien we een impact van de veranderende klimaat. En veel trekvogels gaan proberen wat vroeger aan te komen. Dus ook daar zien we wel wat een trend in, dat die aankomstdatum van vogels die uit Afrika naar hier vliegen steeds vroeger ligt. Het hangt een beetje af naar welke soort je kijkt natuurlijk. Maar ook daar proberen zij dat enorme tempo van die klimaatsopwarming te volgen. En dan is het maar een beetje de vraag, gaan die vogels dat tempo kunnen volgen? En dat is met een bang hartje afwachten. En we hebben geen glazen bol, maar het is maar te hopen dat die heel snelle klimaatsverandering geen al te zware gevolgen heeft voor al die zich zo hun best doende tuinvogeltjes.
0: Ja, laat ze vooral verder hun best doen in ieder geval. Maar de conclusie is, in mei leggen de meeste vogels nog altijd een ei, maar sommige zijn er tegenwoordig wel al vroeger bij.
2: Dat maakt hij iets minder goed als spreekwoord natuurlijk.
0: Ja, misschien iets te lang om echt sexy te zijn, maar het klopt wel in ieder geval. Of toch beter dan die korte spreuk. Dankjewel Bastiaan de Ketelaar. Nog een prettige werkweek.
2: Graag gedaan.
0: Voor jou. Dag.
2: Goeiedag nog.

0: Ja, het klopt wat Bastiaan daarnet zei. Luisteraar Dirk uit Kortenberg die zegt dat de koolmeisjes bij hem al 14 dagen jongen hebben. En ook Peter de Bond, die in Hamme aan het luisteren is, die zegt, of nee, Dirk van Tricht was het. Nee, die was het niet meer. Ja, het is toch Peter de Bond, sorry hoor. Onze pimpelmeisjes zijn uitgevlogen op 29 april en de eindjes lagen er al in maart, eind maart, begin april, zoiets zegt Peter nog.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met nog meer nieuws uit jouw buurt nu.
2: Half vijf, goedemiddag. VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Geert Hoek. De man die vorig jaar in Sint-Laurijns met zijn wagen een jongen van 14 aanreed na een ruzie over de verkoop van een vape, is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 met uitstel. De jongen raakte bij het incident zwaar gewond, hij liep verschillende breuken op. Volgens getuigen reed de man van 27 opzettelijk op de jongen in nadat de verkoop van een vape ontaarde. De bestuurder werd verdacht van poging tot doodslag, maar daarvan sprak de rechter hem vrij. Hij is wel schuldig aan het toebrengen van slagen en verwondingen, inbreuken op de wapenwet en schuldig verzuim. In Grotenbergen in Zottegem zijn de werken gestart voor een bijzonder project. Zo komen er op dezelfde site zowel gebouwen voor een buitengewone lagere school als sociale appartementen. Scholen en woonmaatschappijen werken niet zo vaak samen. Nochtans biedt dat veel voordelen. Bijvoorbeeld omdat het project nu grootschaliger is, zegt Werner de Pelseneer van de scholengemeenschap.
3: Wij realiseren vooral voor onze leerlingen van het buitengewoon onderwijs extra ruimte, omdat we daar heel sterk behoefte aan hebben wegens een capaciteitstekort. Wij zorgen vooral voor het type 9 leerlingen autisme spectrumstoornissen, dat deze leerlingen op de juiste manier in de juiste omgeving onderwijs kunnen volgen.
2: De gebouwen moeten over 2 jaar klaar zijn. Het project kost zo'n 5,5 miljoen euro. Oost-Vlaanderen telt 14 restaurants met 1 of 2 Michelinsterren. De 2 restaurants die hun 2 sterren behouden zijn Vrijmoed in Gent en het Hof van Kleve in Kruisem. Verder zijn er 12 restaurants met 1 ster, waaronder 1 nieuwkomer, Moskou van Danny Horzele. De bekende chef is intussen 72 en na meer dan 10 jaar in het stadion van AA Gent startte hij vorig jaar nog zijn nieuwe restaurant in Gentbrugge. Hij is blij dat hij opnieuw een ster heeft.
4: Dan altijd 36 jaar dan afgebroken Michelin gecoteerd geweest met 1 à 2 sterren. Dit voelt terug als thuiskomen. Ik kan ook zeggen waar dat we nu staan, terug met onze voeten op de grond en blijven moderniseren, blijven investeren in de keuken, investeren in nieuwe jonge mensen. Ze alert houden, dat is het motto.
2: Het koken laat hij overstellen aan zijn chef Nicolai van Kwikkelbergen, maar Danny Horzele volgt alles nog van dichtbij op. Restaurant Nova uit Sint-Niklaas kreeg een groene Michelinster. Een beloning is dat voor duurzaamheid. Wisselend bewolkt, overwegend droog, maar lokaal wel kans op een bui. Maxima rond 18 graden. Morgen gelijkaardig weer, maar wel iets frisser. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2 Spits op maandag met Toploader, Dancing in the Moonlight en Mona die je door de files loodst.
1: En het is heel wat hè, rond Antwerpen. Op de Antwerpse ring naar Nederland 1 uur bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot in Deurne. En richting Stabroek 20 minuten van Maaslandhaven-Zuid tot in de Liefkeshoektunnel. Richting Antwerpen lang aanschuiven op de E34. Dat is 1 uur bij van Melcelen tot Maaslandhaven-Oost. Want daar moet je over de pechstrook door een ongeval. Nog 1 uur vanaf Antwerpenhaven, verder een half uur vanaf Sint-Job, Massenhoven, Wilrijk op de A12 en vanaf Kruijbeke. Rond Brussel op de binnenring verlies je een half uur van Anderlecht tot in Jette. Op de buitenring een half uur filegolven van Sint-Steven-Swoluwe tot in Jette. Richting Brussel 10 minuten aanschuiven vanaf Ternat en dan wat hinder op de E40 vanuit Leuven in Sint-Steven-Swoluwe, want daar staat een defect voertuig.
0: En de Belgische voetbalfans zijn wakker geworden met best wel groot nieuws, want we gaan het allemaal wat makkelijker kunnen volgen. Straks de details.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat ben een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.

0: zo'n nummer dat je alweer naar het weekend doet verlangen. Robin S, Show Me Love. En Telenet toont vanaf volgend seizoen weer Belgisch voetbal. En dat is voor veel voetbalfans fantastisch nieuws. Want nu is het niet gemakkelijk om het Belgisch voetbal op het scherm te volgen. Dag Tess Elst.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jij bent gelukkig wel altijd gemakkelijk op het scherm te zien. Maar ja, dat Belgisch voetbal, je hebt daar nu een soort van app voor nodig, een sportstreaming platform. Of hoe werkt dat juist?
1: Ja, nu heb je inderdaad de app van DAZN. Dat is de rechtenhouder van het Belgisch voetbal nodig. En ja, mensen met een smart tv die kunnen dat rechtstreeks op hun tv zetten. Maar anders is dat toch een beetje een gedoe met kosten en zo. Dus de mensen die graag nog regulier naar tv kijken via de Digibox, die zijn nu wel beter af nu dat het opnieuw op Telenet te zien zal zijn.
0: Dat klopt, vandaag bekendgemaakt na lange onderhandelingen. Om welke wedstrijden gaat het dan juist?
1: Wel, DAZN heeft de rechten van ons Belgisch voetbal. Dus dat is de eerste klasse, Jupiler Pro League. De tweede klasse, de Challenger Pro League. En ook de vrouwencompetitie in ons land. Dus die wedstrijden. Maar de deal zal ook gaan over de rechten die ze hebben in het buitenland. Dus de Serie A in Italië, La Liga in Spanje, NBA, basketbal zelfs. Dat komt ook allemaal mee op Telenet terecht.
0: En dat ga ik dan gewoon kunnen zien? Of ga ik daar ook wel moeten voor betalen? Dan waarschijnlijk
1: ja,
0: wel.
1: Ja, daar ga je voor moeten betalen. Ja,
0: gratis voor niks, zal het. Nee, niks.
1: Ik vrees dat het nooit meer gratis zal worden. Maar ja. Natuurlijk, nu hebben mensen dan een abonnement nodig op DAZN voor dat Belgisch voetbal. Maar bij Telenet konden ze nog de Premier League kijken in Engeland en Champions League voetbal. Dus dan hadden ze twee abonnementen nodig en nu zullen ze dat in één abonnement kunnen zien. Of de prijs gaat stijgen, dat durf ik niet te voorspellen. Maar het zal maar één keer betalen zijn.
0: Ja, maar wel goed gezien van Telenet, denk ik. Eerst de prijzen verhogen, want dat hoorden we vorige week al. Dat ze bepaalde kabelknippers te ontmoedigen of zo was het dan. Hè? Eerst prijzen verhogen toch en dan dit aanbieden.
1: Ja, ze moeten ook wel iets aanbieden. Ik heb niet gesproken met Telenet, dus ik weet niet wat de beweegredenen zijn. Maar ook bekendgemaakt vorige week is dat de rechten van het Europees voetbal, de Champions League, die gaan ook naar een betaalzender, die gaan naar Kanaal Plus. Dus dat verliest Telenet dan weer. Dus door nu een deal te maken over die andere rechten, ja, hebben ze toch nog altijd een brede portefeuille of van alles wat de mensen willen zien om aan te bieden.
0: Ja, het blijft toch een belangrijk verdienmodel voor mediabedrijven ook dat. Voetbal blijkbaar. Ja. Nu, die bekerfinale tussen Union en Anderlecht, dat zal dan wel nog te zien zijn op Openet. Heb ik dat goed begrepen? Dat is voor iedereen
1: dan. Dat heb je heel goed begrepen. Ja. Daar moet je niet voor betalen. Dat is jarenlang uitgezonden geweest, ofwel op VRT of VTM. Ja. En nu zal het naar Play gaan en dat heeft er ook alles mee te maken dat zo'n een event van publieke waarde is of zoals ze dat dan noemen. Mm. Dus dat moet dan op Openet zijn en het is dit jaar dan op Play te bekijken. Volledig gratis, dus dat is het enige voetbal waar je niet voor moet betalen.
0: Voilà, omdat het van, laat ons maar zeggen, maatschappelijk nut is.
1: Ja,
0: opvoedkundig misschien ook wel. We kunnen er wel een paar dingen bij verzinnen. In ieder geval, dankjewel Tess Elst om het even uit te leggen. En dus goed nieuws ook voor jou. Ben jij ook blij met het nieuws?
1: Ik had alle abonnementen, dus nu kan ik er eentje van afschaffen.
0: Ah, voilà, kijk, dus dan kan je met dat geld weer iets anders. Dat zal wel zijn, dat is altijd leuk om te horen. Goedemiddag nog, groetjes.
1: Dankjewel.
0: En dit is Bazaar nu in Radio 2 Spits met Nacht in Amsterdam.

0: Vorige week kwamen ze dit nummer live brengen in Goedemorgen Morgen. Niet naar achteren kijken, dat zal wel zijn. Gewoon vooruit. En Bram doet dat ook altijd met de voorspellingen.
1: Vooruit is de weg, hè. En ja, die weg die zegt op dit moment, ja, buien verspreid in Vlaanderen. Behalve dan het uiterste noordwesten van het land. Daar is het droger. Ook in de komende uren blijft dat zo. Maar ja, we gaan dus rekening moeten houden met aan de ene kant buien. En aan de andere kant is er ook nog een regenzone die nu Limburg aan het binnentrekken is. En die nog naar het noord-noordwesten gaat doortrekken. Dus regen en buien voor de komende uren. Pas in het tweede gedeelte van de nacht wordt het droger. Dus komende uren toch maar opletten. Er kan ook wel wat onweer bij zitten. En heel lokaal kunnen er grote neerslaghoeveelheden op een korte tijd vallen. Dus tot 25 liter water zou kunnen. Maar het tweede gedeelte van de nacht, dan wordt het droger op de meeste plaatsen. Een paar opklaringen. Daardoor ontstaat er ook wat nevel. Bij minima rond een graad of 11. En op die manier gaan we dan morgen van start. Dus grijs weer, nevelig weer. Met dan in de loop van de dag opnieuw zo'n regenzone die er aankomt. En die gaat opnieuw vooral over het centrum en het oosten van het land trekken. Meer naar het noordwesten, daar blijft het droger. Met misschien ook een enkele opklaring. Temperaturen komen wat lager te liggen morgen. We gaan naar 14 of 15 graden met een gure wind uit het noorden. En ook woensdag gaan nog steeds regen en buien voor het centrum en het oosten van het land. Bij temperaturen die 11, 12 graden op de meeste plaatsen. Dus echt niet warm voor deze tijd. Een frisse noordoostenwind. Ook donderdag nog lichte regen met momenten. De dag om naar uit te kijken is dan vrijdag. Dat is dan droog met zon en wolkenvelden.
0: Laten we weer een 1e mei van maken, anders van vrijdag. Ja, als het zo mooi gaat zijn.
1: Het wordt heel mooi. Dit zal iets minder zijn, maar toch nog droog. Ja.
0: Heb je nu uiteindelijk kunnen barbecuen afgelopen weekend?
1: We hebben 1 mei gebarbecued.
0: Dat was lekker.
1: Ja, we hebben een grote portobello burger. Was wel,
0: lekker, hè. Met zo'n grote... Ja, dat is een champignon. Ja, een grote champignon daartussen. Ja. Dat smaakt toch even goed.
1: Zeker weten.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Radio 2.
2: Elke dag.
3: Telt voor.

0: Zo klonk een boysband in de jaren 70. Lepopie en straks nog veel meer muziek.
1: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
2: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
1: Ook open op zondagnamiddag.
3: Oh, amai, check die foto van Trump met een rollator.
4: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
3: Huh?
4: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
5: Onwaar.
4: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
3: Ah, serieus?
4: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws.
6: VRT Nieuws, helemaal helder. De
7: Mazure. Een veranda van De Mazure, dat is vakantie aan huis. Je ontvangt er vrienden om te feesten. De kinderen kunnen er spelen. En je kan er zelf heerlijk genieten. Gun jezelf de ruimte met De Mazure in Anzegem. Verandas, woonuitbreidingen en modern outdoors. Kijk op demazure.be. Een innovatief familiebedrijf met eigen productie en oog voor vakmanschap. De
8: Mazure. Die soep is nog koud.
9: Ja, jongen, vanaf vandaag eten we enkel nog koude soep.
10: Waarom?
9: We moeten meer energie besparen, hè, schat. Dus gamen, enkel nog in het weekend. Oeh. En Lucas, jij mocht het gras knippen met een schaar.
10: Oh.
9: Ja, heeft iemand een beter idee?
10: Ja, jij die je energie in iets anders steekt.
9: Wat, hè?
7: Er zijn makkelijkere manieren om op je energiekosten te besparen. Zo is er de groepsaankoop Groene Stroom en Gas van provincie Oost-Vlaanderen. Schrijf je nu vrijblijvend in via oostvlaanderen.be/groenestroom.
11: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Oost-Vlaanderen slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
12: Met onder andere een duurzame varkenshouderij in Kruissem. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
11: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Luisteraar Bart uit Maaseik heeft ook een prijs gewonnen voor 11 jaar spits. En hij is daar nu van aan het genieten. Hoe en waar precies, dat hoor je zelfs. Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2. Eerst eens horen wat Sophie nog te weten gekomen is.
13: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er rijden opnieuw treinen van en naar Brussel-Zuid na de vondst van een verdacht pakket. En we krijgen een overzicht van de sterrenrestaurants in ons land. Er rijden opnieuw treinen van en naar het station van Brussel-Zuid. Om 2:20 is alle treinverkeer naar dat station ruim een uur stilgelegd, omdat er een verdacht pakket was gevonden. Dat vertelt Andergé van de federale politie.
14: Er was een melding van een verdachte tas die zich op een trein bevond. Die trein hebben we daarom laten stilstaan in Brussel-Zuid. En die is moeten geëvacueerd worden om die verdachte tas te kunnen onderzoeken. Spoorwegpolitie en Securrail hebben een perimeter ingesteld en die beveiligd. Terwijl Dovo het pakket is komen onderzoeken, de tas is komen onderzoeken. Dat bleek dan gelukkig negatief. Dus de perimeter is opgeheven intussen.
13: Omdat het treinverkeer zo lang heeft stilgelegen, zijn er wel veel geschrapte en vertraagde treinen. Deze reizigers staan in Brussel-Zuid te wachten op een trein naar huis.
15: Wat kunnen de mensen daaraan doen? Dus niks. Hè. Dus ja, het zijn de gekken die dat plaatsen. Hè. Zo simpel is het. Hè.
16: Normaal gezien geraken we hopelijk binnen dit en een half uur thuis. Ja, even paniek, maar snel terug bedaard. Ja, de B-app brengt ons altijd wel de nodige info. Dus gelukkig wel, daar zijn we dankbaar voor.
17: Nou, hier loopt het wel, maar in Noord hebben we anderhalf uur met kind vastgestaan. En er waren heel veel mensen, dus dat was niet zo heel erg leuk.
13: Nog in Brussel heeft de brandweer vorig jaar bijna 100.000 interventies met een ambulance gedaan. Daarnaast moest de brandweer ook meer dan 4.000 keer uitrukken voor een brand in onze hoofdstad. Het aantal interventies blijft elk jaar maar stijgen. En Walter Diriou van de Brusselse brandweer ziet daar twee oorzaken voor.
18: Dat is logisch. De Brusselse bevolking verhoogt ook. En de mensen zijn ook een beetje minder zelfbehulpzaam. Dus bij het minste doen ze een beroep op de hulpdiensten in plaats van eerst na te denken. Is dat wel dringend? Kan ik dat zelf niet oplossen? Of kan ik dat niet oplossen met de hulp van iemand anders?
13: Het is vandaag dag van de brandweer. Op het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepiech is vanmiddag de belangrijkste beschuldigde verhoord. Hij reed 4 jaar geleden met een BMW in op een groep carnavalisten. En 7 mensen stierven bij die aanrijding. Marieke van Kouwenbergen, wat is jou opgevallen tijdens die ondervraging?
5: Ja, tijdens het verhoor is duidelijk geworden dat de beschuldigde gek was op snelle, luxueuze auto's. Hij noemde die auto's zijn baby's en was er ook bijzonder trots op. Volgens zijn ex-vriendinnen reed hij gevaarlijk, tot 200 km per uur. En ook buurtbewoners waren vaak ongerust omdat hij te snel reed in de wijk. De voorzitter overliep daarna alle eerdere verkeersovertredingen die hij heeft gepleegd, zoals rijden zonder gordel, negeren van een rood licht, gsm achter het stuur, maar vooral veel snelheidsovertredingen. Hij erkende dat ook en hij zei dat hij zich dom had gedragen en antwoordde vlot op al die vragen, maar bij de vragen over de dodelijke aanrijding in Strepie stokte zijn stem. Hij zei dat hij foto's had gezien van de slachtoffers en daardoor zo geraakt was dat hij moest huilen. In de zaal zitten hier ook honderden nabestaanden die soms hun verdriet en verontwaardiging uiten. Het verhoor is nu zo'n anderhalf uur aan de gang en zal nog een tijdje duren.
19: Er zijn ook twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waarop drie mensen overleden zijn nadat ze ziek zijn geworden aan boord. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers.
20: Amai, wat een keuze! Zegt Donald, een Dovi-keuken. Is dat wel voor iedereen?
21: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
22: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open.

0: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
1: Maatkasten Online.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
3: People with families, with lives, with people waiting for us at home. All we want right now is to feel safe and to get home.
2: En 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. Pourri uit Roeselare en Zilt uit Antwerpen blijven de enige restaurants in ons land met 3 sterren. Peter de Kroebele volgde de uitreiking.
4: Ce restaurant est Abel de Meestere.
5: 9 keer gejuich voor de eerste sterren. Ook bij Oude Rotte Stefan Buijus en Danny Horstelen, die met nieuwe zaken in de prijzen vielen. Een eerste ster voor restaurant Est in Heverlee en ook jonge chef van het jaar, Abel de Meestere.
6: Je hoopt toch ergens van, misschien kunnen we er al bij zijn, maar dat dat dan gebeurt en dan nog een keer die award van jong chef, kan het moeilijk beschrijven nu.
5: 2 sterren voor de Jane van chef Nick Bril, die onlangs nog is veroordeeld voor vluchtmisdrijf en verzuim. Het restaurant is verhuisd, dan verlies je sterren, maar ze zijn dus al terug.
7: Veel onzekerheid, veel weerstand, ook veel tegenslagen. Waarvan ook natuurlijk voor een heel deel te wijten aan mezelf. En dan werk je naar iets waar je in gelooft. En daar hebben we vandaag onze bekroning op gekregen.
5: Ook een 2e ster voor Edwin Menu van Queen is 33 in Knokke.
8: Want niet zien aankomen, we hebben een heel moeilijk jaar achter de rug gehad, privé. Je komt echt als een bekroning van ons werk.
5: Boeri en Zilte blijven op eenzame hoogte met 3 sterren.
2: Vanavond is er lokaal nog kans op een bui. Na middernacht droger bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen krijgen we veel buien. We halen dan nog 16 graden. Dit nieuws begon met een verdacht pakket op een trein in Brussel-Zuid. Dat bleek vals alarm. Maar omdat het treinverkeer een uur en een half stil heeft gelegen, zijn er in volle avondspits nog veel geschrapte en vertraagde treinen. Het hele verhaal lees je ook in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 2 Spits.
10: David van Oetegem.
11: En petje af voor de brandweer ook vandaag.

Dag van de brandweer vandaag. Proficiat aan alle brandweerlui die aan het luisteren zijn. Voor jullie inzet, moed en engagement. Blijf dat vooral doen.

0: Zelfs Mona is aan het meeshaken. Het werkt, het werkt.
1: Zeker wel met dit nummer.
0: Miami Sound Machine onder leiding van Gloria Estefan, die onlangs nog een Grammy Award heeft gewonnen voor haar album. En ze treedt ook op het prestigieuze Viña del Mar Internationaal Songfestival 2026. In Chili. Daar zou ik ook graag zijn op dit moment, om de conga te dansen.
1: Altijd, ja.
0: Want hier, ja, hier zijn het toch maar files, hè?
1: Hier zijn het maar een veel files. Op de Antwerpse ring naar Nederland meer dan 1 uur bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Naar Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek 15 van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkeshoektunnel. Richting Antwerpen hinder op de E34. Dat is van Meldselen tot Waaslandhaven-Oost. 3 kwartieren aanschuiven. 1 uur vanaf Antwerpen-Haven. 1/2 uur vanaf Sint-Job en vanaf Massenhoven. 20 minuten vanaf Kontich. Ook op de A12 vanaf Wilrijk. En nog 40 minuten. Vanaf Kruijbeke. Wat hinder op de E313 richting Lummen in Randst. Daar is een ongeval gebeurd rechts. Rond Brussel op de binnenring verlies je 1/2 uur van Anderlecht tot in Jette. Op de buitenring 40 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Je vertraagt ook 10 minuten richting Lummen. Dat is tussen Heverlee en Herend. Hetzelfde op de N31 richting de E40 bij Brugge en elders kleine vertragingen.
0: Radio 2. En Blankenbergen calling, want voor 11 jaar spits, 11 keer prijs, gaven we eind februari een weekendje weg naar onze favoriete badstad voor 4 personen. Dag Bart Jacobs uit Maaseik vanuit Blankenbergen.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, hoe gaat het daar? Ja, ons goed, maar met jou?
2: Oh, heel goed, ja. Want ja, in de voormiddag was het wel zonnig, maar nu is het wel een beetje zo een beetje mistig aan het worden.
0: Mistig, ja. Ja. Maar dat heeft ook zijn charmes, denk ik.
2: Ja, ja, maar we hebben er al heel veel van genoten, dus.
0: Wat heb je allemaal gedaan en wie heb je meegenomen? Zijn we ook wel nieuwsgierig.
2: Ik heb mijn vrouw meegenomen. Tine en mijn zoontje, Xibe, die is 5 jaar.
1: Gezellig. Oh,
0: ja. Tof, hè?
2: Ja, ja. Ja,
0: en
2: tof, ja.
0: Wat heb je al gedaan?
2: In de voormiddag zijn we naar Sea Life geweest. Even naar de visjes gaan kijken en naar de zeehonden en van alles. En dan, deze middag zijn we naar Silverstrand geweest en een hele grote wafel gaan eten. En dan, en nu zijn we aan het minigolven.
0: Ah, dat kennen we ook, hè.
1: Ja.
0: Ja, wij zitten daar ook met Radio 2 in de hele zomer, dus er is niks dat wij ook nog niet gedaan hebben, denk ik. We weten hoe goed dat is daar. En die wafels kunnen ook smaken. Wat staat er nog op de planning, Bart?
2: Straks gaan we nog even uit eten en dan, ja, dan zal de dag wel snel om zijn. Maar ja, we zijn hier nog tot morgen nog. Dus,
0: ah ja, dat is goed, hè.
1: Mosselen, ja. Met friet eten?
2: Ja, ik denk van wel, ja.
1: Ah ja, dat moet, hè.
0: Maar het is goed, ja, dat je het eigenlijk nu hebt opgenomen, dat weekend. Als de grote drukte misschien wat voorbij is van dat verlengde weekend, dat je nu eigenlijk bijna de hele stad voor jou alleen hebt, of niet?
2: Ja, dat wel, ja.
0: Ja. Oké, heel goed. Mona, heb jij nog vragen voor Bart?
1: Ja, niet meteen. Ik denk gewoon, maak daar echt het beste van. Heel veel, ja, plezier.
0: En is het hotel een beetje tof?
2: Ja, ja, het is heel tof. Ja, een heel goed hotel ook. Ja.
0: Ah, oké, voilà. Alles erop en eraan.
2: Ja, als er een heel grote kamer, dus ja.
0: Een grote kamer, mooi uitzicht.
1: Goed ontbijt.
0: Leuke dingen om te doen. Af en toe een beetje zon, soms wat mistig. Als er iets is dat we nog kunnen doen, laat het ons weten, hè, Bart?
2: Ja. Ik zou nog, jullie nog hartelijk bedanken voor de prijs die ik gewonnen heb. En ik zou iedereen nog, die het luisteren is, nog heel veel luisterplezier wensen naar Radio 2.
0: Ah, maar dat is heel vriendelijk.
1: Mega tof.
0: Geniet ervan daar. Dag Bart.
2: Ja, dankjewel.

0: van Maxime en Babette. En straks gaan we ook nog even naar Knokken, want daar zijn honden voortaan officieel welkom in de strandbars.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
2: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
3: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
2: Maar dank u.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Radio 2.

0: Meghan Trainor made you look. En nog nieuws van aan de kust vandaag, want in Knokke zijn honden vanaf nu ook welkom in de strandbars. Schepen van toerisme Bert de Brabanderen, goedemiddag. Dag Bert.
1: Goedenavond, dag David.
0: Hallo, goedenavond. Dat mocht tot nu toe niet, honden in de strandbar?
1: Nee, in principe mocht het niet, maar het werd wel heel veel gedaan. Mensen kwamen naar het strand met hun trouwe viervoeter, al dan niet in de handtas. En ja, er was vraag vanuit de stranduitbaters en vanuit die mensen die met hun hond naar het strand kwamen, om daar eindelijk een keer duidelijke regels over te krijgen. En die hebben we nu gecreëerd.
0: Als eerste badplaats aan de Belgische kust, denk ik. Hè? Hebben jullie dit besluit genomen?
1: Klopt. Ja, dat zou ook kunnen dat wij de eerste zijn. Want in Knokke Heist vinden we honden en dieren ook heel belangrijk. Voor ons zijn die very important pups, de VIP's. En die mogen ook op het strand.
0: Ja, maar ik vind het fantastisch dat jullie dit doen. Maar ik had het toch eerst van Blankenbergen verwacht, eerlijk gezegd, als het om honden gaat.
1: Wel, de discussie leeft daar nu ook, heb ik gemerkt.
0: Ah, voilà.
1: Dat er ook politieke vragen gesteld worden in Blankenberg. Maar bij ons mogen ze nu voortaan in het bargedeelte van de stranduitbatingen.
0: In het bargedeelte, maar ze moeten wel nog aan de leidband blijven?
1: Ja.
0: Of mogen ze vrij rondlopen?
1: Ja, absoluut. Ja. Oh, ja. Ze moeten aan de leidband blijven. En het blijft finaal nog altijd de stranduitbater die beslist of er al dan niet honden binnenkomen. Maar ik heb hun vragen goed gehoord. En ik ben ervan overtuigd dat ze allemaal even diervriendelijk zijn en de hondjes zeker gaan toelaten.
0: Ja. En verwachten jullie nu ook een grotere hondenopkomst in Knokke?
1: Wel, in Knokke Heist is het al veel de gewoonte om de hond overal mee te brengen. Er zijn restaurants die speciaal een hondenmenu hebben. Dus die honden zijn allemaal welkom. Dus we hopen uiteraard altijd dat er meer mensen langskomen in onze mooie padstad. Maar het is niet enkel daarvoor dat we dit doen.
0: Maar er zijn al hondenmenu's ook verkrijgbaar in Knokke?
1: Ja, er zijn restaurants zoals Restaurant de Savoie, die bijvoorbeeld een hondenmenu heeft voor de honden.
0: Ah, en is dat een sterrenrestaurant voor honden?
1: Er staat toch in de Gobio met 13,5 op 20. Dus heel mooi score.
0: En wat is het? Krijg je dat dan op een speciaal bord of zo? Een speciale presentatie?
1: Ja, ze krijgen een speciaal bordje met een bereiding.
0: Maar leuk eens aan. Zo tof. Heeft u zelf ook een hond?
1: Ik heb een kat. En dat gaat niet samen, denk ik.
0: Nee, en dan moeten we hier zo op de radio een hondeninterview doen als kattenliefhebber.
1: Plezier. De honden zijn ook welkom. Ja. De kat is iets moeilijker om mee te nemen naar het strand.
0: Dat is waar. Geen schrik dat het strand nu in Knokke vuiler gaat worden met te veel honden erin? Want ja, die zon
1: is altijd
0: onder controle. Hè?
1: Ja. Nee, maar het is niet van de hond onder controle. Het is van de opvoeding van de baasjes van de honden.
0: Klopt.
1: En we zijn ervan overtuigd dat zij wel het nodige gaan doen. Want het duurt allemaal maar zo lang totdat het plots verkeerd zou lopen met mijn. We hebben er goede hoop in. En het is finaal ook de stranduitbater zelf die verantwoordelijk is voor zijn eigen stranduitbating. En die zou ook wel een oog in het zeil houden.
0: Oké, heel goed. Veel plezier dan ermee daar in Knokke Heist. En een prettige zomer alvast, als ik u dat mag toewensen, Bert de Brabanderen.
1: Ja, dat mag u zeker doen. Fijne avond.
0: Dag.
1: Dag.

in Nederland is dat ook allemaal geen probleem, stuurt hier iemand. Alles is voorzien voor honden en de baasjes zijn er proper. Ja, dat is inderdaad ook belangrijk wat de schepen daarnet zei. Dat je alles mooi opruimt achter de hond, dat hoort er allemaal bij.

0: Ace of Base, All That She Wants. En nog wat nieuws heet van de naald, want ik zie hier ook passeren dat Hans Otten, die wij ook kennen, bewusteloos is gevonden in zijn garage door de buurman. Hij is naar het ziekenhuis gebracht vanochtend. In kritieke toestand. Er wordt niet over de omstandigheden verder gecommuniceerd, maar goed, we duimen op een goede afloop. Dan toch het nieuws van bij ons in de buurt hoor je ook nu meteen.
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: 6, goedenavond, VRT-nieuws uit Oost-Vlaanderen met Geert Hoek. De man die vorig jaar in Sint-Laurijns met zijn wagen een jongen van 14 aanreed na een ruzie over de verkoop van een vape, is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 met uitstel. De jongen raakte bij het incident zwaar gewond. Volgens getuigen reed de bestuurder opzettelijk op de jongen in nadat de verkoop van een vape ontaarde. De bestuurder werd verdacht van poging tot doodslag, maar daarvan sprak de rechter hem vrij. De 5 mannen die vrijdagavond opgepakt zijn na een wilde achtervolging in Kluisbergen zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. De mannen worden verdacht van een reeks inbraken in de regio. Ze zijn betrokken bij andere feiten waarnaar al een onderzoek liep. Vrijdag moeten ze zich verantwoorden voor de raadkamer. De Milieuadviesraad van Aalter vraagt automobilisten om extra voorzichtig te zijn aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Aalter. Daar zijn de voorbije dagen meerdere reeën gespot. En vanmorgen liepen er zelfs 2 op het talud van de snelweg, zegt voorzitter Christophe Rutsaert.
1: In het filmpje dat ik deze morgen gemaakt heb, zie je duidelijk dat een zwarte ree zich bevindt op de talud van de autosnelweg. Dus ja, als die ree dan de beslissing neemt om de autosnelweg op te lopen, dan kan die daar mogelijk wel aangereden worden. En dat zijn ook zaken waar we zeker voorzichtig moeten in zijn. Ook bij valavond, ook s'nachts, want de reeën zijn ook s'nachts actief.
0: De reeën komen wellicht uit het Drongengoedbos. Op de E17 in Destelbergen sluit de wegbeheerder vanaf 8 uur vanavond 2 rijstroken af in de richting van Antwerpen. De volgende 3 nachten leggen ze daar de linker rijstrook opnieuw aan tussen de verkeerswisselaar van de R4 en de afrit Beervelde. Er zal telkens hinder zijn van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. De werken zouden donderdagmorgen afgerond moeten zijn. In Grotenbergen in Zottegem zijn de werken gestart voor een bijzonder project. Zo komen er op dezelfde site zowel gebouwen voor een buitengewone lagere school als sociale appartementen. Die combinatie biedt veel voordelen. Bijvoorbeeld omdat het project nu grootschaliger is, zegt Werner de Pelseneer van de scholengemeenschap.
2: Wij realiseren vooral voor onze leerlingen van het buitengewoon onderwijs extra ruimte, omdat we daar heel sterk behoefte aan hebben wegens een capaciteitstekort. Wij zorgen vooral voor het type 9 leerlingen, autisme spectrumstoornissen, dat deze leerlingen op de juiste manier in de juiste omgeving onderwijs kunnen volgen.
0: De gebouwen moeten over 2 jaar klaar zijn. Wisselend bewolkt, overwegend droog, maar lokaal wel kans op een bui, maxima rond 18 graden. Morgen gelijkaardig weer, maar ietsje frisser. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2 Spits.
4: David van Oortegem.
5: En nu naar Funky Town van Lip Sync. VRT.

0: Pink, Funky Town.
1: Ja, ik ben toch wel een beetje geschrokken van dat nieuws over Hans Otten. Het verscheen daarnet op hln.be, nu ook het Nieuwsblad heeft erover bericht dat hij in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt op dit moment. Ja, we kennen Hans Otten ook omdat hij een rubriek had in de Weekwatchers vroeger, heeft op Studio Brussel gepresenteerd, heeft hier op Radio 2 de Top 30 gepresenteerd, ook televisiegericht radiomaker, vecht voor zijn leven in een Antwerps ziekenhuis, staat hier op de site van het Nieuwsblad. Vanochtend bewusteloos aangetroffen in de garage van zijn woning in Mechelen. Hulpdiensten hebben blijkbaar onmiddellijk reanimatie moeten opstarten, waar ze heel lang mee bezig zijn geweest voor hij naar het ziekenhuis werd overgebracht, gevonden door de buurman, beweert HLN dan weer. Maar details over wat er precies is gebeurd wil de lokale politiezone Rivierland niet kwijt. Ze houden het voorlopig op een medische interventie. Maar ja, ik krijg toch altijd koud van als ik zo'n dingen lees. Zoals je gevonden wordt in een garage en gereanimeerd.
2: Ja, ik snap
1: wel
2: het.
1: Wel heftig zo.
2: Het kan zo heel snel helemaal omdraaien, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij hopen dus op een goede afloop in ieder geval. En spoedig beterschap en veel sterkte ook aan de familie of vrienden of collega's van Hans, die dit ook nu vernemen via de media. Mona, wat zit er op de weg te gebeuren allemaal?
2: Op de Antwerpse ring naar Nederland sta je heel lang in de file. 1 uur van Sint Anna Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Naar Gent 25 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Staanbroek 15 van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkeshoek-tunnel. Richting Antwerpen vanaf Melzele 3 kwartier bij. Vanaf Antwerpen-Haven 1 uur. Vanaf Sint-Job 1/2 uur. Vanaf Massenhoven 20 minuten. Ook vanaf Kontig en vanaf Wilrijk. Op de E17 hinder in Deerlijk. Dat komt door een ongeval en er zijn 2 rijstroken dicht. En verder vanaf Kruijbeke 3 kwartier bij. Door een ongeval op de E34 richting Eindhoven moet je in Reti over de pechstrook. Maak daar een reddingstrook. Hinder op de E313 naar Lummen in Ranst. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Rond Brussel op de binnenring 20 minuten van Anderlecht tot Jette. Op de buitenring 3 kwartier file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Je vertraagt 15 minuten richting Lummen tussen Heverlee en Herend. Hetzelfde op de N31 richting de E40 bij Brugge. En tot slot nog wat hinder richting Kortrijk in Aalbeke. Dat is op de E403, want daar staat een defect voertuig links.
3: Dorso. Ergonomisch slapen.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
7: wegwijzer.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: Dat is het leven, Luna. En dit is een radiospel waarmee je niks kan winnen, maar het is altijd plezant om eens op de radio te komen, denken wij dan. Mona en ik. 078 35 32 34. Als je wil meeraden naar nieuws van vandaag, aan de hand van twee reacties die we uit de social media hebben geplukt. 078 35 32 34. Dat zijn meestal Facebookpagina's van kranten of VRT Nieuws. Daar ook soms bij. Goedenavond, met wie?
1: Hallo, met Dries.
0: Dries, veel ambiance daar op de achtergrond. Waar ben jij op dit moment?
1: Ik ben nu de kamer aan het behangen.
0: Dat is ambiance.
1: Het behangpapier aan het afdoen.
0: Allemaal goed zeg. En wie helpt er allemaal?
1: Enkel ik.
0: Het zijn altijd dezelfde die het behang moeten aftrekken.
1: Ja, precies.
0: En wat moet het worden dan uiteindelijk?
1: Het is een kamer boven de... moet een strijkkamer worden van de vrouw.
2: Oh, wauw. Ja, ze krijgt een extra strijkkamer zelf.
0: Dat moet in orde zijn.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
2: Een eigen strijkkamer. Amai.
0: Dries, doe je best. En met de muziek van Radio 2 Spits gaat dat natuurlijk allemaal veel beter.
2: Ja, ja.
0: En
2: ja,
0: is even pauzeren om mee te raden. Samen met Mona, want zij is jouw tegenstandster vandaag.
1: Ah, okay.
0: Ja, met een eerste reactie van Sanne. En Sanne schrijft... Het is misschien beter zo dat ze niet weten waar hij is. Dat ze hem een keer gerust laten.
2: Wie is er nu weer weg?
1: Ik zou het niet weten.
0: Dries weet
2: het. Oh ja, dan weet ik het wel. Allee, niet dan, maar ik weet het wel. Het
0: plots
2: schiet,
0: plots schiet het jou te binnen. Dries nog altijd niks. Mag ik nog eentje voor Dries geven?
2: Ja, ja, zeker.
1: Ja.
0: Is het misschien een tracker van Temu?
2: Ik heb het een heel weekend gevolgd.
0: Dries blijkbaar. Oh, daar gaat een alarm
2: gaat af.
0: Dat is, ja.
1: Nee, het is de pauze. Brandalarm.
0: Brandalarm.
1: Ja, door de vensterbank.
0: Het behangpapier is in brand geschoten.
2: Ja. Ik hoop van niet.
1: Nee.
2: Iedereen veilig daar?
1: Nee,
0: we gaan, okay. Mona laten afronden dat Dries weer de brand kan gaan blussen.
2: Ja. Het is Timmy Bultrug. Nee, de Bultrug Timmy. Zijn trekker werkt niet goed, maar hij is wel nog in leven. En dan hebben ze even een signaal daarop gepikt.
0: Ze hadden hem een zendertje opgespeld, zeg maar, een tracker.
2: Ze hadden dat nog niet getest, ook niet.
0: Ja, nee, dat is echt wel een amateur.
2: Het is van alles.
0: Ja, dus een tracker stuurt nu wel signalen uit dat hij leeft, maar zijn locatie blijft onbekend. Die wordt niet doorgestuurd. Dus denken ze nu van, waar is hij nu? Wat voor tracker is dat? Van een Chinese website misschien besteld. Ja. Inderdaad, zoals Theo van Geloven dat zo mooi heeft verwoord. En heel veel reacties ook wel van mensen die zeggen, laat hem een keer gerust en waarom moeten we die trekken en zo. Hij heeft nu zijn vrijheid, die bultrugwalvis.
2: Ja, bultrugwalvis.
0: Timmy.
1: Hij is misschien op weg naar Blankenberg,
2: heen
1: nu.
2: Dat zou kunnen. Om zich klaar te stomen voor de zomer.
0: Voor zomerhit. Ja, we willen zo op tijd zijn voor VRT Zomerhit, dat is zeker. Goed, nog veel werkplezier daar, Dries.
1: Ja, dank wel.
2: Ja, veel succes.
0: Dag.

0: Dit is zo'n nummer waarvan je denkt, wie zong dat ook alweer? Ja, het klinkt bekend in de oren, maar van wie was dat ook alweer? The Outfield, beste luisteraar, The Outfield. Britse rockband uit de jaren 80. Your Love. En als je met een ergernis zit in het leven, stuur die dan door naar onze ploeg van Win-Win. Misschien kom je dan wel in hun Mens Erger Je Niet podcast. Zoals Sarah Mohamoud deze week, presentatrice van VRT Max-reeks Oh My God en voormalig Catnet-rapster. Die vindt het verschrikkelijk als ze eten thuis bestelt en dan blijkt er iets te ontbreken in de zak of de doos. En dat is dan altijd wel iets dat je net heel graag erbij hebt.
1: Oh my god. Ja. Of zo sauzen. Of
2: oh.
1: Sorry, maar sauzen?
2: Ja. Als je frieten hebt laten leveren en de saus is er niet bij,
1: oh my god,
2: laat maar.
0: Ze roept wel heel vaak de naam van haar programma ook in die podcast. Dat ergert mij dan wel weer een beetje. Maar goed, voor alle eerste wereldproblemen en bijbehorende frustraties, zoals onvolledige bezorgmaaltijden, Mens erger je niet. De podcast van Win-Win, nieuwe aflevering vanaf vandaag, gratis te downloaden. VRT Radio 2. Via het Radio 2-kanaal.

0: Anastasia nog in de Radio 2 Spits. I'm out of love. I'm out of zendtijd. Maar Kim de Brie is hier om je de rest van de twee uur nog te verwelkomen.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
2: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
1: Behandelingen zonder resultaat.
3: Het heeft nooit niet geholpen.
2: Nee.
1: Is er sprake van een verdienmodel?
4: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
1: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws. Helemaal helder.
6: Een veranda van De Mazure, dat is vakantie aan huis. Je ontvangt er vrienden om te feesten. De kinderen kunnen er spelen. En je kan er zelf heerlijk genieten. Gun jezelf de ruimte met De Mazure in Anzegem. Veranda's, woonuitbreidingen en modern outdoors. Kijk op demazure.be. Een innovatief familiebedrijf met eigen productie en ook voor vakmanschap. De
7: Mazure. Die soep is nog koud.
8: Ja, jongen, vanaf vandaag eten we enkel nog koude soep.
9: Waarom?
8: We moeten meer energie besparen, hè, schat. Dus gamen, enkel nog in het weekend. Oeh. En Lucas, jij mocht het gras knippen met een schaar.
9: Oh.
8: Ja, heeft iemand een beter idee?
9: Ja, jij die je energie in iets anders steekt.
8: Wat, hè?
6: Er zijn makkelijkere manieren om op je energiekosten te besparen. Zo is er de groepsaankoop Groene Stroom en Gas van provincie Oost-Vlaanderen. Schrijf je nu vrijblijvend in via oostvlaanderen.be/groenestroom.
10: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
11: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
10: Huh?
11: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
12: Onwaar.
11: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
10: Ah, serieus?
11: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
13: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
14: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
13: Ook open op zondagnamiddag.
15: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Oost-Vlaanderen slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
16: Met onder andere een duurzame varkenshouderij in Kruisem. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
15: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
17: Als je nog op zoek bent naar dat kleine gelukje vandaag, blijf luisteren na 6 uur. Happiness is niet toevallig die nieuwste single van Paul Michiels.
18: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
19: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Heel wat mensen overwegen een warmtepomp nu gas zoveel duurder is geworden. In Duitsland zijn 2 mensen overleden nadat een auto is ingereden op een groep mensen. En in de Ronde van Spanje heeft onze landgenoot Shari Bosuit de 2e etappe gewonnen. Heel wat mensen vragen een offerte op om een warmtepomp te plaatsen. De installateurs zien een stijging met 40%. Dat zegt de Federatie voor Klimaattechnologie. De dure gasprijzen laten mensen zoeken naar alternatieven. De vraag stijgt vaak als er stijgende olie- en gasprijzen zijn, zegt Patrick O. van de federatie.
2: De grootste reden is dat de mensen het beu zijn. Dus eerst was het in Oekraïne en dan nu is het Iran. Dus die wispelturigheid van die fossiele prijzen, dat begint toch een aantal mensen op hun zenuwen te werken. Zo hebben we ook de transitie al gezien in de autowereld, in de mobiliteit. En daarmee kiezen ze nu voor een warmtepomp, omdat daar de elektriciteitsprijs in principe stabieler en naar de toekomst toe goedkoper zou moeten worden. En dat dat een keuze is die future-proof is, die toekomstgericht is.
19: Vorig jaar zijn er 35.000 warmtepompen verkocht in ons land. Rijden opnieuw treinen van en naar het station van Brussel-Zuid. Om 2:20 is alle treinverkeer naar dat station ruim een uur stilgelegd omdat er een verdacht pakket was gevonden. Dat pakket bleek ongevaarlijk. Er zullen wel nog heel veel vertragingen zijn en dat de hele avond lang, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Het treinverkeer is hier wel een klein 1,5 uur volledig onderbroken geweest, hè, op een van de drukste spoorpunten van het land. Dus dat betekent ook dat reizigers de rest van de avondspits wel nog moeten rekening houden met vertragingen en met geschrapte treinen. De P-treinen bijvoorbeeld, die de avondspits versterken, die laten we vanavond sowieso niet rijden. Dus als je de trein moet nemen, check zeker vooraf onze reisplanner, want die toont ook de actuele dienstregeling.
19: De man van 27 die vorig jaar in Sint-Laurens in Oost-Vlaanderen met zijn auto een jongen van 14 aanreed na ruzie over de verkoop van een vape, is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 met uitstel. De jongen raakte bij dat incident zwaar gewond. Hij liep verschillende breuken op. Volgens getuigen reed de man opzettelijk op de jongen in nadat de verkoop van een vape ontaarde. De bestuurder werd verdacht van poging tot doodslag, maar daarvan sprak de rechter hem vrij. Hij is wel schuldig aan het toebrengen van slagen en verwondingen, inbreuken op de wapenwet en schuldig verzuim. Op het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepiech is vanmiddag de man verhoord die 4 jaar geleden met zijn auto aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen toen om het leven. Marieke van Kouwenbergen, wat heeft de man daarover zelf gezegd?
3: Ja, tijdens het verhoor heeft hij toegegeven dat hij meer dan 100 km per uur reed, dat hij 1 hand op het stuur had en in de andere hield hij zijn gsm vast. Want hij wou een story maken voor zijn sociale media. Hij keek dus niet naar de weg, maar naar zijn gsm. Tijdens het verhoor werd hij ook erg emotioneel. Hij schreeuwde in tranen dat hij spijt had en hij richtte zich ook tot de zaal en zei dat hij nooit mensen had willen doden. De voorzitter vroeg of hij besefte dat hij toen mensen had aangereden en vroeg ook waarom hij niet meteen gestopt was. Hij antwoordde daarop dat hij te hard in shock was en doodsbang was voor de reacties. Op dat moment lieten sommige nabestaanden in de zaal luid op hun verontwaardiging horen. Anderen zijn overmand door emoties naar buiten gestapt.
19: In Leipzig, een stad in het oosten van Duitsland, zijn zeker 2 doden gevallen. Een auto is daar in de binnenstad op mensen ingereden. Jeroen Rijgaard, wat weten we daar al over?
12: Wel, stilaan worden meer details bekend, Sophie. Een auto is inderdaad een winkelwandelstraat ingereden in het centrum van Leipzig. Volgens verschillende ooggetuigen in Duitse media aan hoge snelheid. Nu, het gaat om een drukke winkelstraat die uitkomt op de markt van Leipzig. En we weten intussen dat er 2 doden gevallen zijn. Dat heeft de politie bij onze collega's van de MDR bevestigd. En er zouden ook minstens 8 gewonden zijn. Officieel weten we over de oorzaak van Leipzig. Volgens verschillende ooggetuigen in Duitse media aan hoge snelheid. Nu, het gaat om een drukke winkelstraat die uitkomt op de markt van Leipzig. En we weten intussen dat er 2 doden gevallen zijn. Dat heeft de politie bij onze collega's van de MDR bevestigd. En er zouden ook minstens 8 gewonden zijn. Officieel weten we ook...

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live. Van een uitgedund peloton haalde Bosuyt het voor de Duitse Koch, die wel de nieuwe leidster wordt in het algemene klassement. Voor Bosuyt is het de grootste zege uit haar carrière en ze kan het moeilijk geloven.
4: Ik zag het eigenlijk echt niet meer goed komen, maar de afdaling kon ik nog zoveel plaatsen goed maken. En ik kwam met zoveel snelheid dat ik gewoon op 300 meter al aanging. En ik denk dat niemand al verwacht had dat ik met zoveel snelheid ging komen. Dus wel fantastisch.
3: Vanavond is er lokaal nog kans op een bui. Na middernacht droger bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen krijgen we veel buien. We halen dan nog 16 graden. Dit nieuws begon met de warmtepomp. Heel wat mensen overwegen warmtepomp nu gas zoveel duurder is geworden door de spanning in het Midden-Oosten. Installateurs zien een stijging van de aanvraag van een offerte met 40%. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
5: Dank je, Sofie. Wij gaan eens wat warmte pompen in je radio met muziek van bij ons. Bijna 6:06, 202 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 3 kwartier vertraging tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Stabroek 15 minuten extra van Waaslandhaven-Noord tot de Liefkeshoek-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele tot Waaslandhaven-Oost door een eerder ongeval 50 minuten extra. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 40 minuten. 20 minuten telkens op de E19 vanaf Sint-Joop. Op de E19 vanaf Kontig en op de A12 vanaf Wilrijk. Op de E17 ook 20 minuten in Deerlijk door een ongeval op de linkerrijstrook en verder vanaf Kruibeke 45 minuten. Door een ongeval op de E34 richting Eindhoven moet je in Reti over de pechstrook. Er is ook hinder op de E313 richting Luik in Hasselt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten van Anderlecht tot Jette en op de buitenring 40 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Webbel. Hinder op de E403 richting Kortrijk in Aalbeke door een defect voertuig op de linkerrijstrook en verder nergens meer dan 10 minuten extra.
6: Over muziek van bij ons.
5: Kim de Brie. Het zingend klavertje 4 van bij ons. Dat is Paul Michiels. Met die nieuwe single Happiness zorgt hij straks voor dat kleine gelukje dat je maandagavond, maar echt, nog zoveel mooier maakt.
7: Weer.

0: Sandrine.
1: Radio 2 Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Bij de buren, Radio Bene is het van dat. Volle bak meezingen met Radio Bene meezingers 500. Tussen 9 en 4 geniet je ervan nog tot en met vrijdag. Nu, vorige week heeft dat hier bij ons ook geweldig goed gemarcheerd. Die meezingers van bij ons. Zoveel fijne reacties opgekomen. Zoveel goede suggesties die ook binnengekomen zijn. Dus we doen deze week gewoon verder. We beginnen wel met een propere meezinglij. Samuel Welten. En ook met deze zing je gegarandeerd mee. Onze Christophe. En die dromen van Marco. Drie goede suggesties, al zeg ik het zelf. Dus nu kan dat trekken en sleuren aan de Olala-lijst beginnen. Welk lied van bij ons zing jij altijd uit volle borst mee? Wat moet zeker nog bij in deze lijst? Stuur die suggestie van jou maar door via onze Radio 2-app.

0: Dit is Olivier Laurent, de man die in Gent geboren is, maar ondertussen Frankrijk veroverde. En vooral ook de man die Jacques Brel opnieuw tot leven brengt.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Olivier Laurent. Dag Olivier, bonsoir.
3: Dag. Alles goed? Ja, bonsoir.
0: Bonsoir, monsieur. Ik spreek hier met de winnaar van de Franse versie van Belgium's Got Talent. Olivier, hoe is jouw leven veranderd sindsdien?
3: Oh, fantastisch. Helemaal veranderd natuurlijk. Want heel Frankrijk rond. Ik denk dat ik elke plek gedaan heb in Frankrijk, alle steden ook. En ja, natuurlijk is mijn leven volledig veranderd. Maar het is zo fantastisch, dus ik geniet ervan.
0: Je zegt Frankrijk, maar New York, Canada, Zagreb, Singapore. Als stemimitator ga jij qua bereik van Stromae tot Joe Cocker, alles daartussenin, honderden stemmen. Toch kies je bewust voor Brel. Waarom Jacques Brel?
3: Het is eigenlijk een fantastisch verhaal. Eigenlijk de persverantwoordelijk van Jacques Brel, de echte persverantwoordelijk van Jacques Brel, dus meneer Raymond Herrera, zegt mij op het podium. En hij zegt tegen mij, je moet absoluut een show doen met Jacques Brel. En ik zeg, nee, dat ga ik niet doen, dat is veel te gevaarlijk. En ik heb het toch gedaan. En nadien heeft Patricia Kaas mij gebeld, een zangeres die waarschijnlijk ook kent, Patricia Kaas. En we zijn heel de wereld rondgegaan met als voorprogramma van Patricia Kaas, l'Olympia. En daar plotseling heb ik gezegd, ja, nu ga ik een volledige show in elkaar steken van de Jacques Brel. En nu gaan we echt volledig in heel de wereld. En ja, ik realiseer mijn droom. Want ik had een droom als ik heel klein was. Natuurlijk was het Olympia. En nu 6 december, nu, volgend jaar 6 december, zijn we op het podium van Olympia. Dus voor mij is het natuurlijk een droom.
0: Ja,
3: het is gewoon fantastisch. En ik ben gewoon een gelukkige man. En ik geniet ervan. En het is gewoon fantastisch om het te spelen ook. Het is echt een fantastische show.
0: Ja, gedurfd, avontuurlijk. Met Brel le Spectacle ga je dus tot eind volgend jaar 2027 op wereldtournee. Hoe blij ben je, Olivier Laurent, dat je dit weekend ook hier in de Stad Schouwburg in Antwerpen, in Silt, in Middelkerke op podium kan staan?
3: Eerlijk gezegd, ik ben toch Vlaming en ik heb enorme stress, want ik speel niet veel in Vlaanderen. En ik ben zo blij, echt blij om in Vlaanderen te komen. Dus de stress zal heel groter zijn dan normaal.
0: Is dat?
3: Dus natuurlijk ben ik... Ja, tuurlijk. Ik ben zo fier, ik ben eigenlijk een Vlaming. Dus ik ben zo fier om in Vlaanderen te komen spelen. Dus voor mij is dat echt maar stress. Ik heb stress tot en met, ik kan het niet voorstellen.
0: Maar de stress omdat dan de familie, de vrienden allemaal in de zaal zitten en commentaar komen geven en kijken?
3: Ja, ook. Maar het feit van gewoon, ik ben zo fier, want alles is eigenlijk begonnen voor mij in Vlaanderen ook, en in Gent, op de Kouter. Als mijn grootvader was, als ik was heel klein, ik ben beginnen zingen op de kiosk en op de Kouter in Gent. En nu doe ik al van die shows. En het feit van in Vlaanderen te spelen is voor mij natuurlijk een grote eer. En ik ben heel, heel blij, echt waar.
0: Olivier Laurent, blij dat jij blij bent. Amuseer je nog met Brel, le spectacle. Ja. En wij gaan nog eens luisteren naar Bruxelles van Brel. Fijne avond, Olivier.
3: Dank je wel, dag.

0: blijft toch straffe muziek. Jacques Brel, Brussel, onder de VRT-toren in Brussel. Wel, daar zit Paul Michiels met een hele hoop happiness in zijn achterzak. Dag Paul.
1: Hey, dag Kim.
0: Straks happiness eruit halen, een vriend. Okay. Komt helemaal goed, hè?
1: Dat is goed.
2: Van het kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
5: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
6: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
7: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
5: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
8: Laat het ons weten. Schrijf je in via het Radio 2-kanaal op VRT Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
9: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Lab 9 presents. Oh, wat nu weer. Fout. Toepassing niet gevonden. Gast, ik ben die pc zo beu.
12: Nee, joh.
11: Jawel, ik wil in Edea altijd werken met al mijn programma's.
12: Nee, joh.
11: Simpel en een batterij die niet direct plat is.
12: Nee, joh.
11: Goh, kun jij ook iets anders zeggen? Iets dat wel helpt?
12: Ik zeg het toch. De MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
11: Nee, joh.
12: Hé, hij is mee.
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: Smartphone.be.
14: Hier, mama. Speciaal voor u.
15: Oh, dat had je echt niet moeten.
16: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
14: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
16: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
14: Oei.
17: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
18: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
19: Ik heb wel al een beetje geproefd.
8: Maar dat was echt maar de helft, hoor.
18: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
19: Elke dag telt voor twee.
6: Radio 2.

0: anymore.
1: Milo samen met Impact, You Don't Know, a cappella. En dan nu de spot op Paul Michiels.
2: Radio 2.
3: Oh-la-la.
2: Oh-la-la.
1: Hoe gaat het met jou, Paul Michiels?
4: Beter dan ooit eigenlijk. En vroeger ging het met mij ook al goed, maar nu gaat het nog beter, omdat ik nu nog beter weet wat ik aan het doen ben in mijn leven.
1: Zoals goede wijn, beter met de jaren.
4: Waarschijnlijk, ja.
1: Vanmorgen nog gezwommen in de zwemvijver?
4: Ja.
1: Echt?
4: Ja. Het is 18 graden nu, dus dat is genoeg. Dus vanaf nu zwemmen we elke morgen toch zo lang. Enfin, op een goede manier. Niet te lang. Moet ook niet onderkoelen en zo. Dus,
1: liefst niet, want nee. Dan zou je hier met blauwe lippen staan. Dat zou ook geen goed idee zijn. Nee. Hoe vul jij je dagen tegenwoordig? Wat doe jij allemaal?
4: Wel, ik ben altijd aan het pingelen op mijn klavier of op mijn gitaar. Of aan het luisteren naar dingen. In contact met muzikanten, brieven schrijven.
1: Naar?
4: Naar vrienden, mensen die ik graag heb.
1: Met de hand, brieven schrijven, doe jij?
4: Ja, en dan zijn bloemenbrieven. Ik stuur bloemenbrieven naar vrienden van mij. En dan teken ik daar bloemen op en dan kleur ik die in met potloodjes.
1: Mag.
4: En wie krijgt er niet graag een bloemenbrief?
1: Ik was net aan het denken, zo'n brief wil ik ook wel eens van Paul Michiels krijgen.
4: Ja, dat zou nog kunnen komen.
1: Bloemenbrieven en muziek.
4: Ja.
1: Nieuwe single Happiness.
4: Happiness, ja.
1: Je leeft op, hè. Als je het zegt, ik zie jouw ogen meteen beginnen fonkelen. Nieuwe single die tegelijkertijd ook weer niet zo nieuw is.
4: Nee, want 22 jaar geleden kwam ik iemand tegen. Een man die... muzikant, een klassieke muzikant die in New York had gestudeerd in de Juilliard School, namelijk Jeroen Doe. En die komt die tegen op de grote markt van Leuven. Ik zat mijn krant te lezen en die komt naar mij en zegt: ik wil met u componeren. En ik heb hem direct geloofd. En we hebben een plaat gemaakt, een volledige plaat, Eerste Gijs zit die plaat. En daar staat ook het liedje Happiness op. Maar ik vond dat zo spijtig dat dat nooit eigenlijk boven water gekomen is. Dat ik dacht van ik moet dat liedje eruit plukken. En daar een nieuwe single van maken. Dus met een andere begeleiding. Een soort van jazzclub sfeer zo.
1: Wat Nina Simone vibes eigenlijk.
4: Ja, voilà. Dat interesseert me zo echt. Dat ik zo liedjes kan hervormen naar een ander genre.
1: Het stof eraf, nieuwe vibe erop. Ja. Voor wie heb je het in der tijd geschreven? Want het is een liefdeslied, hè?
4: Natuurlijk voor mijn wonderbaarlijke vrouw.
1: Tineke.
4: Ja, Tineke, ja.
1: Hoe lang zijn jullie nu al samen?
4: 31 jaar.
1: Kijk.
4: Ja.
1: Dus effectief, 22 jaar geleden heb je die Happiness voor haar geschreven. Kijk, en het is een lied geworden. En ja, dat beetje geluk dat je misschien wel zoekt op deze maandagavond. Ik krijg het nu van deze heerlijke Paul Michiels.

0: onmiskenbaar de mondharmonica erbij, hè, Paul Michiels?
1: Ja. Ja, de mondharmonica erbij.
0: Natuurlijk. Moet natuurlijk. Moet, ja. moet. Je geniet er
1: van. Van mijn grootmeester Toets heb ik veel geleerd in die tijd.
0: Je geniet er zelf van, hè?
1: Ja, het is echt interessant om de mondharmonica zo echt te beroeren zoals dat moet, hè, want het is een heel moeilijk instrument. Hè.
0: Nog echte muziek gemaakt, ja. Paul Michiels. Heerlijk is dat. Nog echte file ook vanavond. 150 kilometer. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 3 kwartier vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. File rijden naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele 30 minuten extra. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. 15 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en 20 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke. Door een ongeval op de E34 richting Eindhoven moet je in Reti over de pechstrook. De binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten van Anderlecht tot Jette en hetzelfde tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. De buitenring 25 minuten file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Wemmel. Hinder op de E403 richting Kortrijk in Aalbeke door een defect voertuig op de linkerrijstrook en verder nergens meer dan 10 minuten extra.
2: Je luistert naar Radio 2

0: Laan. Dat is de dochter van Walter Grootaars van de Kreuners. Paul Michiels, je hebt er 8, hè?
1: Ik heb 8 kinderen, ja.
0: 8 kinderen.
1: Officieel toch?
0: Ik ga daar niet op antwoorden.
1: Dat zeg ik altijd, voor de grap.
0: En je managt dat op een heel bijzondere manier als pater familias. Daar gaan we het dadelijk nog over hebben.
1: Ja, oké.
2: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Mama, is mijn brood al klaar?
4: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
5: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
3: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: De Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
6: Kidnet viert feest met Like Me.
7: Tijd om te leven.
6: Wij komen
8: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
6: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
7: Want ik ben Like Me.
6: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
7: Tot dan.
6: Van 14 tot en met 17 mei.
7: Want ik ben Like Me.
6: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
9: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
10: En hier uw linkeroor.
9: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
10: Wat blief?
9: Zie je het wel.
10: Oh, amai, dat is ampetant.
9: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
10: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
9: Wat?
10: Aan halve prijs.
9: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
10: Wat blief?
9: Bij Hans.
10: Ja, ja, het kan anders.
11: Elke dag telt voor twee.

0: Meisjes van Four. Paul Michiels zit hier nog altijd bij mij in onze Radio 2-studio. Happiness, Paul, dat is die nieuwe single, dat stukje geluk. Dat vind je ongetwijfeld ook bij de 8 kinderen, de 6 kleinkinderen ondertussen. Dat is een hele familie, hè?
1: Ja, er zijn 7 kleinkinderen, hè?
0: 7 ondertussen, ja. Kijk.
1: Lucentje Beide is nu 2 jaar geworden, Raja heet hem. En zijn papa is van Congolese afkomst. Dus dat is een heel mooie mengeling van blank en zwart. Dus er komt kleur in de familie. En ja.
0: Dus de meer kleur, des te beter.
1: En al mijn kinderen kunnen iets. Voilà. Daar ben ik altijd trots op.
0: Ja.
1: Ze hebben allemaal hun eigen weg gevonden. En de jongsten die moeten nog een beetje zoeken, maar die komen er ook wel.
0: Langzaam, maar zeker. De bloemenbrieven, die schrijf je naar de dierbaren, naar collega's, naar vrienden. Maar als pater familias heb jij een WhatsApp-groep met die uitgebreide familie.
1: Ja, ja, zeker en vast. We zijn bijna dagelijks in contact met elkaar. Soms stuur ik nog een laat berichtje van slaap wel straks voor als jullie slapen gaan. Zo van die onnozele kleine, ja, simpele dingen, die maken mij zeer gelukkig.
0: Het nieuws van de dag van de familie Michiels. Kan je dat delen met ons? Wat is er vandaag in de WhatsApp-groep heen en weer gestuurd?
1: Dan moeten we straks gaan we dat weten. Want ons Lisa die woont al 21 of 20 jaar in Creta. Dus daar zijn we ook altijd mee in contact. Roel die zit nu bij een nieuwe vliegmaatschappij. De oudste die wordt 51 jaar. Die ze kunnen allemaal iets. Maxine die is met haar paard bezig.
0: Je hebt niet daar straks gestuurd van luisteren naar Radio 2, want...
1: Dat ben ik vergeten.
0: Allee, Paul. Allee, belangrijkste nieuws van de dag.
1: Ja, ik weet het. Ja.
0: Wordt er al heen en weer geappt over dat familiefeest? Want over een dikke maand is het zover, hè? 78 jaar, ik had het maar even benoemen.
1: Ja, zeg. Op een duur wordt dat een beetje belachelijk. Hoe oud dat... Maar nee, ik word 102, dat weet ik. Als ik zo blijf leven, als ik nu leef tenminste.
0: Zo gezond bedoel je?
1: Ja, gezond en evenwichtig moet ik het noemen eigenlijk. En ik neem nooit te veel hooi op mijn vork, letterlijk en figuurlijk.
0: Nog een check-up laten doen?
1: Ja, 2 weken geleden ben ik helemaal binnenste buiten gekeerd.
0: En?
1: Ben goedgekeurd, ja. Maar ik moet wel een beetje kilo's kwijt. Ja. De dokters hebben gezegd, je moet, voor hetgeen wat jij doet, staat een beetje te zwaar.
0: En wat is dan het plan?
1: Wel, we zijn bezig al. Ons Tineke maakt, die maakt lichte maaltijden en zo. En, minder alcohol. Ook op de weekdagen niet drinken. Geen alcohol drinken. Het weekend wel, niet te veel.
0: Met mate eigenlijk.
1: Ja, en dan gaat dat de goede kant op.
0: Ja, maar het is niet dat je zegt van potverdikken. Het is niet met lange tanden dat je dat doet, hè?
1: Nee.
0: Er voluit voor gaan om toch zo lang mogelijk gezond te blijven. En die 78, hoe gaat die gevierd worden? Wat is het plan?
1: Dat weten we nog niet. Dat wordt altijd een verrassing. Dus het is ooit geweest dat we samen allemaal in plakjas waren bij mijn dochter Lisa, die daar al 21 jaar bijna woont. Dat de kinderen allemaal tevoorschijn sprongen. Of onze Roel, die vliegt dan naar Plakjas als piloot.
0: Dus wat zou je graag hebben dat er gebeurt op je verjaardag?
1: Wel, meestal komen ze bij ons in de tuin met hun tent de nacht doorbrengen. Allemaal. Dus dat is ook heel tof. Er wordt er gegeten en gedronken en muziek gespeeld. Dus op die
0: de kleinkinderen, zijn die ook muzikaal?
1: De kleinkinderen, ja, er zijn erbij die heel muzikaal zijn, ja.
0: Samen met opa zingen?
1: Dat ook, en ook met de kinderen, die zijn ook allemaal muzikaal. Dus,
0: fijn, hè?
1: Ja.
0: Wat een familie Michiels.
1: Ja, dat is een geweldige, plezante bedoeling eigenlijk.
0: Toch even nog in de nep gooien, hè. Hey, opa is op Radio 2.
2: Radio 2, oh la la.
3: Radio 2.
2: Kinderbrief.

0: X-Session on and on. Ja, Paul Michiels, opa is het niet, hè?
1: Nee, ik ben geen opa. De kinderen noemen mij de PP. Niet de andere klemtoon, niet PP. Want PP, dat is al direct 40 jaar ouder. Maar als de kinderen mij de PP noemen, dat blijft altijd even fris.
0: Ja, en de pollenpap is ook nog altijd. Ja,
2: voilà. Oh,
0: nieuwe single Happiness. Is er nog ander werk in de maak? Kan ik me dat voorstellen? Ja, als noeste arbeider zien ploeteren en vroeten aan.
1: Ja, met graagte, want we hebben nog nieuwe ideeën die ik toch zeker wil uitbrengen. Maar ik neem mijn tijd, want zo'n single uitbrengen, dat kost wel geld. Ik kost het allemaal zelf, liefst. Dat is een dure hobby, dat ik heb eigenlijk.
0: Maar de buurman neemt de foto's, hè?
1: Ja, de buurman, die neemt de foto's. Dat is Bertram en die maakt heel schoon foto's. Dat is een kunstfotograaf. Hè. Zijn vrouw is trouwens fantastische keramiste. Dus we hebben heel veel talent in Lübeck.
0: Ook de foto's die ik zie staan op paulmichiels.be op de website?
1: Ja, die foto in de vijver, dat ik met mijn gitaar sta, dat is ook van hem.
0: Ja. Heel veel optredens, hè, op die website. En dat zijn ze nog lang niet allemaal.
1: Nee, dat komt er nog bij binnenkort. Daar kan ik nog weinig over zeggen. Omdat dat is nu bevestigd. Maar moet ze nog zien verschijnen op mijn agenda eigenlijk.
0: Maar waar kijk je het meest naar uit?
1: Naar de Paulusfeesten. Paulus Papiusfeesten noem ik die dan. maar ook naar Heist loopt en zingt. Op het einde van de vakantie. Zijn er nog in Breden, dus nog een paar aan de kust.
0: Ja, heel veel. Je sjeest Vlaanderen nog door en rond.
1: Ja, en ik heb een fantastische begeleidingsgroep. Soms kleine formatie, soms grotere formatie. Dus iedereen speelt graag met mij. En dat vind ik tof. En de mensen horen me graag zingen. En voilà.
0: En we hebben nog lang niet alles gehoord en gezien van Paul Michiels.
1: Ik denk het niet, nee.
0: Nog niet uitgezongen en dat is maar goed ook. Dikke merci om langs te komen, Paul.
1: Heel graag en tot de volgende keer.

0: Belle Brijs heeft het voorbije weekend terug opgetreden. Zal lang niet gemakkelijk geweest zijn voor haar. Maar heel goed dat ze back in business is. Langzaam maar zeker.
1: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in
5: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Na 7 uur de beste muziek van bij ons en heel specifiek de meezingers van bij ons. Het ene nummer dat je altijd meezingt,

0: 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto in de binnenstad op mensen ingereden. Er zijn 2 doden en 2 zware gewonden. De vermoedelijke dader is gearresteerd. Jeroen Rijgaard, wat weten we tot nu toe?
1: Wel, dat een auto met hoge snelheid een van de belangrijkste winkelstraten, een winkelwandelstraat eigenlijk, in het hartje van Leipzig ingereden is. Volgens getuigen gaat het om een Volkswagen SUV en daarbij werden dus verschillende mensen aangereden. 2 lieten daarbij het leven. Nu, de vermoedelijke dader is dus opgepakt en het gevaar is geweken. Maar wie hij of zij is en wat het mogelijk motief is, dat weten we nog niet. Het gaat wel om een winkelwandelstraat, dus ja, veel wijst toch wel op kwaad opzet. En de tol, 2 doden dus, 2 zwaar gewonden en dan nog verschillende andere gewonden.
0: Dankjewel, Jeroen. De eerste procesdag over de dodelijke aanrijding in Strepy 4 jaar geleden is bijna afgelopen. Vanmiddag werden de 2 beschuldigden verhoord. Ze hebben allebei hun spijt betuigd aan de families van de 7 overleden carnavalisten. De bestuurder gaf toe dat hij veel te snel had gereden en dat hij niet meteen stopte omdat hij in shock was. Volgens Nicola, die tijdens het drama als 17-jarige carnavalist meeliep in de stoet, toonde de bestuurder op het proces zijn emoties, maar moet hij boeten voor wat hij gedaan heeft.
2: Je vais pas dire qu'il est perturbé, mais bon, il essaye un peu de se rattraper. Maintenant, je pense que la situation elle est compliquée. Il reste un humain aussi, mais voilà, je pense qu'il doit quand même payer pour ce qu'il a fait. Malgré que c'était peut-être pas intentionnel, mais voilà, l'acte est fait, donc le mal est fait.
0: De belangrijkste vraag de komende 2 weken zal zijn of de aanrijding opzettelijk was. Het proces zal nog zo'n 2 maanden duren. Heel wat mensen vragen een offerte op om een warmtepomp te plaatsen. Installateurs zien een stijging met 40%, dat zegt de Federatie voor Klimaattechnologie. De dure gasprijzen laten mensen zoeken naar alternatieven. De vraag stijgt vaak als er stijgende olie- en gasprijzen zijn, zegt Patrick O. van de Federatie.
3: De grootste reden is dat de mensen het beu zijn. Dus eerst was het in Oekraïne en dan nu is het Iran. Dus die wispelturigheid van die fossiele prijzen, dat begint toch een aantal mensen op hun zenuwen te werken. Zo hebben we ook de transitie al gezien in de autowereld, in de mobiliteit. En daarmee kiezen ze nu voor een warmtepomp, omdat daar de elektriciteitsprijs in principe stabieler en naar de toekomst toe goedkoper zou moeten worden. En dat dat een keuze is die futureproof is, die toekomstgericht is.
0: Vorig jaar zijn er 35.000 warmtepompen verkocht in ons land. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft onze landgenote Shari Bossuyt de 2e rit gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton haalde Bossuyt het voor de Duitse Franziska Koch. Zij is ook de nieuwe leidster in het algemene klassement. Voor Bossuyt is het de grootste zege uit haar carrière en dat kan ze maar moeilijk geloven.
4: Ik zag het eigenlijk echt niet meer goed komen, maar de afdaling kon ik nog zoveel plaatsen goed maken en ik kwam met zoveel snelheid dat ik gewoon op 300 meter al aanging. En ik denk dat niemand al verwacht had dat ik met zoveel snel ging komen. Dus wel fantastisch.
0: Lokaal nog kans op een bui. Na middernacht droger bij temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we veel buien. We halen dan nog 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 20 minuten vertraging tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele 15 minuten extra. Op de E19 vanaf Kleine Bareel tot Merksem 10 minuten. Door een ongeval op de E34 richting Eindhoven moet je in Reti omrijden via de afrit en de zijrijweg. En op de buitenring nog 10 minuten tussen Strombeek en Wemmel. Verder nog wat kleine vertragingen.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Olala.
8: Alles over muziek van bij ons.
7: Kim de Brie.
9: WRT Radio 2.
10: And when the world got me going crazy.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus

0: Mars, Gustav.
1: Radio 2.
2: Oh, la la.
0: De Boy George van Vlaanderen met minder hoed tegenwoordig, want meer haar. Gustav was al een hele tijd onzeker over dat haarverlies van hem. Daarom ook de hoeden en de petten, omdat hij er fan van was, maar ook als camouflage. Maar dat is dus nu allemaal verleden tijd. Hij heeft een operatie gehad en ja, die is wel goed.

0: Operation Coup de Poing van de twee Belgen. Overmorgen is het België-Nederland hier in Radio 2-studio. Benner en Olivia die komen langs. Morgen is het La Bella Italia met Loredana. De Amicis moeten we er nu altijd bij zeggen. En de Krapulletjes en Kia, dat is voor donderdag. Ja, ja, het wordt echt een heel interessante week hier bij Radio 2. Oh la la. Maar dit is ook interessant. Dat nieuwe lied van Bart Herman, dat is toch wel weer een specialetje geworden. Luister even mee.
1: Hallo, ik ben Bart Herman en mijn nieuwe single heet Liedje van Stef Bos. Of dit liedje nu van mij is of van Stef Bos, dat is natuurlijk de vraag. Maar als je goed luistert naar de tekst, dan kom je het wel te weten. Geniet ervan, ik hoop dat je het mooi vindt. Ciao, ciao.
2: Radio 2, oh la la.
1: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

0: liedje uit mijn droom. Ik nooit het liedje van Stef Bos. Een liedje van mij voor jou, Stef Bos.
1: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
2: Laat ze zien schijn.
3: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
7: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
6: Ah.
7: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
9: Dorso.
10: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
9: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
10: Echt?
9: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
10: Dorso. Ergonomisch slapen.
11: Elke dag telt voor twee.
12: Radio 2.

Anouk Girl. En dan doelt ze misschien wel op de Vlaamse 30 voorbije weekend. Het was een Pommelien-versie, een pommellijst met maar liefst 5 nummers van Pommelien in de top 10. Heel straf, de hoogste stijger is Cassandra. Oh.

heeft misschien te maken met de musical die ondertussen in première gegaan is. Door een roosje, voorbije vrijdag. Maar de Tic-Tac-Tobia's dus van 30 terug naar 17. En die nummer 1, tja, die is nog altijd voor Maxime en

0: Is dit dan van bij ons? Zeker weten. Uit Nederland, Marcel Kapteijn en Niels Hermes, dat is Ten Sharp. Ze hadden wat bescheiden hits in de jaren 80, maar in 91 die wereldhit. En You doet het nog altijd goed in onze Radio 2 Top 2000. Eind vorig jaar stond deze nog op 323. Daarmee is het 3:30 op de snelwegen. Zijn er alleen nog maar kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

0: Lenny, de opperwesp, Lennart Maas is vandaag jarig. 48 jaar van een goed jaar, hè. Proficiat, Lennart.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed.
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
8: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
7: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Radio 2.

0: Nu donderdag komt Cliff van Kia het hebben over deze zaterdag. Het is een bijzondere verjaardag. Dus ja, gaan we vieren, hè, want er zijn bijzondere plannen ook van Kia. Donderdag hoor je het allemaal hier.
1: Radio 2 Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ook heel plezant, deze week op Radio Bene zijn die Meezingers 500. Elke dag kan je meezingen, meegenieten tussen 9 en 4. Nog tot en met vrijdag gebeurt dat allemaal op Radio Bene. Billy Banachak, kwestie van mee te zingen. De favoriete meezingers van bij ons. Wie zet jij op nummer 1?
3: Goedenavond, Kim. Ik zet Erik en San op 1, met Veel te mooi.
0: Waarom dat nummer? Wat doet dat met jou?
3: Wel, dat is eigenlijk het favoriete karaoke-nummer van mijn vrouw en mij. Wij gaan één keer per maand, op de laatste vrijdag van de maand, naar café Mimosa in Zonhoven bij Johnny en Melissa.
0: Ja?
3: En dat is ons vaste nummer dat wij altijd samen zingen.
0: Heerlijk. Even alles eruit zingen zo.
3: Ja.
0: Hey, zeg maar, jouw vrouw, haalt die die hoge noten van Sanne? Want dat gaat hoog, hè, man?
3: Ja, dat gaat hoog, maar ze haalt ze, ja.
0: Geweldig. Ik kweelde dat nummer vroeger ook altijd, maar nu nog altijd zo. Maar niemand mag het dan horen, want dat is zo vals als een kat. Maar ik vind het een top suggestie, dus met heel veel plezier zet ik hem bij in onze Olala-lijst. Natuurlijk, Billy, dan moet er nog eentje uit. Dat is niet evident.
3: Ja. Nee.
0: Samuel Welten, meezinger eerste klas, maar wat doe jij ermee?
3: Die mag blijven van mij.
0: Ik heb ook nog Christophe in de aanbieding.
3: Ja, Christophe is ook leuk, hè. Die mag ook blijven.
0: Passeert hij ook wel eens de karaokebar?
3: Inderdaad.
0: Dat betekent dan wel.
3: Ja.
0: Ja, dat Marco Borsato eruit gaat.
3: Ja.
0: Dat is ook een goeie om mee te zingen. Maar je moet een keuze maken, Billy, en dat heb je gedaan. Dus
3: inderdaad.
0: Is je vrouw in de buurt?
3: Mijn vrouw zit hier langs mij, ja.
0: Dan weet je wat er nu te gebeuren valt. Wat jullie nu
3: inderdaad
0: te doen staat.
3: We gaan meezingen.
0: Wacht niet op die karaokeavond, maar laat het gewoon nu gebeuren. Maandagavond 4 mei. We gaan er helemaal voor, Billy. Kom aan.
3: Dankjewel, hè.

En Billy is zo blij. Merci voor dit mooie momentje. En ja hoor, mijn vrouw heeft een hoge noten gehaald. Daarnet schitterend. Voorbije vrijdag 1 mei nog 75 geworden. Erik van Eijgen en Sanne. De nieuwste van Emmy Darks was hier vorige week nog in de studio. En ze heeft echt zo'n mooie versie gemaakt van die Words van F.R. David.

0: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
1: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
1: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Met alle lange weekends en de zomer in zicht zullen opnieuw heel wat Belgen op vakantie vertrekken. Maar ken jij het verschil tussen een reisverzekering en reisbijstand? Want dat is niet hetzelfde. Reisbijstand is hulp ter plaatse. Als bijvoorbeeld je bagage verloren gaat, dan worden de aankopen van je eerste levensbehoeften terugbetaald. Of de dokter als je een voedselvergiftiging oploopt. Of als je documenten kwijtraakt of moet gerepatrieerd worden. Een reisverzekering dekt de financiële gevolgen, zoals de annuleringskosten van je verblijf of de verloren of gestolen bagage. Deze verzekeringen zijn niet verplicht, maar wel aan te raden als je in alle vertrouwen van je vakantie wil genieten. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
4: Medi-market.
5: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
8: May the 4th be with you. Ja, we ronden samen deze 4e mei af. Fijn dat u luistert naar Radio 2 Relax.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Jo Valvinkes. Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Koen Braakman, wat weten we?
1: Het Hantavirus is nu ook gevonden bij een Nederlandse vrouw van 69. Dat meldt de krant AD op gezag van de Zuid-Afrikaanse overheid. Want die vrouw is overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika, nadat ze dus van het schip was gehaald. Eerder had ook al een Britse passagier positief getest op Hanta. Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij leeft dus nog. En dan zijn er ook nog 2 passagiers overleden naast die Nederlandse vrouw. Maar bij hen is er geen of toch nog geen link met dat Hantavirus gevonden. De ene passagier is de man van die overleden Nederlandse vrouw. En de derde dode is een Duitse passagier. Dat cruiseschip ligt intussen voor anker voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. En de passagiers mogen daar niet van boord. Het Hantavirus, nog eens voor alle duidelijkheid, wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen. En het is vooral gevaarlijk voor oudere mensen.
0: Dankjewel voor de update, Koen. Rusland kondigt een eenzijdig staakt het vuren af in Oekraïne op 8 en 9 mei. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. De wapenstilstand valt samen met de herdenkingsdag op 9 mei. Rusland viert dan de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. President Poetin had aangedrongen op een wederzijds staakt het vuren, maar de Oekraïense president Zelensky gaf aan dat hij daar niet in gelooft. Ook bij vorige tijdelijke bestanden tussen de twee partijen bleven de gevechten aan het front vaak doorgaan. Een jongeman van 23 is door het Assisehof van West-Vlaanderen schuldig verklaard aan doodslag op een jongen van 15. De dader uit Oostkamp bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. 5 vrienden van de dader pleegden volgens de jury schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. De strafmaat wordt later vanavond bepaald. De Vlaamse Belastingsdienst eist bijna 5 miljoen euro leegstandsheffing van Katoenatie, omdat de boerentoren in Antwerpen al enkele jaren leeg staat. De boerentoren wordt gerestaureerd en verbouwd, maar volgens het leegstandsdecreet is dat geen excuus om vrijgesteld te worden van de leegstandsheffing. De verbouwing van de boerentoren zou in 2030 afgerond worden. De totale leegstandsheffing voor al die jaren zou tussen de 20 en 40 miljoen euro liggen. Katoenatie, de eigenaar van het gebouw, is niet te spreken over de heffing. Vanavond is er lokaal nog kans op een bui of intense buien, vooral in het centrum en het oosten. Na middernacht droger bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen trekt een actieve regenzone over, we halen dan nog 16 graden. En woensdag en ook donderdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: 3:08 op de Antwerpse ring richting Nederland staat er in de Kennedy-tunnel een defect voertuig op de rechterrijstrook. Er is daar 10 minuten vertraging vanaf Antwerpen-West.
3: Radio 2, relax.
4: Romy de Ridder.
2: Ja, alle Star Wars-fans die vieren feest vandaag natuurlijk op 4 mei.
3: Radio 2, relax.
5: Ontspannen met de beste muziek.
2: Ah ja, may the fourth be with you.
3: Radio 2.
2: Snap je? Ja, als je hem op moet uitleggen, is hem nooit goed natuurlijk. Dus ik laat het hierbij. Leuk dat je luistert naar Radio 2 Relax. Kijk. Een fonkelende maandagavond. Die start met Drive van de Cars.

0: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
1: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
0: Ah ja?
1: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met NWise krijg je niet alleen stroom, ze maken je

0: Ja, de eerste Star Wars fans die melden zich al in de app van Radio 2. Waaronder Cathy Bekaar uit Herzelen. Goedenavond. Ja, als je nog een filmtip zoekt voor deze avond, say no more, hè. Kom aan. Er is maar één antwoord op die vraag. Zet eender welke Star Wars film op en we spreken daar niet meer over. Dit zijn Suzanne en Freek met Lichtje branden.
1: Sterke mensen huilen niet, die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het dood

Wat een nummer, hè. Emilia, Big Big World. Ja, naast toch een beetje een feestdag voor alle Star Wars fans vandaag op deze 4e mei, hebben we ook de beste buurt afgetrapt natuurlijk, hè, vanochtend tijdens Goeiemorgen Morgen. Dus woon jij in de beste buurt van Vlaanderen? Ik betwijfel het, want ik woon al in de beste buurt van Vlaanderen. Maar schrijf jouw buurt dan vooral in, hè, via VRT Max. Het kan sinds vandaag op ons Radio 2-kanaal. En zo krijg jij misschien in juni wel een groot buurtfeest cadeau van Radio 2. En dat is knap, hoor. Dat is met gratis ontbijt met een live artiest die gewoon aan je deur komt zingen. Jou wakker zingen eigenlijk. Dus toch wel de moeite om naar je in te schrijven. Olivia Dien zou cool zijn, maar het is een artiest van bij ons. Dat kan ik jou wel vertellen.

Olivia Dean. And So Easy to Fall in Love. Ja, ik kan je zaterdag namiddag vertellen hoe Olivia Dean was in Vorst Nationaal. Want ik ga er vrijdag naartoe. Het is niet de eerste keer dat ik haar live ga zien. Dus zingen, dat weet ik, dat kan ze. Maar ik ben vooral benieuwd naar haar outfit. Want ze is toch wel een beetje een stijlicoon geworden, hoor, de laatste jaren. Heel vrouwelijk, heel romantisch. Een beetje zoals deze song van Noordkaap.

0: romantisch toch? Noordkaap. Met Ik hou van u.
1: Geef me een kus.
0: Hou je oren open. Dat was het kusjes, hè. En waarom denk je nu? Waarom moet ik mijn oren open houden? Wel hiervoor.

0: Roy Orbison met You Got It. Nog één keer, kom aan. Zeker wel. Pommelien Thijs, die heeft alweer een nieuwe titel op haar naam staan. De jongste artiest ooit die 5 keer de AFAS-Dome uitverkoopt. Hoe doet ze toch?
1: Weet je van honing...

0: Pommelien Thijs en Meisjes van Honing.
1: Meisje van glas.
0: Ja, na die reeks in Antwerpen is het even rust voor Pommelien Thijs. Werchter Boutique is het eerstvolgende in haar agenda. Dat is pas op 27 juni, hè?
2: Radio 2, relax.
3: Romy de Ridder.
2: Radio 2, relax. VRT. Radio 2.
0: Het is 8:30 geworden. Tijd voor Take That. En straks moeten we trouwens nog hebben over een andere take. Namelijk Takeaway. Dat is voor na deze. Back for Good.

0: Harry Styles en Watermelon Sugar High. Ja, als je hem live wil zien, dan moet je naar Nederland gaan. België slaat hij weer over. Over een tweetal weken is hij in Amsterdam, hè. In de tussentijd trouwens, dat je naar Radio 2 Relax aan het luisteren bent, kan je nog kans maken op een hoofdtelefoon, hè. Door gewoon te luisteren.
1: Wil je nog meer ontspannen op Radio 2 Relax?
2: Straks komt er een heerlijk moment van pure innerlijke rust.
1: Blijf luisteren en speel mee voor een fantastische hoofdtelefoon via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
0: Ja, ik zou toch nog een kwartiertje ongeveer blijven luisteren. Als je nood hebt aan een nieuwe hoofdtelefoon. Dat is een tip.

0: vraag.
1: Jasmin, en dat is een goede vraag.
0: Win-win. Podcast. Mens,
1: erger je niet. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst nog nieuws. Mens, erger je niet. Nieuws van de dag toch wel.
2: Win je iets of win je niets? Alles kan veel beter dus. Mens, erger je niet.
1: Ja, er is dus sinds vandaag een nieuwe podcastaflevering van de podcast Mens, erger je niet. Of van de Win-Win-podcast is het eigenlijk. Maar het grote nieuws van vandaag, dat ook te maken heeft met Win-Win, is natuurlijk dat Xavier Taverne en heel zijn Win-Win-team aan het werken is geweest aan een groot boek. Een Win-Win-boek. Dus naast het radioprogramma, het televisieprogramma, de Instagrampagina, noem maar op, komt er dus ook gewoon een Win-Win-boek. En je kan het nu al pre-orderen, je kan het al bestellen. En van zodra het dan in de druk gaat of in druk gaat, dan komt het gewoon bij jou in de bus, ja, als eerste. Nu, in die tussentijd kan je dus luisteren naar de podcast van Win-Win, waar er dus vandaag een nieuwe aflevering op 14 Max staat. Het is deze keer te doen met ex-Ketnet-rapper Sarah Muhamu. Samen met Xavier en Shema ergeren zij zich aan onvolledige bezorgmaaltijden. Want ja, je kan het wel inbeelden. Hè. Je bestelt bijvoorbeeld frietjes en ze vergeten de mayonaise. Horror.
3: Die blijdschap die je dan voelt. En dan gaat die zak open en, altijd je favoriete ding zit er niet bij.
4: Oh my god. Ja. Of zo sauzen. Sorry, maar sauzen?
3: Ja. Als je frieten hebt laten leveren en de saus is er niet bij,
4: oh my god,
3: laat maar.
1: Ja, kijk, een ergernis die iedereen dus begrijpt. Hè. Frietjes, dat eet je met saus en niet zonder. Punt aan de lijn. Nu, ben jij zo iemand die dan terug naar de frituur rijdt? Of denk je, oh, ik laat het los. Ik eet gewoon die droge friet op. Het kan me allemaal niet schelen. Wie van de twee ben jij? Laat het even weten in de app van Radio 2.

0: Wil je nog meer genieten van Radio 2 Relax? Ga dan snel naar het Radio 2-kanaal op VRT Max en speel mee. Je maakt kans op een fantastische hoofdtelefoon.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: Arms of Mary. Van Sutherland Brothers and Quiver. Het is 9:10. En Sarah de Mee uit Kaprijke die stuurt in de app van Radio 2. Mijn oudste zoon eet altijd frietjes zonder saus. Dus ja, Sarah, die zoon van jou, die gaat op zijn minst met één ergernis minder door het leven. Moet leuk zijn. Maar je goed ergeren aan een onjuiste takeaway maaltijd kan dus gewoon op ons Radio 2 kanaal op VRT Max met die nieuwe aflevering van de Win-Win podcast Mens erger je niet. Staat sinds vandaag online.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.
0: Dit is de nieuwste van Snelle.
1: Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: De nieuwste van Snelle, Laat het licht aan. Mooi hoor. Gaat over dementie. Na 9 uur. Relax je verder met onder andere Axel Red. En sensualité, zeker wel, die komt er nog aan. Maar ook deze. Time After Time van Cyndi Lauper. Jongens, wordt genieten hoor. Ook na 9 uur dus, meer Radio 2 Relax.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws. Helemaal helder.

0: fantastische hoofdtelefoon. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Geen nieuwe drie sterren restaurants in ons land, maar wel vijf sterren muziek hier op je radio. Gewoon blijven luisteren na het nieuws van 9.

0: is 9 uur, VRT Nieuws met Jo Valfekes. De man die in de vooravond met een wagen inreed op mensen in een drukke winkelstraat in de Duitse stad Leipzig, is een 33-jarige Duitser. De man zou geen onbekende zijn van de politie en vertoonde bij zijn arrestatie psychisch verward gedrag. De man zat nog in zijn wagen toen de politie in de winkelstraat aankwam, zegt de woordvoerster van de politie.
1: Der Tatverdächtige, also der Fahrer des Fahrzeuges, konnte gestellt werden, noch im Fahrzeug sitzend in der Innenstadt und befindet sich derzeit in polizeilichen Maßnahmen.
0: Uit het eerste onderzoek blijkt dat het om een opzettelijke daad zou gaan in een staat van woede en razernij. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief. Er vielen 2 doden en 3 zwaar gewonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Amerikaanse leger 7 Iraanse boten heeft vernietigd in de straat van Hormuz. Iran heeft op zijn beurt ook schepen onder vuur genomen. Een Zuid-Koreaans vrachtschip zou geraakt zijn. Op dat schip brak brand uit in de machinekamer. Er vielen geen gewonden. Trump roept Zuid-Korea op om zich aan te sluiten bij Project Freedom. Dat is de Amerikaanse militaire missie om gestrande schepen weg te krijgen uit de straat van Hormuz. Iran heeft vandaag ook drones en raketten afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Daar werd een groot oliebedrijf in een haven geraakt. Op de eerste procesdag over de dodelijke aanrijding in Strepy 4 jaar geleden heeft na de bestuurder ook de passagier zijn eerste versie van de feiten gegeven. Hij beweert dat hij de aanrijding zelf niet gezien heeft en dat hij niet in staat was om meteen na het ongeval hulp te bieden. Ook hij betuigde zijn spijt aan de families van de 7 overleden carnavalisten. Eerder gaf de bestuurder ook al aan dat hij veel te snel had gereden en dat hij niet meteen stopte omdat hij in shock was. Volgens Nicola, die tijdens het drama als 17-jarige carnavalist meeliep in de stoet, toonde de bestuurder op het proces zijn emoties, maar moet hij boeten voor wat hij gedaan heeft.
2: Je vais pas dire qu'il est perturbé, mais bon, il essaye un peu de se rattraper. Maintenant, je pense que la situation elle est compliquée. Il reste un humain aussi, mais voilà, je pense qu'il doit quand même payer pour ce qu'il a fait, malgré que c'était peut-être pas intentionnel, mais voilà, l'acte est fait, donc le mal est fait.
0: De belangrijkste vraag de komende weken zal zijn of de aanrijding opzettelijk was. Het proces zal nog zo'n 2 maanden duren. Vanavond is er lokaal nog kans op een bui of intense buien, vooral in het centrum en het oosten. Na middernacht wordt het droger, bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen trekt een actieve regenzone over, we halen dan nog 16 graden. En woensdag en ook donderdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: 3:09 op de E17 van Gent naar Antwerpen wordt er gewerkt tussen Destelbergen en Beervelde. Er is daar 1 rijstrook dicht. Door wateroverlast is ook op de E313 naar Leuven bij Gasthuisberg de rechterrijstrook niet bereidbaar.
4: Radio 2. Radio 2, relax.

Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Okie, takodokie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Ze staan deze week, of deze week, deze maand veel op het podium. Heel mei. Want ze zijn volop aan het toeren met hun nieuwste album. Groeten uit Bordeaux, zo heet het. Online kan je checken of er nog kaarten zijn bij jou in de buurt. Nu over Bordeaux gesproken. In het Frans nu. Jamais je n'aurais pensé. Met Axel Red.

stel je voor, zeg. Axel Red met Sensualité, live op je eigen buurtfeest. Het kan zomaar, hè, als jij de beste buurt van Vlaanderen wint. Ik weet niet 100% zeker of het Axel Red is. Maar het is hoe dan ook een artiest van bij ons die je op dat buurtfeest kan verwachten. Als je wint natuurlijk. Want sinds vandaag staan de inschrijvingen open en barst de strijd opnieuw los bij Radio 2. En kan je je dus inschrijven op VRT Max via ons Radio 2-kanaal voor die beste buurt 2026. Jongens, winnaars krijgen een gratis ontbijt en dus een live artiest, hè?

0: Bruno Mars en Risk It All. Ja, we kunnen blijven gissen natuurlijk. Wie weet is het wel mama's jasje dat jouw buurtfeest op zijn kop gaat zetten. Hoe dan ook, blijft jouw buurt inschrijven voor die beste buurt 2026. De eerste cruciale stap.
1: Passionele nachten.
0: Succes.
1: In het heet van de strijd.

0: Radio 2 Relax.
1: Straks komt er een heerlijk moment van pure innerlijke rust.
0: Blijf luisteren en speel mee voor een fantastische hoofdtelefoon via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
2: Dat moment van rust komt er dit uur zeker nog aan. Maar we hebben Harry Styles al gehad deze avond. Dus ik dacht, het is misschien tijd voor zijn schoonvader erbij te halen nu. Dit is Lenny Kravitz. Ja, de schoonvader van Harry Styles.

Time After Time. Het is 9:30. Kijken naar de weg. Eén probleempje op de E17 van Gent naar Antwerpen wordt er gewerkt. Tussen Destelbergen en Beervelde. Er is daar één rijstrook dicht.

0: Yo, beste mensen, ik ben Toerist Limsy.
1: Ik zit op loes te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historisch pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij heeft niks gezien, niks gehoord.

0: Vorige maand ontdekte David van Ottegem, DJ van Radio 2 Spits, dat Joris Hessels toerist Le MC ongelooflijk goed kon nadoen. Maar echt, ik ben even terug gaan zoeken en geniet eventjes mee.
1: Kan jij iemand nadoen?
2: De manier waarop dat gaat daarna presenteert, dat is fantastisch.
1: Toerist Le MC.
2: Inderdaad. Iets van het lijken.
1: Heel goed. Okay.
2: Mijn broeder David, bedankt om mijn liedjes te spelen. Voor alle van de wijken, voor alle mijn broeders.
0: Dat is toch gek? Als je je ogen sluit en je wist niet dat dit Joris Hessel was, dan denk je dat het Toerist Le MC was. Kijk, opnieuw een talent ontdekt bij hem, bij onze Joris Hessels. Dit is Four Non Blondes.

Miss You. We kennen hem natuurlijk van het Eurovisie Songfestival. 4 jaar geleden intussen al, 2022. Over 2 weken begint heel dat spel natuurlijk opnieuw. Onze kandidaat dit jaar, Essila, is aangekomen in Wenen intussen. En 12 mei is er die eerste halve finale.

0: Max.
1: Ja, één ding staat vast. Dat moment komt er nog aan, nog voor 10 uur deze avond. Ga je een mooi moment van rust krijgen. En dan moet jij vooral snel zijn naar dat Radio 2-kanaal.
2: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: meer van jou.
1: Stef Bos en papa.
0: Papa, ik lijk steeds meer op jou.
1: Ik krijg een verontrustend bericht van Paul van Herk uit Vosselaar in de app van Radio 2. Het regent hier zo hard, Romy. Ik zit in de veranda, dat ik de radio niet meer hoor. Jongens, Paul, dat is een ramp. Ten eerste omdat Ello Black eraan komt en dat is goede muziek. Maar vooral ook, zeg, die regen, ik moet daar straks ook nog door, hè?

0: Hij moet toch eens een keertje meer naar Win-Win luisteren, denk ik. Allo Black, want die heeft altijd geld nodig. I need a dollar. Of misschien binnenkort dat Win-Win boek lezen. Ah ja, die optie is er nu binnenkort ook. Wat jij nu vooral moet doen, is je oren open houden en vooral je vinger op de VRT Max-app zetten. En er als de kippen bij zijn.
1: Klaar voor een heerlijk en rustgevend relaxmoment.
2: Sluit je ogen en geniet.

0: nog meer genieten van Radio 2 Relax? Ga dan snel naar het Radio 2-kanaal op VRT Max en speel mee. Je maakt kans op een fantastische hoofdtelefoon.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
0: Veel succes!

0: En de regen die valt door, zeker boven Herent.
1: Er hangt een schaduw.
0: Dat lees je op VRT Nieuws.
1: Over april.
0: Echt een wolkbreuk daar, hè? Alles staat daar blank. Ongelooflijk.
1: Hij me vast tot hij weer over.
0: Gelukkig kan je binnen blijven zitten en nog eventjes genieten van Radio 2 Relax. Want ook na het nieuws gaat dat gewoon door. Dit is de laatste die je van mij krijgt. L'Italiano.
2: Lasciatemi cantare. Sono un italiano.
0: Een goede avond, hè. Geniet nog hier

0: fantastische hoofdtelefoon.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
2: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
1: Behandelingen zonder resultaat.
3: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
1: Is er sprake van een verdienmodel?
4: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
1: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
6: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: uur. Een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft zo net een akkoord bereikt over drie knelpuntdossiers. Het eerste dossier is het drinkwaterplan van minister van Omgeving Jo Broens. Die wil een tijdelijke verhoging van de normen voor PFAS-vervuiling langer aanhouden. Vooral in het West-Vlaamse drinkwater is dat een acuut probleem. Een tweede dossier is dat van de energiesteun. Minister Bonte wou maatregelen om de hoge energiefacturen wat te milderen. En het derde dossier is de begroting. Minister Weitz wil daarin enkele besparingen doorvoeren. Minister-president Matthias Diependalen heeft net op sociale media laten weten dat er dus een akkoord bereikt is. Het is nog wachten op de details. Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu drie doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de twee anderen aan het virus zijn overleden. Koen Braakman, wat weten we al?
1: Het Hantavirus is nu ook gevonden bij een Nederlandse vrouw van 69. Dat meldt de krant AD op gezag van de Zuid-Afrikaanse overheid. Want die vrouw is overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika, nadat ze dus van het schip was gehaald. Eerder had ook al een Britse passagier positief getest op Hanta. Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij leeft dus nog. En dan zijn er ook nog twee passagiers overleden naast die Nederlandse vrouw. Maar bij hen is er geen of toch nog geen link met dat Hantavirus gevonden. De ene passagier is de man van die overleden Nederlandse vrouw en de derde dode is een Duitse passagier. Dat cruiseschip ligt intussen voor anker voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika en de passagiers mogen daar niet van boord. Het Hantavirus, nog eens voor alle duidelijkheid, wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen en het is vooral gevaarlijk voor oudere mensen.
0: Bedankt, Koen. Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf 6 mei. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gemeld via X. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei. Rusland viert traditioneel de overwinning op Nazi-Duitsland op 9 mei. De man die in de vooravond met een wagen inreed op mensen in een drukke winkelstraat in de Duitse stad Leipzig is een 33-jarige Duitser. De man zou geen onbekende zijn van de politie en vertoonde bij zijn arrestatie psychisch verward gedrag. De man zat nog in zijn wagen toen de politie in de winkelstraat aankwam, zegt de woordvoerster van de politie.
2: Der Tatverdächtige, also der Fahrer des Fahrzeuges, konnte gestellt werden, noch im Fahrzeug sitzend in der Innenstadt und befindet sich derzeit in polizeilichen Maßnahmen.
0: Uit het eerste onderzoek blijkt dat het om een opzettelijke daad zou gaan in een staat van woede en razernij. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief. Er vielen 2 doden en 20 gewonden, 3 van hen zijn er ernstig aan toe. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Amerikaanse leger 7 Iraanse boten heeft vernietigd in de straat van Hormuz. Iran heeft ook schepen onder vuur genomen. Een Zuid-Koreaans vrachtschip werd geraakt en op dat schip brak brand uit in de machinekamer. Iran heeft vandaag ook drones en raketten afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Daar werd een groot oliebedrijf in een haven geraakt. Een wolkbreuk heeft wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten waar het verkeer omgeleid moest worden. In die gemeente is de brandweer volop bezig om kelders leeg te pompen. En lokaal kunnen er nog intense buien vallen, vooral in het centrum. Na middernacht wordt het droger bij temperaturen rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Radio 2 Relax.
1: Straks komt er een heerlijk moment van pure innerlijke rust.
0: Blijf luisteren en speel mee voor een fantastische hoofdtelefoon via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: nog meer genieten van Radio 2 Relax? Ga dan snel naar het Radio 2-kanaal op VRT Max en speel mee. Je maakt kans op een fantastische hoofdtelefoon.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: fantastische hoofdtelefoon. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: Een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntendossiers. Dat liet Vlaams minister-president Matthias Diependaele kort voor 10 uur weten.
1: We hebben vandaag 3 zware dossiers kunnen oplossen. Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt en we gaan die morgen voorstellen op een persconferentie.
0: Het is dus nog wachten op de details, maar ondertussen weten we wel dat in de Vlaamse administratie per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aanwerving mag gebeuren. In West-Vlaanderen worden de normen voor bepaalde giftige stoffen in het drinkwater tijdelijk verhoogd, maar er komen wel maatregelen om meer giftige stoffen in heel Vlaanderen uit te faseren. En er komen ook maatregelen die het energieverbruik moeten verlagen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over de knelpuntendossiers en ook vandaag duurde het een pak langer dan verwacht. Toch een zware bevalling dus, en Matthias Diependaele erkent dat.
1: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: In de Braziliaanse stad Belo Horizonte is een klein vliegtuig tegen een gebouw gecrashed. Er vielen 2 doden, de piloot en de co-piloot, en 3 inzittenden raakten zwaar gewond. Op beelden van een lokale tv-zender is te zien hoe het toestel hoogte verloor en hoe de piloot moeite deed om de hoge gebouwen te ontwijken. In het getroffen gebouw raakte niemand gewond. In het voetbal heeft Zakaria El Wadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. El Wadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. Het weer, lokaal nog intense buien, vooral in het centrum. Na middernacht droger bij temperaturen vannacht rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden morgen. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Vanaf donderdagmiddag stilaan beter. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Naar Radio

0: Waterdoorlatende verharding, is dat een enkel grind of...
1: Een aha-moment nodig bij het aanleggen van je oprit. Bij Artstone helpen we je kiezen voor de oprit en het terras op maat van je huis, je leven en je vergunning. Ontdek alle waterdoorlatende oplossingen in een van onze showrooms. Artstone, zo steengoed voelt buiten.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op Veer.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Dat liet Vlaams minister-president Matthias Diependalen kort voor 10 uur weten.
1: We hebben vandaag 3 zware dossiers kunnen oplossen. Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt en we gaan die morgen voorstellen op een persconferentie.
0: Het is nog wachten op details, maar ondertussen weten we dat in de Vlaamse administratie per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aanwerving mag gebeuren. In West-Vlaanderen worden de normen voor bepaalde giftige stoffen in het drinkwater tijdelijk verhoogd, maar er komen ook maatregelen om meer giftige stoffen in heel Vlaanderen uit te faseren. En er komen ook een aantal maatregelen die het energieverbruik moeten verlagen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over de dossiers en ook vandaag duurde het een pak langer dan verwacht. Toch een zware bevalling en Matthias Diependalen erkent dat.
1: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: Er is een 2e geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is een van hen. Ze blijft rustig bij de hele situatie.
2: Op een uitzondering na zit de sfeer aan boord goed. Natuurlijk zijn we bezorgd. We zijn vooral in de eerste plaats bezorgd om ons medepassagiers. Er zijn 2 mensen van de staf die ziek zijn. Ja, natuurlijk zijn we bezorgd om die mensen. Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. En we weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er Een zekere ongerustheid, ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is. We kunnen er niks aan veranderen.
0: Een jongeman van 23 is door het Assisehof van West-Vlaanderen schuldig verklaard aan doodslag op een jongen van 15. De dader uit Oostkamp bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. De jongeman krijgt een celstraf van 20 jaar. 8 andere vrienden van de dader pleegden volgens de jury schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. Sport. In het voetbal heeft Zakaria El-Wadi de 35e Ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van de Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. El-Wadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. En in het snooker heeft de Chinese Wu Yeze zich tot wereldkampioen gekroond. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. En voor het 2e jaar op rij gaat de wereldtitel zo naar China. Het weer vannacht droger bij temperaturen rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog. Tot de avond, dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Vanaf donderdagmiddag stilaan beter. En dat was meteen alles voor vandaag. Ik laat u de komende uren in de handen van Matthijs Pijnes, die voor u de wereld in de gaten houdt. En meer nieuws vindt u ook altijd op de website van VRT Nieuws.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas dinsdagochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Daarnaast is er dus ook een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Joop Broens. Dat moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. Die vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering pas haalbaar in 2029. Tot dan is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterproductiecentra. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een schip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is 1 van hen. Er is geen paniek aan boord, maar er is wel bezorgdheid, zegt ze.
3: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja, maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
2: Het Hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen en is vooral gevaarlijk voor oudere mensen. Sport dan in het snooker heeft de Chinees Wu Yizhe zich tot wereldkampioen gekroond. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel en voor het 2e jaar op rij gaat de wereldtitel in het snooker zo naar China. Het weer dan nog. Vannacht op de meeste plaatsen wat droger. Al vallen er in het centrum van het land wel nog wat buien. Minimaal rond 10 graden. Dinsdag overdag trekt er een regenzone over. In Vlaanderen blijft het eerst meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag en temperaturen tot 16 graden. Woensdag nog altijd veel wolken en kans op lichte regen. Dan maximaal tot 14 graden. Vanaf donderdagmiddag wordt het stilaan wat beter. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: elke dag.
1: Telt voor twee, Radio 2.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er mogelijk 7 besmettingen met het hantavirus op het schip voor de kust van Kaapverdië. 2 besmettingen zijn al door een laboratorium bevestigd. 3 mensen zijn intussen overleden, waarvan het bij 1 persoon vaststaat dat het om het virus ging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord nog 4 mensen ziek. Eentje met ernstige symptomen, de andere 3 met milde symptomen. Er zijn 149 mensen aan boord, onder wie ook 2 Belgische toeristen. Volgens Helene Goesaert is er geen paniek aan boord, maar is er wel bezorgdheid.
4: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
3: Hantavirus kan op de mens worden overgebracht door knaagdieren zoals muizen en ratten. Symptomen zijn koorts, buikpijn, bloedingen en nierfalen. De 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in de Duitse stad Leipzig zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide Duitsers. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Maandag rond 16:45 in de namiddag is een 33-jarige Duitser met zijn auto ingereden op meerdere mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn auto zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en verkeerde hij in een psychisch verwarde toestand. Er zijn ook zeker 3 gewonden. Containerrederij Maersk bevestigt dat een Amerikaans schip door de straat van Hormuz is gevaren. Het gaat om de Alliance Fairfax, een transportschip dat vaart onder de Amerikaanse vlag voor Maersk. Het schip kreeg begeleiding van het Amerikaanse leger en de doorvaart is zonder incidenten verlopen. Afgelopen weekend kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat het leger zou helpen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Volgens Iran kan dat alleen in overleg met de Iraanse autoriteiten en zouden schepen die de zeeengte toch doorvaren beschoten worden. Vannacht is het op heel wat plaatsen droger, al vallen er in het centrum van het land wel nog wat buien. Minima de komende uren rond 10 graden. Straks trekt er opnieuw een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond en dan dus veel neerslag. Temperaturen overdag tot 16 graden.